0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Jerry and the Pacemakers, dat is een band uit Liverpool rond zanger-gitarist Jerry Marsden, die in 2021 overleed. De band begon met 3 nummer 1 hits in Engeland. How Do You Do It, I Like It en You'll Never Walk Alone. En daarna scoorde de band nog 13 hits. Dit was een top 10 hit in Engeland, Amerika, Australië en Canada. Jerry and the Pacemakers, Ferry Cross the Mersey.

Jerry and the Pacemakers, Ferry Cross the Mercy. De Bo Brummels, dat was een band uit San Francisco met zanger Sal Valentino en gitarist Ron Elliott. En producer Sylvester Stewart werd later heel beroemd als Sly Stone. Sal Valentino maakt tegenwoordig hele mooie soloalbums en Ron Elliott speelde nog een tijd bij Van Morrison. Dit was een top 10 hit in Amerika, Canada en Australië. De Bo Brummels, Just a Little.

O'Brummels, Just a Little. Rory Gallagher uit Ierland overleed in 1995 op 47-jarige leeftijd, maar zijn fans zijn hem altijd trouw gebleven en kopen voortdurend de mooie verzamelalbums die nog van hem uitkomen. Hij weigerde in 1975 overigens toe te treden tot de Rolling Stones. Rory Gallagher, For the Last Time.

Rory Gallagher, For the Last Time. Het nummer is geschreven door Sir Mac Rice in 1965. Vervolgens verschenen er covers van The Young Rascals, Snooks Eaglin, Magic Slim, Rufus Thomas, Sam & Dave, Buddy Guy, Melford Milligan, Los Lobos, Solomon Burke. Maar Wilson Pickett, die met Sir Mac Rice in The Falcons speelde in Detroit, had er een grote hit mee in Amerika. Wilson Pickett, Mustang Sally.

Wilson Pickett, Mustang Sally. Little Milton uit Mississippi begon in de jaren 50 als enige zwarte artiest bij Sun Records in Memphis met Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash en Roy Orbison. Hij was ontdekt door Ike Turner. Hij zou 28 hits scoren, waaronder één nummer 1 hit, We're Gonna Make It. Dit is een cover van Etta James en het komt van het album Little Milton Sings Big Soul. Little Milton, I'd Rather Go Blind.

Little Milton, I'd Rather Go Blind. Vanilla Fudge, dat was een band uit New York met zanger Mark Steen, drummer Carmine Peace en basgitarist Tim Bogert. En de laatste twee die vormden ook nog met Jeff Beck de formatie Beck, Bogert en Peace. En ze zaten later ook nog in de begeleidingsband band van Rod Stewart. De band bestaat nog steeds, alleen is Tim Bogert in 2021 overleden. Dit was een grote hit in Amerika, Australië en Europa. Vanilla Fudge, You Keep Me Hanging On.

Vanilla Fudge, You Keep Me Hanging On. De Duke Robillard Band uit Rhode Island. En die band maakte het zoveelste bluesalbum na het vertrek van gitarist Duke Robillard bij de Fabulous Thunderbirds. En dat doet hij met zijn vaste begeleiders en zangeres Sunny Crownover, die altijd een paar nummers op een album zingt. Dit komt van het album Calling All Blues. De Duke Robillard Band. Blues Beyond the Call of Duty.

Duke Robillard Band, Blues Beyond the Call of Duty. Het was een single van Nina Simone in 1964 en er verschenen covers van de Nederlandse Sandy Coast, Joe Cocker, The Falcons, Gary Moore, Ellen Price, Robin Ford, Papa Chubby, Cyndi Lauper, John Legend, The Moody Blues en Betty LaVette, maar het werd een wereldhit voor de Animals. Don't Let Me Be Misunderstood.

0: misunderstood.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
2: Killer King van AJ Plug is het album van deze week. En zangeres AJ Plug komt eigenlijk uit Katwijk, maar ze toerde 20 jaar in het buitenland. Zomers in het clubcircuit van Griekenland en 's winters in het clubcircuit van Oostenrijk. En na haar terugkeer naar Nederland nam ze zich voor om geen covers meer op te nemen. En ze heeft woord gehouden. AJ Plug, Dream.

DJ Plug, Dream. Judy Collins uit Seattle, dat is een veelzijdige zangeres. Ze zingt folk, country, pop, rock en Americana. Ze begon als folkzangeres in de studentenclubs van Boulder en Colorado. En Woody Guthrie en Pete Seeger, dat waren haar helden. Intussen heeft ze 60 albums gemaakt, 14 hits gescoord. Dit was een top 5 hit in Amerika voor Judy Collins. Both Sides Now.

Judy Collins, Both Sides Now. Tinsley Ellis uit Georgia werd in de jaren 60 gegrepen door de Engelse bands The Animals, Cream, The Rolling Stones, en vervolgens ontdekte hij in Amerika B.B. King en Freddie King. Hij begon in de Hey Good Band. Later speelde hij in The Alley Cats, The Heartfixers en bij Nappy Brown. In 1988 kreeg hij een solocontract bij Alligator Records, waar hij intussen 17 albums maakte. Dit komt van het album Midnight Blue. Tinsley Ellis, Kiss of Death.

Tinsley Ellis, Kiss of Death. In Manchester liep in de jaren 60 een talentvolle, jonge songwriter rond. Hij had al hits geschreven voor de Yardbirds, For Your Love, en voor de Hollies, Busstop. En later zou hij beroemd worden als basgitarist van 10cc, Graham Goldman. Hij nam dit nummer zelf op in 1968, maar het werd een grote hit voor de band van stadgenoot Peter Noon. Hermits, Hermits, No Milk Today.

Herman's Hermits, No Milk Today. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, Stedentechniek en Freek Medendorp coördineerden de playlist. Little Ed and the Blues Imperials, dat is een band uit Chicago, met zanger Ed Williams en dat is een neef van blueslegende J.B. Hutto. Hij begon samen met gitarist Dave Weld de Blues Imperials, een populaire band in het clubcircuit van Chicago en vaste gasten op het grote Chicago Blues Festival. Ze hebben intussen 11 albums gemaakt en dit komt van het album Roughhousen. Little Ed and the Blues Imperials, You Done Me Wrong for the Last Time.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Was Vlaardingen eigenlijk een hallucinatie of maakte het zoveel herrie? Nou ja, ik dacht eigenlijk het laatste, dus toen ben ik maar gewoon weggegaan.
3: Hier was het wel de blues.
2: Het was wel de blues die door de nacht doorkrijste, ja, zeker.
4: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin Harry Muskee op pad giet en praat over zaken die als van binnen raakt. En vandaag giet hij op pad met Assenaar Levi Weemoed. En hij giet weerum door de plek waar als Levi Weemoed geboren en opgegroeid is, naar het Botlekgebied. Het gebied van de olie-raffinaderijen en de jeneverstokerijen.

0: De geur is van Wijk, oftewel Levi Weemoed, want daar praten wij hiermee. Is die veranderd of ruik je nog gedeeltes van het moment dat jij hier woonde? Want wij staan hierin.
1: Ja, we staan hier aan de kant van de Wilhelminahaven waar vroeger de Nieuwe Matrix was. Het heeft inmiddels een wat Oost-Europese naam gekregen, Vopak. Maar het is toch nog wel steeds een gedeelte van de olieopslagplaats van de Nieuwe Matrix, onderdeel van Ommeren. En ja, dat is voor mij een plaatje uit mijn jeugd, want deze sombere zwarte tengen, zoals ze in Vlaardingen zei, tanks dus. Ja, die heb ik dus als mijn vader weekenddienst had, op zondagsmiddag met veel gevoel voor avontuur en dramatiek beklommen. Dat is echt inderdaad een jeugdherinnering. En de geur is zoet. En dat komt omdat het plantaardige oliën zijn, dus molassen. En het heeft altijd een beetje een zoete ondertoon. Maar die tanks, ja, die kan ik uittekenen. Want als je daar op staat, deze zijn niet zo hoog, maar je had ook hogere. Dan loop je dus. Ten eerste was het allemaal veel sissender. Je had leidingen en afsluitingen. Daar kwam de stoom vanaf. Het was eigenlijk een heel jungle-achtig iets. En die trapjes waren allemaal vet van de olie. En als kind ging je daar dan zo omhoog. En dan liep je over die bovenkant. En die veerde. Dus het was eigenlijk ook een heel onzeker en gevaarlijk gevoel. Die ondergrond die zakte een beetje door. En mijn vader moest dan monsters nemen op zondag. Het ging altijd door, 24 uur, het hele jaar door. En ja, dan stond je dus als klein jongetje op zo'n tank. En dan, ja, dat maakte enorm indruk.
2: Een soort industrieel moeras.
1: Ja, maar het had wel dat aantrekkelijke van een soort, ja, een beetje industrieel sprookjeswoud was het, ja. En ik wilde ook niets liever, toen ik jaar of 9 was, 10, dan dat ook doen, weet je. Dat op zo'n terrein rondlopen en we staan nu niet aan de waterweg of aan de Maas, maar als je dus verder op het terrein bent, dan keek je dus heel ver uit over de Botlek, over de overkant. Dat was prachtig, dat was imponerend.
0: Hier geboren, in Vlaardingen. Vlaardingen zag er toen natuurlijk anders uit als nu natuurlijk.
1: Ja.
0: Want toen we hierheen reden, zei jij van, er is hier toch heel veel veranderd.
1: Ja, nou dat is zeker zo. Ja, ja. God, dat spreekt natuurlijk eind 50 jaren.
0: Ja.
1: Dus wij zijn allemaal erg veranderd natuurlijk. Maar dit industriële complex, dat lijkt er nog wel op, zei het dus dat de tanks wat anders vrolijker gekleurd zijn. En hier en daar hebben ze ook wat namen, hebben ze wat eufemistischer gemaakt natuurlijk. Want ja, moet je dat een beetje toedekken. De eerste Nederlandse kunstmestfabriek, die heet nou Hydro Agri. En er staat een heel mooi idyllisch bootje staat erop en zo. Maar ja, goed, dat in deze tijden leven we nu, hè.
0: Ja.
1: En dat heb ik ook heel vaak beschreven natuurlijk. Want in mijn werk komt heel vaak dit decor komt naar voren. Tot het oneindige toe. Ja, dat hangt
0: dus,
1: ook.
0: Dus jouw gedichten hebben toch ook sterk iets te maken met de omgeving hier.
1: Ja, vooral ook proza ook, ja, hoor. Ja. Ook de verhalen, want dan kun je toch iets.
0: Kun je wat meer van zeggen?
1: Ja, zeker. En, als je het dus hebt over blues en wat dan ook. Ja, we staan hier in de zon, maar er is toch kennelijk in verband met die industrie en het hele leven in Vlaardingen iets tussen de zon en mij gevlogen, waardoor dat hele enthousiasme van als kind voor die industrie, daar is toch wel iets aan veranderd. Er is er wel iets aan kapot gegaan. En dat heeft duidelijk zijn oorzaken. Ook wel in de persoonlijke geschiedenis. Maar ik weet niet of we die tijd hebben, want dat zou misschien wel een tijdje zijn. Kijk, een van de dingen is bijvoorbeeld, in die periode dat ik dus heel graag dit zou willen doen, was het ook Koude Oorlog. En de schepen, de Russische schepen die hier olie kwamen halen, die werden, en dat vergat mijn vader nooit om te benadrukken, die werden altijd bedonderd. Die werden altijd afgezet, in tegenstelling tot onze westerse bondgenoten. Nou wilde het geval dat mijn vader in de oorlog door de Russen bevrijd was en niet door de Amerikanen. Dus hij had al eigenlijk bijna, vanuit de geschiedenis had hij dus een sympathie voor de Russen. Toen zag hij ook nog dat in de 50e jaren die Russische kapiteins met de lading bezodemieterd werden. En wat zei hij dus als hij thuis zat aan de maaltijd, en dat kon hij vrij opgewonden zeggen, zodat je het nooit meer vergat. als de derde wereldoorlog komt, dan valt de eerste atoombom valt op de Nieuwe Maartekst. En daar zat je dus bij als jongetje en dan zag je in je verbeelding, zag je zo'n Russisch toestel, zag je de piloot al turen naar het Roergebied, kwam dan, weet je wel, kwam dan de Nieuwe Maartekst. Maar als kind had je toch ook heel angstige dromen. Dan dacht je, hoe weet zo'n piloot nou dat mijn vader de enige goeie is daar op de Nieuwe Maartekst? Dus die krijgt de hele map over zich heen. Maar hoe weet hij dat? En over dat soort dingen topic. Maar dat was dus eigenlijk al het begin dat er een soort schaduw viel over die toch al zwarte tanks. Er was iets aan de hand met dat terrein. Het was toch niet zomaar allemaal even mooi. En ja, die derde wereldoorlog is niet gekomen. Maar in zekere zin is er wel iets gebeurd die op oorlogssituaties leek. Want nogmaals, het decor lijkt prachtig. Maar ik zal twee voorbeelden noemen. In oktober 1970 klapte er een tank, of laten we zeggen, nee, het was zo, in het ruim van een schip aan de overkant bij Verolmen, vond een explosie plaats. En die trok in een soort schuine, diametrale streep over Vlaardingen. Deed, ik zou bijna zeggen, uiteraard ook ons huisje aan. En van die klap sprong dus de ruit, inclusief de sponningen, alles om 4 uur 's nachts eruit. Waardoor er als het ware een soort, ik weet al nog goed, als je in de donkere straat kwam, stonden mensen dus allemaal glas te vegen.
2: Een soort van Enschede.
1: Het was een soort Enschede voor Enschede, maar het had alles te maken met de oorlogssituatie. Die het hele wereldoorlog kwam niet, maar er kwam wel een soort milieuachtige oorlog. En die, ja, die angst die is geweven en dat is maar één voorbeeld.

0: 1977 gedebuteerd.
1: Ja.
0: Onder de naam Levi Weemoer.
2: Hoe kwam je daar?
1: Ja, nou, dat was niet zo moeilijk. Dat heb ik gewoon verzonnen. Ja. Ik heet eigenlijk Isaac Jacobus met mijn voorname. Dus nou ja, dan kan Levi er eigenlijk ook nog wel bij.
0: Ja, natuurlijk.
1: En Weemoed lag een beetje voor de hand. Dat was een beetje dik opgelegd.
0: Dat vind je ook wel een beetje terug in het werk natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Ja.
0: Dat was een redelijk succes.
1: Ja, na een aantal maanden tot mijn verbazing werd
0: zo schrok je daarvan?
1: Ja, dat was schrikken. Want ik las ineens dat ik... Ik heette toen de Zwaan van de Botlek, omdat ik natuurlijk hier vandaan kwam. En dat was schrikken, want ik las ineens dat ik... Ik heette toen de Zwaan van de Botlek, omdat ik natuurlijk hier vandaan kwam. En,

0: muziek zaten. Je hebt natuurlijk de Stroopwafels en Fred Pieck. En dat waren mensen wel uit mijn omgeving. Dus dat was altijd, ja, het was een soort Volendam. Iedereen deed wel iets met elkaar, weet je. Dus dat hebben die Vlaardingen ook wel een beetje bij elkaar zitten. En ja, één front vormen ook. Ja. En, dus er waren... Vandaar dat er ook wel muzikale programma's uit ontstonden. En natuurlijk ook later met Hans. Hans Dorrestein.
1: En met Hans Dorrestein, ja. Hè? Ja. Wat was dat voor een periode?
0: Ja, dat was heel vermakelijk. Dat was heel aardig. Want iemand op een gegeven moment had ons gezien... We waren toen samen in hetzelfde televisieprogramma, de Alles is Anders show. Omdat die gedichtjes, en ja, gedichtjes verkochten nooit in Nederland. Dus dat was de reden waarom ik hem daarvoor gevraagd. En in datzelfde programma bij Aad van Heuvel zong dus een jongen die ik zeker qua naam al kende. En ook zeer waardeerde. Ja. En, die bleek ook minstens net zo zenuwachtig te zijn als ik zelf was. En dat was dus Hans Dorrestein. Ja. Dus we hebben elkaar op het toilet bij de KRO-studio ontmoet, denk ik. En een of andere jongen die daar wel iets in zag, die heeft ons toen aan elkaar gelijnd.
1: Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ik ken Hans ook wel. En die heeft toch een beetje hetzelfde weemoedige overzicht. Ja. Een soort van Portugese soldaten, zou je bijna zeggen.
0: Dat soort
1: weemoed.
0: Ja. Dus nou ja, in het begin las ik wat voor en hij las wat voor en hij zong een lied. Maar ja, omdat dat voor de mensen toch ook leuk was dat we samen iets deden, gingen we ook dingetjes samen zingen. Maar dat duurde wel een tijdje hoor, want we bleven gewoon heel erg bang daarvoor. Maar ja, dus dat had ook iets muzikaals, ja.
1: Je hebt natuurlijk door de loop van de tijden heel wat geschreven. En de hoeveelste bundel ben jij?
0: Ja, ik denk dat het een stuk of 15 zijn.
1: 15, ja. Ja. Het is net als met LP's en CD's. Ik hou er eigenlijk helemaal niet meer bij.
0: Nee.
1: En jij bent op een goed moment... Ben je toch weggegaan uit Vlaardingen?
0: Ja.
1: Uit het maritieme gebeuren?
0: Ja.
1: Jij bent dus naar de provincie Drenthe gegaan. Ja. Dat is toch een hele overgang.
0: Ja.
1: Hoewel jouw vader daar ook naartoe gegaan
0: is. Ja, merkwaardig geweest.
1: Had dat ermee te maken?
0: Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk dat er wel een gemeenschappelijke trek is dat we nou ook wel weer eens een boom wilden zien in ons leven. In plaats van een hijskraan, weet je wel. Dat we ook wel eens iets anders zouden willen ruiken en zo. Omdat we eigenlijk misschien toch wel tot die generatie mensen behoorden die het nou niet uit roeping deden. Al dat industriële gedoe, maar een beetje verdwaald waren. Ik denk dat mijn vader ook een beetje verdwaald was. Dat was een groot natuurliefhebber. Dus in feite ga je dan eigenlijk naar de plek waar je dan misschien altijd hebt willen wonen. Maar goed, ik was ook gewoon door mijn zenuwen heen hier. Want het geluid, de geluiden die je hier hoort, dat gezinde en dat eeuwige gedoe, het afgaan van sirenes, die doorkruisen ook je nachten.
1: Het stadje maakt geluid als het ware.
0: Ja, alles maakt geluid, alles zinnet, alles. Ik heb dat ook wel eens opgeschreven in een verhaal, een vrolijk antropoloog. En dat lijkt een karikatuur. Maar dat is het, was het voor mij niet. En het was altijd maar de vraag, was het nou een hallucinatie? Was Vlaardingen eigenlijk een hallucinatie? Of maakte het zoveel herrie? Nou ja, ik dacht eigenlijk het laatste. Dus toen ben ik maar gewoon weggegaan.
1: Die was wel de blues.
0: Het was wel de blues die de nacht doorkrijste. Ja.

0: nou ja, het is goed dat Bruce jou een message heeft, een bericht heeft gegeven.
1: Ja.
0: Zoals het wel vaker gebeurde daar in de Mississippi Delta. Ja.
1: Nou, het is het verlies van de zon.
0: Ja.
1: Het verlies van het licht, voor mij altijd geweest. Of iets tussen kwam.
0: Een soort van misschien geheim bericht of zo. Van, jij moet hier weg.
1: Oh ja, ja, ja. Dat fluisterde de nacht in ieder geval wel, geloof ik. Voor mij. Maar het kan voorkomen hallucinatie zijn. Want al die andere vragen denken dat ik gek ben.
0: Hoor. Ja, dus, nou ja, dat zegt niet zoveel. Maar jij kwam toen in Assen terecht.
1: Ja.
0: Dat moet een hele verandering of misschien ook een verademing zijn geweest.
1: Ja, zeker. In zekere zin verademing. Het water ben ik altijd blijven missen. En ik heb ook wel eens natuurlijk gekscherend gezegd of geschreven dat ik heimwee had. Ik had een klein gedichtje. Dat gaat zo. Dat heet Eeuwige Vlam. Want hier is de Eeuwige Vlam.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat gaat zo. Assen bleek geen Montparnasse. Oh, wat mis ik Montparnasse. Maar goed, of dat helemaal echt is.
0: Aan de andere kant, mijn opa, die heeft hier ook in Pernis gewerkt. De goede man heeft daar natuurlijk wel een slechte long aan overgehouden. Hij is eigenlijk te vroeg overleden.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Hier wordt natuurlijk wel ongeveer 40% van het nationaal inkomen verdiend.
1: Ja.
0: Onze goede vriend Deel, die zei altijd wat ze in Rotterdam verdienen, dat zuipen ze in Amsterdam weer op of zoiets. Weet je wel.
1: Er zit natuurlijk wat in. Ja. Ja, goed, maar Noorderling is ook wel nijver. Qua nuchterheid is natuurlijk een grote overeenkomst tussen bijvoorbeeld Rotterdammers en Noorderlingen. En dat is iets wat de cultuurshock wel grotendeels afzwakt.
0: Ja.
1: Dus ik heb niet echt gemerkt dat ik nou onder een vreemd volk kwam te wonen. Dat zo is het dus niet. Maar het water en... Kijk, je kunt niet ontkennen, tenminste dat kan ik niet ontkennen, dat als, we gaan straks nog even naar het hoofd toe, als je naar de overkant blikt, heeft dat een bepaalde schoonheid.
0: Ja, het heeft wel iets. Ik bedoel, ik ben hier toen gelogeerd, toen we in de Schouwburg speelden en in het Delta Hotel. Ja. Dan kijk je over de hele nieuwe waterweg heen. Kijk, in de Alpen kijk je naar de berg, maar hier kijk je naar iets wat natuurlijk iets unieks is.
1: Precies, dat had ik ook als kind, want dat vond ik dat unaniem prachtig. Dus daar kleefde geen smetje aan. Je had helemaal geen oog voor dingen die misschien daar fout aan waren. Dat was gewoon wat je wilde doen. Maar ik zeg het, op de een of andere manier is daar dus iets tussen gekomen. En dat zal waarschijnlijk deels aan dit liggen, maar ook grotendeels aan mij. Want
0: ik vind het eigenlijk als Drenthe, en ik ben natuurlijk ook een beetje een chauvinist, maar ik vind het eigenlijk hier ook wel mooi.
1: Ja.
0: Maar dat zal wel komen omdat mijn oma en opa hier in Rotterdam gewoond hebben. En ik met de oom Toon naar de Spido mocht en dan kon je over de havens varen, weet je wel, Willemsplein. Dus mij zegt het eigenlijk ook wel wat. Ja. Het heeft wel iets.
1: Ja. Ja.
0: Goed, zullen we even naar het andere...
1: Ja, we gaan even naar het Oosterhoofd. Dan hebben we nog een beter uitzicht. En dan kan jij ook je hotelletje zien, want jij zat wel op de eerste rij.
0: Ja, dat was dan. Nou, wij kwamen natuurlijk heel laat aan, 's morgens lang liggen, dus weer uitchecken, dat is met die hotels al iets zo. Voor 10 uur moet je wegwezen.
1: Ja, zelfs als je beroemd bent.
0: Ja, dat maakt geen moer uit, weet je wel.
1: Krijgen ze eindelijk eens iemand beroemd en dan moet je over 10 uit.

0: waar was Vlaring eigenlijk voor
1: een vissersdorpje.
0: Maar was daar ook, ik bedoel, 60 jaar.
1: Ja, toen was dat natuurlijk ook alweer weg.
0: Was er ook.
1: Toen was de industrie er
0: natuurlijk voor, voor een, zou ik maar zeggen, een teenager, was het.
1: Dat was een
0: Was er wel wat te doen?
1: Jawel. Ja hoor, alles was er.
0: Of moesten jullie naar.
1: Ook gewoon een mooie platenzaken met Engelse herenzang en ja. Je kent dat allemaal wel.
0: Of moesten jullie naar Schiedam of naar Rotterdam?
1: Nee, begin niet over Schiedam, dat is water en vuur.
0: Ja.
1: Al vanaf de 80-jarige oorlog hebben wij ruzie met Schiedam. Dus, nee, Vlaringen had gewoon wel alles. Natuurlijk ook, ja.
0: In relatief gezien?
1: Jawel, zeker.
0: Het was geen dode boel?
1: Nee, absoluut niet. Nee. Kan ook niet om al die herrie.
0: Waar staan we hier?
1: We staan hier op het Oosterhoofd. Je hebt twee hoofden in Vlaringen. Het Oosterhoofd is het kleinste en het Westerhoofd dat is dus naar jouw Delta Hotel toe. Dat is een wat langere boulevard. Maar dit is altijd het traditionele plekje in Vlaringen voor de oudere mensen die hier wat mijmerend over het water zitten te kijken en genieten van dit uitzicht wat je hier ziet. Dus,
0: de nieuwe waterweg.
1: Ja, ik heb een gedichtje dat speelt eigenlijk precies op deze plek, op het Oosterhoofd.
0: Welke bundel is dat,
1: dat staat in...
0: Of is dat een verzameling?
1: Ja, dat is een verzameling van Hart en Beterschap. Dat is, het zijn drie gedichtenbundeltjes bij elkaar. Het heet ook Kleine Trilogie der Treurigheid. En het gedicht gaat over Vlaarings roem. Geen haringbuis, geen kotter en geen botter. Geen logger en geen stoomfiets. Ach, geen fluit, zag ik vanavond op de stroom. Ik zat aan de doodsrivier. Slechts een condoom dreef goed gemutst het zeegat uit.
0: Prachtig gedicht van Levi Weemoer. Hier achter een zuil, want we moeten oppassen dat er niet te veel wind in die microfoon komt. Zo gaat dat voor de radio. Jij woont natuurlijk alweer een aantal jaren in Assen.
1: Ja, ik woon al 8 jaar in Assen. Ja.
0: In de Oosterhoutstraat, mij niet onbekend, want daar was vroeger mijn vreubelschool iets verderop.
1: ik zit nog steeds de vreubel in die straat.
0: jij bent inmiddels ook een beetje verdrenst, mag ik wel zeggen.
1: Ja. God zijn geprezen wel.
0: Jij loopt met je honden in de natuur. Het bevalt jou wel dan?
1: Ja, uitstekend. Ja, zeker. Het is één land waar ik nog liever zou willen wonen. Engeland, maar de Drenthe komt wel op de tweede plaats. Ja.
0: Jij vindt je ook veelvuldig in de natuur.
1: Als ik niet werk, kan je toch een beetje, voordat jij hebt zelf ook een hond, weet je, met een hond blijf je toch ook een beetje doorwerken, een beetje doorpeinzen. Die haalt je niet uit je spel, zeg maar. Dus ik loop veel. En het Asserbos is 200 meter van mijn huis vandaan. En dat is ook echt een echt bos, zoals je weet. Het is niet een park of zo.
0: Nee, het is een van de oudste bossen van Drenthe zelf.
1: Ja, dus daar loop ik me veel genoeg. Dus 's morgens een beetje mezelf op te warmen. Om de dichtspieren en de prozaspieren een beetje los te maken. Goed.
0: Jij bent natuurlijk niet alleen maar... Jij woont daar niet alleen. Jij schrijft ook nog voor dagbladen.
1: Ja.
0: En jij komt nog wel eens ergens.
1: Ja, ik wil nog wel eens, ik wil nog wel eens ergens komen.
0: Vertelde dat je onlangs in Turijn was geweest, maar daarvoor in Peking.
1: Ja, dus echt vooral vreselijk.
0: Vooral zeg dat tot Arsene en Vlaardings.
1: Nou, ik moet zeggen dat ik inderdaad een beetje ontrouw ben aan Drenthe. Maar dat komt gewoon omdat ik de laatste 7 jaar is het algemeen dagboek waar ik voor werk. En dat zijn meestal reisverhalen die ik maak. Dus dat wil nog wel eens ergens naartoe gaan. Ja, dat varieert van Peking tot Turijn inderdaad, zoals je zegt. Maar en daar maak ik dan zo mooi mogelijk verhaaltje over.
0: Maar Peking, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, nou ja.
0: Ik denk dat ik daar voorlopig kom, want...
1: Nou ja, Peking is niet zo echt gek veel verschillend meer van de grote steden hier, hoor. Omdat ook het westerse kapitaal is flink doorgedrongen. Dus alle grote merken, van Nokia tot en met Ericsson, wat dan ook, kun je allemaal terugvinden. Maar dat had weer te maken met een speciale opdracht die ik daar moest vervullen. Maar het lijkt ver weg, maar het is in de wereld zo dat we door de geldstromen toch ook weer heel... veel dezelfde gebouwen aantreffen in Peking als in Amsterdam-West.
0: Maar de cultuur lijkt me toch verschillend.
1: Ja, als je een beetje afwijkt van de grote stad, dan, en dat heb ik natuurlijk ook wel gedaan, dan kom je nog in het platteland.
0: Ja, zeker.
1: En dan kom je heel aardige, weinig verdienende Chinezen tegen die de kunst van het hurken nog verstaan. Wat wij niet meer kunnen. We kunnen dus urenlang in de berm van de werf zitten. Maar door onze welvaart hebben wij daar te veel buik voor gekregen. Maar die mensen kunnen dat nog heel. En daar heb ik met veel verbazing naar staan te kijken. Ook veel bewondering, zeg maar aardig.
0: En die staat zelf dan? Ik bedoel, het is een miljoenenstaat.
1: Het is een miljoenenstaat. Er wonen 12 miljoen mensen.
0: Ja.
1: Dus
0: Dat is hectisch natuurlijk.
1: Ja, dat is flink hectisch. Er wordt niet meer zo veel gefietst als tijdens de culturele revolutie. Maar er is nog wel het mausoleum van onze grote roerganger natuurlijk. Mao, ja. Daar heb ik uren voor in de rij gestaan om alsnog een rotschop te verkopen. Maar namens de hele Chinese volk. Maar dat is dus niet gelukt. Maar dat soort dingen doe ik dan voor de krant.
0: En Turijn, dat was, meer, iedereen heeft al het idee van de Agnelli's, weet je wel, Fiat, Mobile Torino.
1: Ja, nou het was nou meer eigenlijk Agnelli Dei, want ik ging voor de lijkwade. Dat was de tiende keer in twee eeuwen dat de lijkwade zichtbaar was. En ik heb toch wel heel veel belangstelling voor religie en ben eigenlijk toch wel een godsdienstig mannetje misschien wel. Dus ik liet me die kans niet ontnemen om de lijkwade nieuws te zien. Dat was eigenlijk de belangrijkste reden om naar Turijn te gaan. Maar als je daar dan bent, dan loop je tegen 10, 20 andere verhalen aan. En dat gebeurde dus nu ook. En dat vlechten we dan aaneen
0: tot... Zit in die religie ook nog een soort van bijgeloof? Interesse in bijgeloof?
1: Nou ja, kijk, de grens tussen geloof en bijgeloof... Die hebben mensen eigenlijk... Daar moet je echt wel godsdienstfenomenoloog voor zijn, geloof ik. Maar... En dat is ook precies wat je zegt, want mijn stuk gaat ook een beetje over bijgeloof. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik kwam tot een bijna schokkende ontdekking. Ik was buiten Turijn op een heuvel en ik wist dat daar iets gebeurd was ooit. Daar was een grote koepelkerk, een barokke basiliek. Maar aan de achterkant van die basiliek is ooit een vliegtuig blijven haken. Dat was in het voorjaar van 1941... Toen kwam AC Torino, het grote fameuze AC Torino, dat 4 jaar lang kampioen van Italië was geweest, kwam vanuit Portugal terugvliegen. En zoals ik zeg, één vleugel raakte de achterkant van die basiliek. En dat vliegtuig stortte neer en alle 31 inzittenden, onder andere het complete elftal van dat fameuze toen kwam om. Nou, dat was dus al natuurlijk dramatisch genoeg, maar dat wist ik wel. Maar wat ik ontdekte toen ik een kaartje kocht bij een stalletje op die heuvel, bij die basiliek, was dat die ramp, die had zich voltrokken op een voor Turijn omineuze dag. Want het was namelijk 4 mei en dat is dus precies de dag van het feest van de heilige lijkwade. Wat dus het buitenland niet begrijpt, maar wat je alleen maar kan begrijpen als je in Turijn woont. Dat grote doek, wat eigenlijk bekend stond om zijn beschermende functie. Ja, dat zal Turijners niet ontgaan zijn. Dat eigenlijk op die dag precies gebeurde. 4 mei 1949. Nou ja, dat was voor mij dan ook meteen het slot van mijn verhaal. Je kan zeggen, de ene is dood, de andere is brood. Dat is natuurlijk ook wel zo. Maar ik schrok er wel van.
0: Ja, want geloof en ongeloof staat toch wel dicht bij elkaar. In de blues natuurlijk, heel duidelijk.
1: Ja.
0: Men was van de goede kant als men de gospel in de kerk zat, zondag zou ik maar zeggen, en de gospelzong.
1: Ja.
0: En de blues was de devil's music, waar nogal wat bijgeloof aan te pas kwam.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dus in dat geval, vandaar dat ik die vraag ook stel.
1: Ja, die duivel was er wel even in Turijn.
0: Ja.

0: Hoe schrijf je eigenlijk?
1: Heel moeilijk.
0: Ik maak dat graag vergelijk met mezelf. Want ik ben dan meer iemand van fragmenten in een klein rood boekje. Ja. Waar ik overal mee naartoe sleep. Ja. Of dingen die in mijn hoofd zitten. En dan komt het er op een gegeven moment wel eens een keer uit, weet je wel. En dan gaat het ook heel snel. Of ga je elke dag...
1: ik ga wel elke dag zitten.
0: Getormenteerd achter de machine zitten.
1: Kijk, getormenteerd ben ik sowieso al.
0: Nee, maar dat idee hebben,
1: ja, maar
0: hebben mensen vaak van dichters. En zo.
1: Ja. Ik ben wel iemand voor boekjes. Kijk, als ik naar bijvoorbeeld die trip naar Turijn, dan neem ik een mooi boekje mee. En een klein boekje voor onderweg. En een mooi boekje waar ik allerlei dingen... Het is heel kinderachtig. Ik plak allerlei dingen in. Ik ben heel visueel. Als ik ergens een mooi kaartje vind, dan plak ik dat in dat album. En dat doe ik eigenlijk het liefst. Dat schrijven, dat vind ik echt vreselijk. Dat stel ik zo lang mogelijk uit. Ik heb veel liever een leuk schriftje of een albumpje met mooie plaatjes. Weet je, dan denk ik van, nou, ik ben daar geweest, dat is warm, dat heeft voor mijn gevoel. Maar dan moet ik erover gaan schrijven en dat is vreselijk. Want dat doe ik dan 5 dagen
0: over. Je hebt natuurlijk ook deadlines.
1: Ik heb dan gelukkig een deadline. Het is trouwens een wonder dat ik nog leef. Maar weet het, 5 dagen doe ik dus niks. Dan loop ik dus getormenteerd om dat boek. En dan denk ik van, ook zonde dat ik daar nou over moet schrijven. Het was net zo leuk, weet je wel, mooie plaat. Mooie herinneringen ook. Ja, en dan moet ik toch proberen om die andere 5 dagen om dat stuk op papier te krijgen. En dat gaat heel moeilijk.
0: Ik
1: kom er niet vanaf, dus het moet. En ik besta er ook nog van, of tenminste, ik leef.
0: Je loopt rond.
1: Ja, tuurlijk. Ja, nee, maar dan,
0: je went je weer af.
1: Maar het zit wel in die aantekeningen van dat boek of dat schriftje. Of dat, weet je, daar zit het wel in.
0: En ik bedenk dan nog wel eens een uitvlucht van, ik moet eigenlijk dit nog even doen. Dat moet eigenlijk even eerder, zoiets, weet je wel. En dan...
1: Ja, misschien is het ook zo dat je het gewoon eigenlijk niet wil afstaan. Kijk, het is veel leuker om die dingen voor jezelf te houden.
0: Ja.
1: En zodra je natuurlijk dingen in de krant of in een boek zet, dan zijn ze van iedereen. Dus het is misschien ook pure hebzucht. Gewoon asociaal voor jezelf houden, weet je wel. En natuurlijk als je... Ja, god, ik loop een beetje een tijdje mee en dan denk je van... Nou, wat schiet je ermee op als andere mensen het lezen ook? Je schiet er eigenlijk ook geen reet meer op. Dus hou het in feite... Hou het voor jezelf. Tenminste, dat merk ik dat het mij steeds meer mee gaat spelen. Hè? Dus ja.
0: Ja, daar kan ik me ook wel weer wat bij voorstellen. Ja. Gewoon. Wat is dit voor een mooi opgaand gang?
1: Ja, dit is een mooi straatje naar de markt. Naar de grote kerk van Vlaardingen. En als ik jullie goed begrepen heb, gaan we hier om een bepaalde reden naartoe. Namelijk omdat mijn oude huisje daar staat. Ja. Dus ik loop maar een beetje angstig met jullie mee.
0: Wat is dat voor een pijpje daar?
1: Dat is
0: zomaar
1: een pijpje. Nee, daar werd vroeger nog wel drank gestookt.
0: Dit is een heel klein schoorsteentje.
1: Ja.
0: Fabriekschoorsteentje wat achter het huisje.
1: Nou ja, het lot had ook wel weer...
0: Als omhoog steek.
1: Ja, precies. Nou, het lot had ook wel weer beschikt dat ik natuurlijk naast een horeca aangelegenheid en ook drankenmaker zou komen te wonen. Dus dat betreft was het een
0: dit is natuurlijk, dit is wel ook een van de plekken waar de grote distillers van Holland vandaan
1: zeker
0: kwamen.
1: Zeker weten.
0: Schiedam, Vlaardingen.
1: Ja, Vlaardingen maakte ook de Schelvispekel. Nou, daar, dat huisje daar, dat is een hele smalle huisje, het smalste huisje voor Vlaardingen, dat is het dus.
0: En daar woonde
1: ik. Ja.
0: Die?
1: Ja.
0: God, inderdaad zeg.
1: Nou, bloemetjes hadden we natuurlijk niet, want daar hadden we geen reden toe.
0: Dit is wel een heel, zo'n smal huisje heb ik bijna nog nooit gezien.
1: Nee, precies.
0: Nou, in Dalfsen werd ik ook zo'n heel smal, maar dit is wel heel.
1: Is ook zo, ja. Verbaast me nu ook. Naast dat huis.
0: En vooral als je wat in je tijd niet geweest bent en je bent groter of zo, lijkt het nog kleiner.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dit is heel uniek. Zeg.
1: Ja, zeker. Het is een heel leuk huisje. Maar
0: de bovenste gedeelte?
1: Ja, dat was mijn werkkamertje daar zo.
0: Ja, dat is toch wel heel pittoresk, hè?
1: Ja, dat kun je wel zo zeggen, ja.
0: Nee, maar dat is toch prachtig, man.
1: Jawel.
0: Ik kan me voorstellen als je daar zit, achter een tafeltje.
1: Ja, zeker. Had ik ook nog duiven. Ik had ook duiven rondvliegen. Dus
0: gewoon een mooi huisje, zeg.
1: En vlak onder de toren, zie je dat?
0: Ja.

0: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Levi Weemoed, die was van Taj Mahal, Bright Lights, Big City. En dat komt van de cd Blues, Blues, Blues van de Jimmy Rogers All-Stars. No Cuttin' Loose van James Cotton. Een stuk van QB and the Blizzards, No Shoes, schreeuwde John Lee Hooker. En het titelstuk van The Holmes Brothers van de cd The Promised Land. Harry Musquet die giet ook weer op pad. Op pad in zijn eigen verleden. En dan komt hij terecht op een plek waar hij zijn hele tijd woont heeft.
1: We staan hier aan de Vondellaan. Dat was vroeger een buurt. Een nieuwe buurt, zal ik maar zeggen, omstreeks 1900 en omstreeks 1955. Toen was het hier helemaal nieuw. En hier is dus uiteindelijk het idee van QB and the Blizzards ontstaan. We staan hier aan de Vondellaan en je kunt zien dat dit nu een redelijk verwaarloosde buurt is. Maar in zo'n kamer als daar, waar wij vroeger woonden, zo'n voorkamertje, het zijn ook kamers die ze helemaal doortrokken hebben. Maar er was vroeger een glazen wand tussen. Daar werd geoefend met QB and the Blizzards. Dus daar kon je net een paar versterkers neerzetten. Of oude radio's, wat je maar wilt. En dan ging mijn vader altijd boodschap doen, zaterdagsmiddags in de stad. Want die kon niet tegen dat lawaai. Terwijl mijn grootmoeder daarentegen zei van, jongen, laat die jongens toch. Dan hol je ze ook van de straat af. Nou, wij staan hier aan die Vondellaan. Het is nou helemaal eigenlijk verwaarloosd. En nu staan we bij het huis, een goede 20 meter af van het huis waar Ilko Gilling woonde. En dat is aan het eind van dat blok linksboven. Die woonden daar toen nog met 5 man. Nou, er was een grote slaapkamer en 2 kleintjes. Dus dat moesten daar stond een stapelbed in. En die andere, daar kon nog net Luid in slapen, de oudere broer van Ilko. Dus hier zijn wij eigenlijk begonnen, aan deze straat. En eentje verderop, aan het eind van deze straat kun je door het poppen laantje en daarachter waren de flats. En daar in de garage bij Wim Kins en Hans Kins, die toen ook nog in die band zaten, daar werden de spullen opgeslagen. Dus in deze buurt, zal ik maar zeggen, is QB and the Blizzards begonnen. Dus je kunt dan ook eigenlijk wel zeggen dat het een buurtbandje was. De mensen in de buurt hebben daar niet veel van gemerkt. Ik heb het idee dat het allemaal wat meer overkwam bij die flat van de Kins. Daar zaten ook de fans. Daar zat ook Henkie Lauwers. Dat was de eerste voorzitter van de QB and the Blizzards fanclub. En Henkie die is er nog steeds. Je hebt een fantastische patattent in het Blauwe Dorp. En in deze buurt merkte men daar niet zoveel van. Men wist nauwelijks dat wij hier woonden. Want het spelen vond ook op een andere plaats. En het repeteren dat werd al snel verlegd naar het Brandpunt en naar het Boelegeerts, het punt waar we nog wel even op terugkomen. Nou, ik heb hier gewoond tot mijn 21ste. En toen kreeg ik een aanvaring met mijn tweede moeder en ben spoorslags vertrokken naar de Kollaslaan op kamers.

Nou, hier staan wij op een parkeerplaats. Midden in Assen, eigenlijk in het nieuwe gedeelte. Achter het Koopmans, achter het Mercurius Centrum, Koopmansplein en zo. Eigenlijk vlak achter de firma Lampen. Die vroeger ook nog iets met de blizzards te maken had. Want die hadden vroeger een grammofoonplatenzaak waar Jan Venhuizen, onze toenmalige manager, werkte. En die ons voorzag van bluesmuziek. Maar waren we zo net op de plek waar het allemaal begonnen is. Nu staan we op de plek, op deze parkeerplaats eigenlijk, waar het brandpunt was. En het brandpunt, het was gevestigd in een oude school, waar een soort van, wat vroeger een lomschool was, zou ik maar zeggen. Een BLO. En ook een christelijke school was er in de buurt, waar jeugdwerk in gedaan werd. Nou mochten wij van die mensen die daar de scepters waaiden, mochten wij daar altijd repeteren. Maar als steekprestatie moesten wij dan spelen voor de kinderen die daar altijd kwamen. Dus daar hebben wij onze allereerste concerten hebben wij daar. En onze spulletjes waren toen eigenlijk een baskast, een paar versterkers en gitaar die op een oude bakfiets daar naartoe werden gezeuld en werden opgesteld. En dat was eigenlijk de plek waar de allereerste concerten zijn gegeven. En niet zoals veel denken, alleen maar bij Boele Geerts en Van Hemmen en hier in de Kolk of in Bellevue. Nee, de allereerste dingen die werden hier eigenlijk ten gehoor gebracht. We hadden toen een repertoire dat half herinnerd, half en half een beetje. Ik was de man van de blues, maar hun waren daar nog niet helemaal. We hadden nog niet zoveel repertoire, dus we moesten de tijd wel volmaken. En dan speelden hun niet wat shadow-achtige muziek en wat Elvis en zo en dat soort dingen. Maar allengs werd dat meer blues. En hier is ook eigenlijk die fanclub ontstaan. En er oefenden ook nog meer bandjes in dat brandpunt. Je had Little Willie and the Strangers, The Sinister Silhouettes. En dat soort dingen allemaal, die speelt daar ook. Dus wij waren niet de enige hier in Assen. Ja, als je zo rondkijkt, dan zie je dat het heel moeilijk is om de exacte plaats te duiden. Want het moet hier ongeveer geweest zijn. Maar of wij nou precies op die grond staan, dat kan ik zelfs niet beoordelen. Maar ver kan het er niet vanaf zijn.

0: Tequila!
1: Ja, de Torenlaan. De Torenlaan. Daar bent we nou. En we bent hier bij het pand. En als je goed kijkt, dan kun je het nog precies zien. Van de provinciale Drentse en Azur Courant. Nou, het pand is helemaal dichtspiekerd. Maar vroeger, daar zat hierachter. Daar zat de wasplaats van de mensen. Als ze van de drukkerij kwamen, dan konden ze zich daar schoonmaken. En daar had je dus de staalde kasten waar de overals in lagen. De lokkers, zou ik maar zeggen. Dat was hier. En daarachter, daar had je de grote pers. En ja, wat doe je nou? Zal de Lustra zeggen. Nou ja, ik heb hier 2 jaar van mijn leven heb ik hier gewerkt als corrector. En Ilko Gelling die heb hier een tijdje gewerkt als leerling fotograaf. En dat niet alleen, ook André Java heb hier gewerkt. Een hele bekende Azenaan allemaal. Het was een bedrijf waar toen nog, of toen ik er kwam, net overdaan was aan het Algemeen Dagblad. Ik meen dat het NDU was of zo, of in die tijd. Het was in ieder geval in handen komen van een grote kraan. En het was, daarvoor was het een privé gebeuren. Het was van de heer Kleewits. En die woonde een eindje verderop in de Kloosterstraat op de hoek. En het was dus een bedrijf wat helemaal van één man was. Nou, hier, heel toevallig heet het hier Galerie Musché. Maar dit was vroeger de redactie. Dus in die tijd zaten daar mensen als Ton Hulst, André Java, Fouke Adema, legendarische sportverslaggever. Die ook nog ooit verkering had met een dochter van Kleewits en zich naar boven begaf via lakens en de brandtrap en zo. Wout Jansen, die later industriepromotor werd in Emmeloord. De heer Drenten, die was hier hoofdredacteur. En Henk Marks deed landbouw. En de heer Otter, die hier, ook woonde aan de Torenlaan. En ik denk dat de familie er nog woont. Die beheerde de fotografie afdeling. Nou, ik zat daar. Dat is niet meer zichtbaar. Want inmiddels loopt dwars door dit gebouw loopt een straatje. Die dan weer naar een parkeergarage gaat. Waar volgens mij bijna nog iets in staat. Maar goed. Dit terzijde. Stukje oude assen weg. Je had hier ook nog daarachter het zaaltje. Achter de redactie. Hier op de hoek was een deur. En in het zaaltje, dat was eigenlijk de recreatieruimte. Als er pauze was, zat iedereen daar koffie te drinken en zijn broodje te nuttigen. Want het was toen een andere tijd. Maar in dat zaaltje, daar had je dus ook altijd vaak exposities van kunstenaars uit Assen. Dus wat dat betreft is er niet zoveel veranderd. Want we zien hier toevallig ook nog een paar broodstaf in de zang. Dus dit is niet zo gek veel veranderd.

0: De muziek die hij tussendoor hoorde in Volg het spoor terug, had hij misschien weer hem door waar hij woont heeft en wat hij door beleefd heeft, die was van The Champs, Tequila. En dat was Harry's Blues voor vandaag. We maken door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer. Nog een hele plezierige avond.
1: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Dottie Peoples is een gospelzangeres uit Ohio. Ze was zangeres van de band The Caravans. En ze was als soloartiest jaren jazzzangeres in Atlanta. Maar ze heeft intussen ook 15 gospelalbums gemaakt. Dottie Peoples, I Believe in You.

Dirty Peoples, I Believe in You. De Engelse zanger Seal uit Londen was jaren getrouwd met het beroemde fotomodel Heidi Klum. En na de echtscheiding verhuisde hij naar Los Angeles. Jeff Beck is een 78-jarige topgitarist uit Engeland. We kennen hem van de Yardbirds en de Jeff Beck Group. En hij weigerde aanbiedingen van Pink Floyd en de Rolling Stones, want Jeff Beck gaat graag zijn eigen gang. Seal en Jeff Beck, Like a Rolling Stone.

Seal met Jeff Beck, Like a Rolling Stone. Helen Baylor uit Oklahoma verhuisde naar Los Angeles en daar werd ze nachtclubzangeres. Later stond ze in het voorprogramma van Aretha Franklin, Stevie Wonder en B.B. King. En nadat ze een drugsverslaving overwon, ging ze verder als gospelzangeres. Helen Baylor, What Can I Do For You?

Helen Baylor, What Can I Do For You? Lucinda Williams uit Louisiana had al een hele serie albums gemaakt toen Car Wheels on a Gravel Road in 1998 zomaar een bestseller werd. In 2020 werd ze getroffen door een beroerte, maar na een half jaar ging ze weer toeren, deze keer met Jason Isbell. Lucinda Williams, Trying to Get to Heaven.

Lucinda Williams, Trying to Get to Heaven. Eric Burdon uit Newcastle, dat was de zanger van The Animals. Hij zong legendarische hits. The House of the Rising Sun, Don't Let Me Be Misunderstood, Bring It On Home to Me and We Gotta Get Out of This Place. Hij is intussen 81 jaar, maar hij kan het nog steeds. Eric Burdon, Gotta Serve Somebody.

0: Eric Burdon, Gotta Serve Somebody.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: Moving on Skiffle van Van Morrison is het album van deze week. En hij zingt een cover van Late Belly uit 1953. En dat nummer werd 172 keer gecoverd. Onder meer door Odetta, Johnny Cash, de Staple Singers, Creedence Clearwater Revival, Bill Haley en Elvis Presley. Van Morrison, Cotton Fields.

Van Morrison, Cotton Fields. Cliff Eberhardt, dat is een singer-songwriter uit Pennsylvania. Hij ging naar New York om daar in het koffiehuis Circuit in Lower Manhattan de kost te verdienen. Dat deed hij samen met John Gorka, Sean Colvin en Lucy Kaplansky. En dit nummer nam hij gewoon op in zijn eigen huiskamer. Cliff Eberhardt, Just Like Tom Thumb's Blues.

Cliff Eberhardt, Just Like Tom Thumb's Blues. Jimmy LaFave uit Austin was een echte Bob Dylan fan. Hij coverde op al zijn albums wel één of meerdere Bob Dylan covers. Dit nummer nam hij op met twee gitaristen, John Inman en Jeff Plankenhorn. Jimmy LaFave, Not Dark Yet.

Jimmy LaFave, Not Dark Yet. Sue Foley komt uit Ontario in Canada. En na het horen van de Rolling Stones besloot ze ook gitaar te gaan spelen. En ze runde al snel haar Sue Foley Band. Bluespromoter Clifford Anthone haalde haar vervolgens naar Austin. Sue Foley, Most Likely You Go Your Way and I'll Go Mine.

Two Foley, most likely you go your way and I'll go mine. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meijendorp en Johan Derksen. Eric Bibb, dat is een Amerikaanse singer-songwriter en hij toert opvallend veel in Europa nadat hij met een vrouw uit Finland trouwde en die mevrouw is tevens zijn manager. De familie Bibb woont overigens in Zweden. Eric Bibb, Just Like a Woman.

just like a woman, but she breaks just like a little girl.

0: ben iemand die ritme nodig heeft. En ik ben trouw iemand. Ik schrijf nu 25 jaar stukjes voor de Volkskrant.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag doet hij dat met Jan Mulder. De man die van Winschoten naar Brussel ging, toen naar Amsterdam en nu in Bussum woont. Van voetballer word ik columnist. Een man met hele eigen opvattings.
2: Laten we eerst even zeggen dat we hier bij Jan Mulder thuis zitten.
0: In zijn schitterende villa in het groene loven van het Gooi.
2: Ja, Bussum heeft het hart, zag ik wij staan. En dan denk ik van, als je dat in het Drents vertaalt, dan is Bussum heeft het hart. Dus Bussum is geweest. Maar Jan, jij woont hier al, hoe lang? 30 jaar?
0: 30 jaar. Knap, hè?
2: Ja. Dat is een groot verschil met Winschoten natuurlijk.
0: Nou, Bussum?
2: Ja.
0: Nee. Dat is ongeveer hetzelfde. Dat wil zeggen, ik vond Winschoten, dat was een mooie stad.
2: Ja.
0: Vroeger. Maar nou ook niet meer.
2: En de Mulders.
0: Bussum hebben ze net zo verkankerd als Winschoten. Dat is wel een overeenkomst. Alles gesloopt. Leuk binnenstadje verwoest.
2: Weg.
0: Ja. De Vissersdijk weg. Dommering weg.
2: Dommering, de Blauwe Zaal.
0: Het huis van dominee Visser weg.
2: Ja. Maar hoe was dat?
0: Dat soort dingen, van die karakteristieke dingen. Allemaal weg voor winkelpromenades. Nou ja, koek.
2: Hoe was dat? Hoe was dat vroeger in Winschoten? Ik bedoel, de Mulders, wat voor gezin was dat eigenlijk?
0: Klein middenstandse milieu, hè?
2: Ja.
0: Ik hield van mijn vader, harde werker.
2: Wat deed je vader?
0: Schoenmaker. Ja. Ben ik hem nog altijd dankbaar voor. Heel gek.
2: Gewoon, wat waren dat voor mensen? PvdA?
0: Ja, dat is echt... Ja.
2: Ja,
0: dus het, jawel. Mijn vader zat toen zelfs nog een beetje erin, in de plaatselijke Partij van de Arbeid gedoe. En hij is eruit gestapt. Ik weet niet precies meer dat was. Om bepaalde reden. Mijn vader was al vrij impulsief. Iets met de Partij van de Arbeid in Indonesië.
2: Ja, ja, Van Heurs en zo.
0: Maar dat was hij het helemaal niet mee eens. Toen is hij eruit gestapt.
2: Ja, net zoals Reus de Beek. Die was het toen ook niet mee eens.
0: Ja. Mijn vader was principieel iemand. Als ik bedoel maar, je bent links of niet of zoiets. Ja. Dat soort dingen. Dat heb ik ook wel van hem.
2: Ja, jij bent ook...
0: Radicaal.
2: Ja, ja.
0: Alles of niks. Ja. Met standpunten niet gaan schipperen. Geen... compromissen.
2: Nee, zoals,
0: is dat woord?
2: Zoals de PvdA. No.
0: Dat doe je wel thuis.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, ik moet toch even aan mijn imago voldoen als vrouw, snap je? Ja.
2: Maar ik bedoel, Winschoten, daar komt natuurlijk een heleboel toch wel bekend. Vooral in de sport, hè? Je hebt Klaas.
0: Klaas Nienegaal is mijn idool van voetbal.
2: En Arie Haan. Ja. Maar verder kreeg hij toch ook nog wel wat mensen zoals Jean-Pierre Ravi.
0: Ischa Meijer heeft een Winschoten.
2: Ook oorspronkelijk Winschoten.
0: Ja.
2: Koos van Dijk.
0: Ja. Maar ja, mijn brood zat er vaak hoor.
2: Ja, nee, maar Koos die
0: Winschoten, het was het drugscentrum van Europa.
2: Nou, dat is het nog wel een beetje. Ik bedoel, als je die Duitsers die komen.
0: De invoer was enorm.
2: Ja, het pleintje en dergelijke.
0: Ja, dat is mij ontschoten.
2: Ja, toen was je al weg zeker?
0: Ja, dat is echt naar mij gebeurd. Dus mij treft geen enkele schuld. Nee.
2: Nee, want wat Winschoten, daar komt natuurlijk een heleboel uit.
0: Nou ja, op de een of andere manier was het een leuke, karakteristieke stad. Vanwege de taal, Joodse inbreng.
2: Ja.
0: Winschoten was een
2: hele grote Joodse.
0: Dat Jiddische humor en zo, dat wil ik nou niet meer pronken. En ik heb er ook helemaal niks van meegekregen. Maar toch een beetje wel. Dus het taalgevoel en zo misschien wel. Zo'n soort van humor hebben Winschoten wel.
2: En hoe ging dat? Jij ging naar de lagere school en de middelbare school, denk ik. En
0: ja, lagere school en dan HBS, hè?
2: Ja.
0: Johan Modastraat, ook dus weg.
2: En voetballer met een beetje brains dan?
0: Nou, dat heb ik gekregen. dat was toen nog niet echt aan de orde, hoor.
2: Nee, maar ja, jij bent toch...
0: Nee, maar ik was een voetballer met kunst, weet je wel. Brains gaat een beetje ver, maar Ik kocht wel eens een schilderij.
2: Ja.
0: Dat was het.
2: Dan zat je in Brussel natuurlijk wel redelijk. Want dat is natuurlijk wel toch een heel andere stad als Amsterdam. Ik bedoel, zeker qua grootheid.
0: Ik moest enorm wennen toen ik hier naar Ajax ging.
2: Ja.
0: Ja, Amsterdam vind ik echt een dorp.
2: Ja, vergeleken met Brussel
0: zeker. Ja, maar Brussel was dan wel meer burgerlijk en zo. Weet je wel. Maar toch, toen ik daar kwam, minder hoor. Dat was toen nog wel leuk. In 64, 65. Dat was dan wel gezellig. Ik vond het heerlijk daar. Ik heb me dan meteen thuis gevoeld.
2: Ja, voelde je...
0: Ook bij die club.
2: Ja?
0: Dat was ook, het is nog altijd een amateurclub.
2: Maar je voelde je daar ook wel thuis? Want ik heb een paar keer ben ik er geweest met de band en zo. En dan waren er een heleboel van die mensen die verstonden wel Nederlands, maar die vertikten om het te praten en zo.
0: Ja, dat wel. Maar waar ik bij Anderlecht is, dat is meer een Brusselse club. Het plat Brusselse dialect. Hè? Van de stok kan ook niet een fatsoenlijk Nederlands of Frans.
2: Dat was toch een vriend van jou wel een beetje?
0: Ja. Jawel, ja. En bij wijze van spreken was dat plat Winschoten. Het leek wel een beetje op dat plat Brussels. Heel gek. En ik heb daar altijd... Ik kwam daar in ongeveer dezelfde club als WVV. Anderlecht is een amateurclub. Ook helemaal geen instituut, wat ze zeggen.

0: dat Brussel, ja, ik ben er ook twee geweest met de band. Ja, dat zijn allemaal van die rare verhalen, want wij zijn toen Hotel Ciru, kun je dat herinneren? Met die grote
1: Martini. Nee, Audi, nee, nee. Er zijn ongeveer 1000 hotels in Brussel. Deze heb ik net niet
0: meegemaakt. Nee. Nee. Daar ben wij toen aangetrapt.
1: Ik weet nog wel dat het eerste hotel waar ik kwam was de Prince de Liège. Daar gingen we naar binnen. Daar zat Adamo.
0: Oh, ja, ja,
1: met zijn
0: hondje
1: op schoot. En dat was wel een onvergetelijk beeld, om je de waarde te zeggen. Met een Russisch ei. Prins de Liège, ik heb hem nooit vergeten.
0: Nee, wij zijn twee keer verwijderd uit het hotel vanwege...
1: Dus praat niet over muziek met mij, want dat is echt...
0: Nee.
1: Adamo, Rocco Granato.
0: Ja.
1: Ja, sorry.
0: Nee, ik wou het ook niet over muziek hebben, maar... Nee, toen ben je... Dus je bent, daarna ben je hier in Bussum beland.
1: Ja.
0: En jij zit hier nou... En gelukkig ben jij de andere kant op gegaan, want de meeste voetballers in die tijd, een sigarenwinkel.
1: Ja, dat is een beetje betrekkelijk hoor. Ik hoor mezelf ook wel eens zeggen, ik ben blij dat ik niet voetbaltrainer of zo ben geworden. Maar aan de andere kant leek me dan wel weer leuk ook. Kijk, mijn leven is wel een beter... Of ja, ik geniet van mijn leven, dat het schrijven en zo. Daar heb ik wel een soort van talent voor het stukje schrijven. Ik bedoel, ik voel me hartstikke goed, maar toch... Is het beter voor een mens om te blijven doen wat die is en waar die goed in is? Ik voel dit altijd als een soort van surrogaat.
0: Wow,
1: is het. Ik bedoel, dat is misschien onzin. Maar ik ben net geen. Ik doe wel eens deskundig over het voetballen en zo. Maar dan denk ik ook, ja, wat slaat dat op? Ik ben van alles net de helft. Hè?
0: Ja, maar de meeste lui die werden dan op een gegeven moment, als ze niet meer voetbalden, dan hadden ze dan toen in die tijd dan had je een sigaren zijn.
1: Ja, maar de pest is ook, je moet ook niet gaan voetballen.
0: Nee.
1: Je moet in je dorp, in dit geval in Winschoten blijven. Schoenmaker, de schoenenzaak voortzetten. Dat is het beste.
0: Dan een beetje Rijn de Graaf in Veendam.
1: Ik heb altijd bewonderingen voor mensen die blijven waar ze zijn. Mijn broer Henk, die zit nog altijd in Winschoten.
0: Met hoeveel man waren jullie thuis?
1: Twee.
0: Twee, dus.
1: Hij was een nakomelingetje. Ja. 11 jaar jonger dan ik. Henk, die is een Winschoter. En dat is op een of andere manier heeft een soort kracht.
0: Maar ja, terug...
1: Ik ben zo'n would-be-figuur geworden. En ik koketeer daar nu niet mee. Ik meen het er.
0: Wow, dat weet
1: een
0: ik
1: Een soort
0: niet.
1: Van. Ja, eigenlijk wel.
0: Heb je er last van?
1: Nou, soms wel. En dan denk ik, wat. Ik bedoel, dat komt ook door je leeftijd of zoiets. En waar is dat allemaal? Waar gaat dat naartoe? Waar heeft dat voor echt een nut allemaal?
0: Moet je niet over nadenken. Woon
1: ik in Bussum? Nee, maar ja, soms eventjes wel. Ik bedoel, man, in Bussum wonen is een keurige laan.
0: Ja, maar ik woon ook in een keurige laan in Rome.
1: Ja, nou, niet doen.
0: Ja, maar ik kan moeilijk terug aan dat rode dorp in Assen, daar was een echte arbeidersbuurt, hè?
1: Ja.
0: Waar iedereen dus TVA op de deur had. En, maar ja, dat is inmiddels al
1: lang. Ja, dan maakt het ook niet uit waar je woont of zo, maar ergens ook. Ja, ik heb verder niet zoveel met Bussum, ik ken niet weinig mensen. Ik ben dan meer in Amsterdam, maar ja, dat ben ik ook niet echt.
0: Nee, en Winschoten kun je die weer terug, want iedereen, dan denk je van, nou, dat was toen mijn...
1: Ja, dat wil ik nou ook niet meer. Mijn moeder woont er nog.
0: Maar als je daar komt, dan is het ook...
1: Nee, dat komt ook door dat gesloop van die stad. En die hele stratenweg. Dan ben je er toch minder mee verbonden. Weet ik, als ze dat zo hadden gelaten... Dan zou ik daar bij wijze van spreken vaker naartoe gaan. Of dan ben je er meer...
0: Kom je er nog wel eens, hè?
1: Ja, natuurlijk wel.
0: Je moeder woont daar maar...
1: Ja. Nee, ik heb geen vrienden of zo. Ja, Henk en zijn vrouw. Maar ja, dan houdt het ook wel op.
0: En verder...
1: En broer, maar die vrienden die ik toen had, die zijn er ook allemaal weg.
0: Die wonen ook niet meer in Winschoten.
1: Dat is ook weer zo'n probleem. Ja. Dat hoorde ik wel eens van mijn moeder dan ook. Dat is Oost-Groningen. Dat heeft ongeveer de grootste werkloosheid, dichtheid, hoorde je dan van het land. Maar ik vond dat eigenlijk wel aangenaam, hè? Geen industrie, geen NAVO-basis, geen helikoptergedoe, geen magneetzweefbaan er naartoe in godsnaam. Mooi alleen, dus de dorre land. Dat vond ik mooi. Maar ja, mijn moeder zegt dan over, ja, dat Jan, alle jonge lui gaan weg. Ja. Die moeten werk hebben. Dus er zit ook weer iets in. Dus dat zo'n windschoten volgepropt wordt met HEMA's en dingen. Dat heeft economische zin, maar ja. Ik vind het verschrikkelijk.

0: die ik half mijn winst schoten, maar het zegt me ook weinig. Ik kan dat heel moeilijk onder woorden brengen.
1: Dus je bent eigenlijk toch een soort van zwerver geworden.
0: Ja, maar dat ben ik ook niet. Ik ben geen avonturier. Ik hou niet van reizen.
1: Nee. Maar je hebt het wel druk natuurlijk. Ik bedoel...
0: Nou ja, ik ben echt... Daar hou ik wel van. Ik ben iemand die ritme nodig heeft. En ik ben trouw iemand. Ik schrijf nu 25 jaar stukjes voor de Volkskrant. Dat is, ja.
1: 30 jaar in Bussum.
0: Nou, jij weer. 40 jaar met je vrouw.
1: Ja. Nou ja, ik ben ook met de Groningse woning samen.
0: Ja,
1: uit Appingedam.
0: Ja.
1: Dus,
0: oh ja?
1: Ja, maar dat is wel...
0: Ik kwam laatst...
1: Dat is wel goed van mij.
0: Onze premier Kok tegen, die zei... Je hebt ook een Groningse vrouw.
1: Oh ja, is die van...
0: Sappemeer.
1: Oh ja,
0: zijn vrouw. Ik ook. Ja? Ja, goed hè. Hij zei, je moet ze even leren kennen. Maar dan gaat het ook nooit meer voorbij.
1: Nee, voor mij is het wel goed. Want zees recht door zee en zo. Dus, ja. En het is ook een van de weinigen waar ik naar luister trouwens, moet je zeggen. Weet je wel, zo met Drenthe ook, weet je wel.
0: Dus je zit hier bij een vrij saaie iemand.
1: Wow.
0: Eigenlijk wel, ja. Ik heb dan een beetje zo halve bekende Nederlander gedoe.
1: Ja, maar iedereen kent jou wel natuurlijk.
0: Ja, maar...
1: Ook door Baan en Verdorp, natuurlijk.
0: Ja, die televisie, dat is verschrikkelijk, hè.
1: Ik kijk er wel eens naar. Soms denk ik ook wel van... Dan koop ook een stelletje... figuurbelangers, weet je wel.
0: Nou ja, aan de ene kant vind ik het altijd gezellig om daar naartoe te gaan. Het is een soort wegwerpartikel, s'avonds om 11 uur. Dat heeft wel iets leuks, vind ik. Die gaan er met plezier naartoe. Maar ja, dat nou je levenswerk... moet worden op het eind van de carrière. Ja, dat is... Ja. Maar je moet je schikken, hè. Dat vind ik wel. Ik schik me in wat me op mijn weg tegemoet treedt.
1: Het gier zoals het gier.
0: Ja, zoiets. Ja. Ik hou van ik ben geen zoeker of zo. Het voetbal ook. Ik heb me altijd als 6-jarige jongetje... een voetbalster gevoeld. Nou, dat is er wel half uitgekomen. Het vervelende met voetbal is dat stopt. Net zoals met balletmensen. Ja. Je bent 30 en het houdt op.
1: Ik ben heel erg veel van voetbal, maar bij mij gaat het helemaal weg en zo, op een of andere manier.
0: Nou ja, die sport is helemaal veranderd.
1: Ja.
0: Dat is die commercialisering en veel te veel op televisie en zo.
1: Nee, ik kijk niet eens meer.
0: De sport is helemaal veranderd.
1: Ja.
0: Dat is die commercialisering en veel te veel op televisie en zo.
1: Nee, ik kijk niet eens meer.

0: Maar je ziet het minder. Je kunt niet meer genieten van een mooie klassieke aanval over de wing.
1: En dit is ook langzamerhand. Is het ook. Ja. Ik vind het. De bijsmaak van voetbal. Het voetbal is niet meer. Ik ging nog wel eens kijken bij de pupil van Achilles. Dat vond ik dat prachtig op zaterdagmiddag. Ja. Dat deed nog iedereen zo als het bedoeld was. Maar als ik dan naar die grote wedstrijden zit te kijken, dan denk ik van. Ik heb het wel gezien of zoiets.
0: Ja.
1: Ik vind ook niet dat het echt beter is geworden. Ik bedoel, zo'n elftal wat nou voetbalde bijvoorbeeld tegen Turkije, dat vond ik niet zo goed als.
0: Precies dat. Dat hebben we meer dan genoeg gehad. Ja. Cruijff, Van Basten, dat komt echt niet meer terug.
1: Nee.
0: Dat was echt de wereldtop. Hè. Voor zo'n klein land als Nederland, geweldig. Dat komt niet terug. Dan moet je al zo'n mazzel hebben met één zo'n fantastische speler.
1: Ja, Kluivert kan eigenlijk ook niet tegen
0: Van Basten. Nee, dat is echt allemaal zoveel minder dan Van Basten en Cruijff. Kluivert, ik was veel beter.
1: Ja, want ik zeg dat gisteren aan iedere keer.
0: Ja, sorry, ik kan er geknipt worden. Want dit zetten ze in advertenties.
1: Ah, ben je bezorgd,
0: voor het radioprogramma Jan Mulder, dubbele punt.
1: Nee, dat. Ja.
0: Ja, eigenlijk wel. Nee, maar nee, Kluivert heeft het net niet.
1: Kwam jij vroeger wel eens bij Dommering?
0: Ja.
1: Je wat Dommering had, dat was dan vroeger de blauwe zaal, had je.
0: Ja. Ja. Maar goed, dan ging je naar de bioscoop, hè.
1: Ja.
0: Dat is wel een soort nostalgische
1: wat
0: plek
1: voor
0: mij.
1: Wat is daarmee gebeurd bij die Dommering?
0: Nou ja, daar staat nou een HEMA. Weet je, dat is toen door projectontwikkelaars.
1: Dus het is opgefikt, hè?
0: Ja. Nou ja, dat was eigenlijk ook een dubieus brandje. Ja. Om je de waarheid te zeggen, dat heb ik nooit echt geloofd. Ik heb later nog wel... zocht Dommering zelf, George Dommering. Die is laatst overleden. Contact met mij, hij heeft me wel eens dingen opgestuurd van Dommering, oude foto's. Maar dan merkte ik ook aan dat die brand. Het ging hem niet echt aan het hart. Ik lag met tranen, maar de baas zelf, Dommering zelf, die vond het wel best.
1: Ja.
0: Snap je? Ja, dat vond ik een beetje.
1: Ik weet nog wel dat wij dat.
0: Leuke mensen, maar dat was een tikje.
1: Wel eens moesten spelen. En dat kon dan alleen onder het mom van dat er. Dat werd je ingehuurd door een dansvereniging. Want anders mochten die. Die middag daar, smiddags, dat was een marineel, die mocht daar anders niet zijn. Ging onder een soort van camouflage. Dan kwam er eerst een man en die vertelde, dit moest je lid van die dansen. En die zei, nou vanmiddag dan dit en dit en dat. En dan kwamen wij daar en dan stond het helemaal vol. Maar het had niks met die dansen, dat ging waarschijnlijk om een vergunning of zoiets. Maar, dat was dan altijd bij George Dommering. En het was altijd wel heel gezellig daar. Ik vond het een prachtig mooie oude zaal.
0: Ja. Nou, zeker die bioscoopzaal.
1: Ja.
0: En de blauwe zaal, ja, dat is ook voor een dansleuk.
1: Daar zag je Koos van Dijk staan en Arie Haan en zo en al dat soort figuren toen in die

0: Bij de Haan heb je niet zoveel zeker of wel?
1: Nee. Nee, maar die was ik jonger dan ik.
0: Ja.
1: Maar ik heb nog wel eens ruzie mee gehad.
0: Ja, want ik zeg maar in Stuttgart met carnaval.
1: Maar toch later is het wel goed als ik hem nu tegenkom. Jawel, ja. Ja. Maar dat is ook zo iemand die, die komt uit Winschoten, maar daar heb ik nog nooit één woord plat Gronings mee gepraat. Die doen dat niet.
0: Die doen
1: snapt
0: dat niet.
1: Snapt u?
0: Ja.
1: Weet je wel, opeens zijn ze dat kwijt.
0: Ja,
1: weet je wel, Arie was ook iemand die was een week bij Ajax
0: sprak
1: Jordanees.
0: Ja.
1: Ja, dat
0: waren dus de echte Amsterdam, of tenminste denk je dan.
1: Ja, maar goed, dat is ook wel weer vertederend, ja. Maar ja.
0: Grote jongen gaat naar
1: stad. Nou, ja. Ik heb wel bewondering voor zijn carrière.
0: Ja.
1: Geweldig. Die was beter dan men hem toedicht. Zeven Europa Cups of zo.
0: Ja. Kampioen met Anderlecht.
1: Ja. Die had minder talent dan ik, maar veel grotere carrière eigenlijk. Dat is dan ook wel een beetje toeval hier en daar dat je in een goed elftal belandt. Maar ook, dat is ook niet helemaal toeval. Goede voetballer.
0: Ja, goede speler.
1: Toen hij naar Anderlecht ging, daar heeft hij zich echt ontwikkeld. We staan daar Luik. Dat is echt een spielmacher, een kracht.
0: Ja, die doelpunt tegen Argentinië, die herinneren zich ook niet.
1: Nou ja, dat soort dingen. Dat is wel legendarisch. Ja. Duitsland en Italië.
0: Ja, die bal van Medici of 35 en zo.
1: Nou, dat was toch mooi.
0: Ja, nee, maar die Zoff.
1: Die Meijer, de keeper Zoff, van Duitsland.
0: Zoff en Meijer.
1: Zo, ja.
0: Ja, was wel goed. Ja.
1: Geweldig. Ik geloof dat ze op Anderlecht nog altijd Argentinië zeggen als iemand van ver schiet. Ja. Maar mooi, hè? Echt dankzij Adi.
0: Ja. Die andere jongens, die ken jij dus verder. Koos, die ken jij dus verder niet zo goed.
1: Nee. Nee, die zag ik dan altijd wel door de lange straat lopen. Ja. Maar dat is ver voor de tijd van Herman Brood. Ja. Daar ben ik verder bij. Maar ik was ook niet iemand die in een scene zat of zoiets.
0: Nee.
1: Ik was echt een keurig jongetje. Een dromer van een voetbalcarrière bij Real Madrid.
0: Ik droomde. Zoals een jongensboer.
1: Ja, ik was een jongetje,
0: Evers,
1: keurig jongetje.
0: Bob Evers,
1: nou ja, dat las ik ook wel.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ja, Arie van der Heijden, of wie schreef die? Willy van der Heijden.
0: Willy van der Heijden, ja.
1: Maar die zo iemand was ik. Ik was echt, zat echt niet achter meisjes aan of het café en nooit. Voetbaldromen. Ja.
0: Ja, dat was toen ineens afgelopen met de blessure toen in...
1: Ja, dat heeft mijn één
0: dat
1: kant.
0: Heb je al natuurlijk wel...
1: maar dat heeft mijn één kant dus...
0: pijn gedaan, toch wel? Ik bedoel...
1: Ik vond dat toen verschrikkelijk, maar ook... Ik weet nog wel dat ik heb toen een half jaar een beetje... thuis zitten mokken of zo. Weet je wel, je weet ook niet wat je moet doen. Ik wilde toen een kunsthandel of zo beginnen. Ja. Ik geloof zelfs ooit een antiekzaak. Ja, gek hè. Maar toen vroeg iemand een keer een stukje te schrijven. Toen is mijn andere leven begonnen. En ik heb er ook nooit over ingezeten. Dat ik niet meer speelde. Terwijl ik zo van het voetbal hield.
0: Maar je hebt
1: heel
0: verder,
1: vreemd.
0: Ja, en je hebt verder ook niet nagedacht over van... je hebt nooit iets gepland en zo.
1: Nee.
0: Dat vind ik mooi.
1: Weet je, dat is
0: dat
1: dan ook...
0: Dat vind ik mooi.
1: Jawel, maar dat is dan... Alhoewel, wij verdienden niet zoveel. Maar dat komt dan ook wel een beetje... Doordat ik heb toen die keus om voetbalprof te worden... wel bewust genomen. Dus dat ik niet door ging studeren. Omdat ik veel geld verdiende in die tijd. Zo. Dus ik niks plannen. Dat komt een beetje met de steun in de rug van een soort... bedrag waar ik toen van Anderlecht kreeg. Een soort financiële steun. Weet je wel. Ik zei, ik zie wel. Ik ben niet helemaal gek. Ik red me altijd wel. En ik ben inderdaad ook geen ambtenaar die alles voor...
0: Ik vind het leuk dat iemand dat niet plant en zo. Dat vind ik goed.
1: Maar goed, dat is niet alleen van mij hoor. Dat doet geen enkele voetballer. Ik heb het nu wel eens met Juri, mijn zoon. Ja, die
0: lijkt al op jou.
1: Ja.
0: Hij heeft ook iets... iets
1: een soort windschoten motoriek. En hij praat bijna
0: ook. Ja, maar hij heeft ook een soort van non-voetbal humor of zoiets. Een ander soort van... Ja. Van scherpte en...
1: Ik merk aan hem dat hij ook niet weet wat hij straks moet doen, hoor. Want dat is juist ook wel een kracht, dat loopt wel los. En ik heb er wel vertrouwen in jullie.
0: Hij zit natuurlijk daar bij een prachtige club, want dat vind ik nog steeds de mooiste club van Duitsland natuurlijk.
1: Traditionsverein.
0: Ja, Traditionsverein. Ja. En de Kolenport, hè.
1: Ja. Ach, man.
0: Ja, kom je daar wel eens?
1: Maar de laatste 2 jaar minder, omdat Juri was zo geblesseerd ook, hè. Maar nu wel weer, ja. Mijn vrouw gaat er vaker naartoe.
0: Woont hij daar, hoor?
1: Moet hij. Nee, Juri woont in Enschede.
0: Hij blijft op en neer gaan.
1: Ja, maar ja. 3 kwartiertje nu. Ja. Zijn vrouw houdt erg van Enschede. Een Noorse? Maar gek op Enschede. Ja. Praat Turkers. Een Noorse die Twents praten, dat kan ik je aanraden, hoor. Dagelijks genot. Oh.

0: Maar ik vind dat wel mooi. Ik bedoel dat mensen, Jean-Pierre Arie, die zei gisteravond, die zei iets van, hij schrijft die gedichtjes omdat het ordent, de chaos die het leven eigenlijk is, ordent die daar. En als je Hanna Kuur dan hoort, dat is de dirigent van de Wiener Philharmoniker, die zegt ook iets zoiets over muziek. Van buiten is het chaos en door die muziek kan ik het ordenen. Want je weet toch nooit hoe het afloopt natuurlijk, hè? Dat is een wel een beetje
1: Ik hoorde hem ook zeggen, ja, dat die, want het ging over de dood.
0: Hè, ja.
1: Dat hij het wel fijn zou vinden als hij in zijn werk voortleeft.
0: Ja,
1: dat heb ik niet echt.
0: Nee.
1: Jij?
0: Nee, ik ook niet.
1: Of wil je nog altijd dat ze nummers draaien als je 100 jaar dood bent? Nee, interesseert het je?
0: Nee, dat
1: die hoor ik toch, of wel een beetje?
0: Die hoor ik toch niet weer.
1: Nee, maar andere mensen.
0: Ja, nee, daar denk ik nooit over na. Nee, dat lijkt mij niet, zo ben ik helemaal niet.
1: Het lijkt me ook een hopeloze opdracht, want zelfs Shakespeare of zo, dat is over 300 jaar ook vergeten.
0: Dat wordt ook niet gelezen.
1: Het is echt niet het café in Bussum was.
0: Ik heb de complete...
1: De Shakespeare.
0: Ik heb de complete works, maar ik ben niet verder gekomen als de Tempest of zo, of de Storm, weet je wel, dat is de eerste meteen.
1: Nee, maar goed, dat is dan, want die heeft een oeuvre,
0: ja.
1: Dat is onsterfelijk, is
0: ik
1: die man.
0: Ik denk wel, maar, ja. Mozart en zo, die blijven ze wel spelen, dat kan niet anders, dat is zo goed, en Bach en zo, dat overleeft het wel. Dat vast wel, ja, maar wij niet.
1: Maar ja, misschien heb je ook ongelijk dat QB en de Blizzards...
0: Het wordt wel veel gedraaid op begrafenis.
1: Ja,
0: nee, maar Blizzards wordt veel gedraaid op begrafenis. In sommige nummers. Ja. Dat denk ik, ja.
1: Nee, om de boel nou te ordenen.
0: Ja.
1: En om het leven in het jaar. Nee, ik vond het een beetje gekunsteld. Maar misschien, ja, voor hem geldt dat misschien wel, voor mij niet.
0: Ja, maar dat is de uitkomst, dat je toch niet op een gegeven moment weet wat je dus overkomt. Omdat, ik had het er vanmiddag met Albert nog over. Onlangs naar dat rapport Oosting en zo. En ja. Die mensen die van de ene dag die er niks aan kunnen doen, dat het zomaar gebeurt. Dus het leven is natuurlijk wel heel betrekkelijk.
1: Misschien wel die mensen die er niks aan kunnen doen?
0: Nou, die mensen die daar in die wijk wonen, in Enschede natuurlijk.
1: Oh ja.
0: Dus je kunt, dit kan maar zo over zijn. Dus. En wat dat betreft leven wij natuurlijk wel aardig en zo. Ik bedoel, je denkt er verder ook niet meer bij na, gewoon.
1: Nee.
0: Het gaat gewoon zoals het gaat.
1: Ja. En maar soms denk ik wel, om er een beetje zin aan te geven, kan soms ook geen kwaad.
0: Nee.
1: Maar ja, wat is dat? Ja, wat is dat precies?
0: Dat is moeilijk.
1: Zin, ja.
0: Sean Connery zei altijd, van, je moet niet, zo gauw je gaat denken hoe oud je bent, dan is het mis. Dat vind ik ook eigenlijk wel. Ik ben, met een dag ben ik 60. Dank u wel.
1: Maar je ziet er nog geweldig uit.
0: Maar ik denk er verder nooit bij na eigenlijk. Van, heel af en toe heb ik wel...
1: Adriaan Morriens helaas. Ik ben 88. Maar ik zie naar haar dus 78. Ja. Dus je kunt nog wel even vooruit.
0: Maar...
1: Het beste is gewoon zo snel mogelijk dood.
0: Ja.
1: Dat meen ik ook nog. Dat je geen tijd hebt om eraan te denken.
0: Ja,
1: nee. Broes. Maar het schijnt ook nog wel echt zo te zijn. Ik heb me wel eens aan mijn oma gevraagd, die ook 88 was. En hoe was dat? Ja, een flits. Maar ja, ik vertel oud nieuws. Ja. Maar ja, geef me even zin in het leven, Annie.
0: Nou ja, ik heb... ik maak gewoon muziek. En dat vind ik leuk om te doen. En waarschijnlijk is dat ook meteen de zin gewoon.
1: Ja.
0: Als je maar een beetje naar je zin hebt.
1: Maar ja, ik voetbalde dus en het was leuk om te doen. Maar dat doe ik niet meer. Nee. Dan schrijf ik stukjes voor de Volkskrant.
0: Maar,
1: is dat zinvol?
0: Ja, ik weet niet. Als je er zin aan hebt.
1: Ja.
0: Dan...
1: Ik heb er wel zin in.
0: Ja.
1: Het is toch geen grootse worp?
0: Ja.
1: Soms dan denk je toch, ik moet meer. Ja, dat veeg ik ook meteen van tafel.
0: Ja, ja maar meer willen mensen altijd gewoon.
1: Ja, maar meestal bedoelen ze dat dan materieel.
0: Ja, dit.
1: Ja. Ja, daar gaan we niet om.
0: Nee, daar heb ik...
1: Weet je wel, dat je... Zelfs het feit dat je je talent helemaal moet... uitputten, hoe zou ik het zeggen, benutten, weet je, dat vind ik zelfs niet eens. Maar ja, het is gewoon moeilijk.
0: Ja, ik vind, ik heb dat toch altijd nog wel, ik zit ook wel eens van thuis van, godverdorie, weet je wel, maar dan pak ik het toch maar weer op. Het is wel moedig hoor, vind ik van mezelf altijd. Maar ik wil ook niet verzuimen in de ellende.
1: Maar ja, goed, wel zei je dat jij woonde, Rolde?
0: Ja.
1: Ja. Ik wil niks van Rolde zeggen, maar Buenos Aires is toch beter misschien.
0: Ja.
1: Dat is, ik bedoel, het is al te laat om te vertrekken.
0: Nou ja, maar...
1: De heerlijke stad, het leven, Rolde, het woordje, R-O-L-D-E.
0: Ja, nou, ik vind het wel prettig daar, want ik heb eigenlijk nooit een vaste woon- of verblijfplaats gehad.
1: Nee.
0: Ik leefde eigenlijk meer als een soort van koffer die uit in en uit werd gepakt.
1: Ja.
0: Dus ik heb natuurlijk bij die band wel alles gezien. Ik ben van Zweden tot aan Gadameer meer geweest. En ik ben in Tsjechië geweest met die club.
1: Ja, maar ja, geweest.
0: Ja.
1: Ja, als je, ja,
0: nu reis ik nog altijd rond. Dus dat is natuurlijk wel...
1: Ongeveer door Drenthe.
0: Nee, door Nederland, België. En ik kom dan geregeld overal. Want ik heb toch wel een soort van... Ik hou wel een beetje van klassieke muziek. Dan ga ik eens Bach achterna. Dan ga ik eens naar Leipzig, naar de Thomaskirchje. Of ik ga eens kijken in Praag, waar ik een fantastische stad vind.
1: Ja.
0: Naar de Villa Petramka, waar dan de Mozart... En de Budapest en zo. Dat vind ik... Ik hou wel van dat oude... Een beetje vergane glorie van de KNK-monarchie, weet je wel. De Habsburgers en zo. Dat vind ik mooi. Gewoon met mijn vriendin daar in de Augustinerkeller met een verlopen accordeonist zo.
1: Ja.
0: Weet je wel. En dan hij nog even... Ik moet even mijn haar kammen en zo, weet je wel. Die man kan helemaal niet spelen, maar ik vind het prachtig, zo'n man in zo'n... En daar hou ik wel van dat soort reisjes en dat soort melancholie. Daar zit het wel een beetje in. Ik hou wel van dat soort grandeur. Van voorlopig grandeur, althans.
1: Mm.
0: Dus ik ga wel vaker op reis. Mm. Maar ik doe er wel wat mee. Ik kijk wel... het is altijd een soort van nut. Maar ja, daar kun je dan ook weer over twisten.
1: Ja, nutteloos, zinloos.
0: Ja, kijk, je kunt natuurlijk ook, zoals Erwin en ik in de auto zitten, Erwin Java. Ken je André nog? Was een goede voetballer. André Java.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zo'n donker, zo'n jongen, zeker wel.
0: Ja.
1: André Java.
0: Ja. Maar Erwin, die speelt gitaar bij mij. En wij zitten ook altijd in de auto al 14 jaar. En dan hebben we het ook over de besprekende toestanden in de wereld, à la Hilterman van vroeger. Maar op laatst deugt er natuurlijk niks meer, behalve wij tweeën.
1: Ja.
0: Dat vind ik wel graag. Ja, uiteindelijk deugt dan niets meer, weet je wel. Alleen kut is oké, zeg ik dan.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Jan Mulder, die was van Screaming Jay Hawkins, The Bushman Tucker, van Lou Reed, Vicious, Beautiful Day van U2. En nog een nummer van Screaming Jay Hawkins, In My Heart. We gaan verder in Harry's historie. En een deel van zijn historie ligt op de TT.
0: Assen, dat is natuurlijk de TT. Als je Assen zegt, dan zeg je ook de TT. Nou... toen ik een andere jongen was, toen mocht ik voor de eerste keer met mijn vader naar de TT. En dat was uiteraard Bartelsbocht. Dat was nog het oude circuit, 17,5 kilometer lang. Maar als handig jongen op de Noorderzingelschool, wou je ook altijd naar de keuring toe. En die was op marktrein. En dat was voor kinderen natuurlijk heel wat. Want die coureurs die reden dan gewoon op de motor door de stad heen. Richting het marktcafé. En daar tussen de touwen in, daar was op een gegeven moment was dat de keuring. Nou ja, je wilde dan zo gauw mogelijk uit school en je stak je vinger dan op bij juffrouw Paul en zei van ik moet naar de wc. En dan kon je net voor de bel wegweten en dan kon je een mooi plaatsje bemachtigen op die keuring. Nou, wij liepen op de Bellestraat en op de Bellestraat dan had je bij Harm Wendley, de oude café Parkzicht, Dat heette vroeger een café van Han Wendt. Daar zat Gilera altijd met de coureurs. En buiten werd er dan aan die motors gesleuteld. Er stond altijd een koppel volk op. En we rieden op de Bijlenstraat. We rieden richting het oude circuit. Want we wilden het eerst hebben over het oude circuit hebben. En over de bocht van Bartels. Hoe komen ze nou aan die naam, de bocht van Bartels? Nou, Bartels, dat was een boer. En die zat op het uiterste puntje van de Bijlenstraat. Waar wij nou ongeveer uit, we zijn nu bijna aan het eind van het bos. En we komen nu bijna bij die legendarische bocht van Bartels aan. Bartels is er niet meer, de boerderij is al lang voor. En ook de bocht van Bartels, ja, die is er eigenlijk niet meer. Je kunt hem eigenlijk nog wel zien, hij ligt eigenlijk aan de andere kant van de weg. Want het circuit, het oude tracé, daar liggen nog wel. Het is de secundaire weg langs de weg naar Hooghalen. Daar ligt nog een gedeelte van het circuit. Kijk, waar wij nu bent, dat was ongeveer de bocht van Bartels. Hier zo, waar nu eigenlijk het stoplicht is. Hè? Hier rijdt de boerderij staan van Bartels, hier ongeveer, hier direct naast het stoplicht. En aan de overkant, daar heet die secundaire weg. Dus daar moeten we eigenlijk in opzien te komen. En dan rieden wij deur richting Olle Tol. Want daar was ook een radiopost. En je had een aantal van die radioposten. De hoofdpost die was natuurlijk op de Haar. In zo'n holthokje, daar zat de legendarische Piet Nortier. En die had een aantal secondanten hier zo links en rechts op het circuit zitten. En Oude Tol, dat was er één van. Nou zou je zeggen, Oude Tol, wat is dat? Nou, de Oude Tol, dat was een altolhuis. Waar de weg een bocht maakte. Twee bochten, zag je. Eén naar rechts en één naar links. Wij kunnen hier zo meteen op die secundaire weg komen. En daar zat ook een verslaggever. En die deed dan op een gegeven moment een kon van hoe de race zich ontwikkelde. Maar je moet nagaan dat het veel meer... We moeten niet links, Albert. Dat het veel meer een uitputtingsslag was als wat het nou is. Ik bedoel, het is nou allemaal super commercieel. Toen had je dus een stuk of 5 teams die allemaal 4 renners brachten. Norton, VeloZ, AJS. Je had de Italiaan ook al met Mondial en zo. En Morini en later MV en Gilera. Dus je had allemaal fabrieksteams. En ja, daar waren nog geen 24 man, maar er knappen gewoon wel dik in de 30 voorbij. Dus ja, dat was dan het was een soort van... Echt de TT, een Tourist Trophy. Ik bedoel, de naam is eigenlijk ontstaan uit een nog eerder circuit. Wat er dan lag tussen Rolde, Grollo, Schollo, Borger in. Er waren nog echt veel oude motorfietsen. En dat was helemaal een Tourist Trophy natuurlijk. Nou, wij rijden hier nou op dat oude circuit. Want dit tracé dat ligt nog precies zo. En we gaan nu richting Oude Tol. Het mooie verhaal van Oude Tol is eigenlijk dat daar ook veel lui op een gegeven moment wel de bocht uitzeilden. En een bijzonder verhaal is eigenlijk dat Carlo Bandirola op een experimentele MV 6-cylinder daar in de braad vloog is. Dat was een hele consternatie. Nou, we zijn nu bijna... Nou komt hij bij de Oude Tol. Ik kom meteen dan zelf hier de bocht aan. Legendarische plekken, Tollus, dat stiet er nog een beetje. Kijk, je kunt het zien. Dan neem je deze bocht naar rechts. En dan kom je hier zo bij het Tollus uit. Dat stiet er nog steeds.
3: Gerrit-Jan was nog een echte zuiver ouderwetse trend. Echt zo iemand waarvan je in de landschap nog maar zo'n paar meer over bent. Hij en vrouw en zijn kinders van een motor aan heel al ding. Waar hij elk jaar in de zomer op door de TT toe ging. Naar de TT, op het circuit van Assen. Op een warme zomerdag. Naar de TT, waar hij jou aan moet passen. Bij een spanning die er wezen mag. Daar komt er een

Elk jaar pakt er weer zijn knalpot en hij doft hem nog eens op. En tot vrouwen en kinderen zeggen, wij trok weer naar Asnop. En zit de tank dan weer voor benzine, dan is de weg niet tevreden. En te zom op de motor trek ze op.

Ik weet zeker dat hij nogal weer op hete kool zit. Boerderij is er vergeet door die snelle motorrit. Die is straks weer zal beleven bij uw haal in de bocht en een rukke vol de

Wat bleef er nou? Wat is dit, Dina? Oh. Noem ik zeker, verder zing. Ik begin toch geen meer in de toon.

0: En dan ging hij zo rechtdoor. Met nog een paar, geen echte haakse bochten, gewoon af op Hooghal. Dan ging ze ook door het dorp heen natuurlijk, hè. Dat was het mooie. Ik bedoel, het was een beetje man, zou je als kunnen zeggen. Ja, dat circuit is nog veel langer, maar dit leek er een beetje op. Trouwens, men is ook naast de Nederlandse TT is dat geloof ik de enigste race die zich ook TT mag noemen. Maar de enige Grand Prix die zich TT mag noemen, dat is de Assen TT. Dus dat is een heel bijzondere race altijd. Maar het mooie was eigenlijk dat je toen nog de geur van benzine en olie aan de mensen kon afruiken. En dat men Castrol stookte. En wat dan later ook kocht werd door lui op poegen en zo. En dan kon je in Assen dan ook tijdens de TT-week, dan wist je al ongeveer hoe laat het was. Of daarvoor. Of mensen die hadden een knieper met een schoenen, met een erdaldeurtje aan het vuurwiel. Met een touwje en dat maakte dan ook lawaai. Ze hadden natuurlijk nooit door dat je minder hard geeft, want dan gaat weerstand. Maar dat klapperde, of een stukje karton, dat klapperde dan mooi. En dat was een hele leuke sfeer, was dat altijd met die TT. En als Assenaar was dat een. Ja, dan zat je eigenlijk wel al maand van tevoren van: jongens, nou gaat het gebeuren. Hè? En je ouders die gingen ook de stad in en die kwamen dan thuis met nougat van de kermis of met de suikerspinner, met oliebol. De kermis die was in het begin ook helemaal niet op het marktrein, maar op de Kollardslaan. En in de Marktstraat en op Kerkplein. Dus dat was een heel ander gebeuren dan nu. Het was veel meer een volksgebeuren. Hè? Mensen sliepen al ver van tevoren bij de boeren. Dat doet ze nou nog wel, maar een aparte campings. Maar nu, toen gingen ze eigenlijk gewoon met een stuk plastic of een zeil. Die gingen ze al bij de boer liggen. En hier op Graswijk en overal. Kon ze het ook, als je maar vlug genoeg was, kon je het ook gratis bekijken. En zo. Nou, we gaan hier nou hoog halen in. Nou, hier. Dit is de hoofdstraat van Hooghal, daar ging men zo doorheen. Dan joeg men, nou, en dat ging dan toch nog wel vrij hard, want dat, toen zaten ze ook al dik boven de 200 met die 500 cc's en die 3,5. Want de 3,5 had je toen ook nog. Het waren vier racen. Ja, de 124 had je toen. Ooit nog een keer gewonnen door Dick Renoy op Meizing. Ik ben in 1948 of 1949, dat wil ik even afwezen. Ja, de 2,5 was het niet. Ja, toen de 2,5 is er ook later dan weer bij kwam. En de 50 cc. En de zijspan uiteraard. Kijk, en dan ging je hier zo ons café toe, ging je rechts. Hij is zo'n haakse bocht. En hier zaten mensen gewoon op het terras te kijken, hè. Met een glas bier. Hoe ze hier, op dit is eigenlijk 9 miljoen, maar terug naar 1 natuurlijk. En hoe ze hier deze kaart weer opging. Hier bij het café. Er was ook een gedeeltelijk hotel, daar zat geloof ik ook. Daar zat ook altijd, ik geloof dat Norton was, dat die daar altijd zat. En die mensen die zaten, waren buiten ook aan het sleutelen en zo, die monteurs en zo. En een fabrieksteam was toen heel anders dan een fabrieksteam nu. Ik bedoel, daar gaan om miljoenen en om. En toen, toen was dat. De fabriek die had een paar monteurs en een paar coureurs en dat was het dan wel. En dat was allemaal niet zo. En geen computers en allemaal niet motoren waarvan je en banden waar direct de warmte van opgenomen wordt en al dat spul. Het was wat meer romantiek. Het was de romantiek van de gewone man. Zoals je nou eigenlijk op een motor zit en ook nog iets, zou ik maar zeggen.
1: De muziek die jij hoorde toen als Harry het had over de TT, die was van Henk Platje. Op vakantie naar de TT. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd de maak door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: On Route 66, tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: T.T. Graham Brown, dat is een rockzanger uit Georgia, maar hij scoorde een serie country hits in Nashville. Vervolgens raakte hij aan de drank, belandde in de goot en keerde terug als newborn Christian. Dit komt van het album Bumper to Bumper, opgenomen met Elvis Presley-gitarist Reggie Young. Het is een compositie van Dan Penn, T. Graham Brown, Blues of the Month Club.

Graham Brown, Blues of the Month Club. A Thousand Horses, dat is een southern rockband uit Nashville met zanger Michael Hobby uit South Carolina. En de debuutsingle Smoke werd meteen een nummer 1 hit in Amerika en in Canada. De band bestaat uit fans van Lynyrd Skynyrd, The Black Crowes en The Allman Brothers Band. En dat is goed te horen. A Thousand Horses. Heaven is Close.

A Thousand Horses, Heaven is Close. Mike Broussard, dat is een blanke soulzanger uit Louisiana. Hij leek een superster te worden in orde van grootte van Bruce Springsteen of Chris Stapleton, maar die status heeft hij nooit veroverd. Hij bleef wel uitstekende albums maken. Dit komt van zijn album Keep Coming Back. Mark Broussard, Evil Things.

Mark Broussard, Evil Things. John Webster, dat is een bluesgitarist uit Sheffield die al jaren in Giethoorn woont omdat hij getrouwd is met een Nederlandse vrouw. Hij is de beste blueszanger van Nederland, maar hij moet nog steeds genoegen nemen met optredens in kleine clubs. Op zijn album See It Through staat een prachtige cover van de Etta James klassieker. John Webster, I'd Rather Go Blind.

Sean Webster, I'd Rather Go Blind. Long Joel Bulry, dat is een Engelse blueszanger die werkte in het verleden met Ginger Baker, Jimmy Page, Rod Stewart, Elton John en Charlie Watts. In de jaren 70 verhuisde hij naar Canada en daar nam hij dit nummer van Willie Dixon op met zangeres Katie MacDonald. Het komt van het album It Still Ain't Easy. Long Joel Bulry, Insane Asylum.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Call Me Country van Linda Martell is het album van deze week. En Linda Martell bracht het zwarte publiek naar de country.

Country en in haar slipstream volgde Ray Charles en Charlie Pride. En nadat Linda Martell uit de muziek stapte, nam Candy Staten haar rol over. Linda Martell, Old Letter Song.

Linda Martell, Old Leather Song. De Engelse Animals maakten eind jaren 70 een comeback in de originele bezetting met zanger Eric Burdon, toetsenist Alan Price, basgitarist Jess Chandler, gitarist Hilton Valentine en drummer John Steele. Het komt van het album The Original Animals. The Animals, Many Rivers to Cross.

The Animals, Many Rivers to Cross. Ryan Adams uit North Carolina was de voormalige zanger-gitarist van de band Whiskey Town. Hij bracht in 2011 zijn soloalbum Gold uit. En dat werd een hit in Noorwegen, Zweden, Ierland, Engeland, Amerika, Duitsland, Nieuw-Zeeland en Nederland. Ryan Adams, Harder Now That It's Over.

Ryan Adams, Harder Now, That It's Over. De Steelwoods, dat is een southern rockband uit Nashville, en tijdens de opname van het album One of Your Stones overleed plotseling gitarist Jason Cope, en zanger Wes Bayliss schreef een hartverscheurend nummer over zijn vriend, de Steelwoods, Old Pal.

Steelwoods, Ol Pal. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De carrière van Betty Lavette zat in het slop. Amerika was haar blijkbaar vergeten en het Nederlandse platenlabel Munich Records haalde haar naar Nederland. In Vredenburg in Utrecht werd een live album opgenomen, Let Me Down Easy. En dat werd haar comeback album, waarna Amerika haar opnieuw in de armen sloot. Betty Lavette, Let Me Down Easy.

luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Veel aandacht voor de nieuwe CD van Matt Anderson in deze aflevering van Harry's Blues. De CD House to House, althans, we draaien er twee nummers van. En drie keer is scheepsrecht, dat gaat ook over een nummer wat op die nieuwe CD van Matt Anderson staat, namelijk People Get Ready. Verder veel nieuw werk van Steve Dawson, Jack Stillwater, van Son of Dave. En ook van de nieuwe CD van Edgar Winter, de CD Brother Johnny. Samen met Joe Bonamassa is hij hier in The Meantown Blues.

Mean Town Blues van Edgar Winter samen met Joe Bonamassa op gitaar van de cd Brother Johnny. Nou, de cd is nog niet uit, maar ze komt binnenkort wel uit. En daar ben ik volle verwachtings van. Want daar waren ik zo veel mensen naar met van Waddy Wachtel tot Joe Walsh en neem ze allemaal maar op. Dus dat zal een mooi eerbetoon wezen aan Johnny Winter. Een eerbetoon is het ook eigenlijk het volgende nummer voor Cass McCall. Cass McCall is in 2019 overleden. Was van 1949, hetzelfde jaar als Harry Muskee. Man die ja, niet zo heel veel op de voorgrond doen heeft eigenlijk. Hij werkte vaak samen met andere mensen, bijvoorbeeld met Otis Clay. Dat was al in de 60e jaren. Nam hij op voor het Excello-label van Jay Miller. En later nam hij ook op Chess-label op. Speelde hij ook vaak op met andere artiesten. In 2018 nam hij een cd op samen met Benny Turner. Dat was Going Back Home. En eenmaal daarna in 2019, toen overleed hij aan longkanker. Maar toen lag er nog wel het nuttige materiaal. En dat is nu op single uitgebracht. Cass McCall met Blues Coming Down.

0: Lord have mercy.
1: Ja, dat hoop ik eigenlijk ook voor hem. Want in 2019 is hij overleden. Cash McCall. En dit is een single die postuum uitgebracht is. Blues Coming Down. Blues uit Engeland. Tuurlijk, heel veel blues komt uit Engeland. Vaak uit de tweede hand in de zin van dat Engelse beatgroepen dat die putten uit het rijke Amerikaanse bluesarchief. Maar dat geldt niet voor Son of Dave. Son of Dave, dat is een pseudoniem van Benjamin Darvill. Een man die eerder speelde bij de Crash Test Dummies. Dus een beetje andersoortige muziek, zeg maar. Maar hij zit nu duidelijk op de blues tour. Hij heeft een nieuwe cd uitgebracht. Call Me a Cab, dat is de titel van de cd. En het nummer wat ik van hem laat horen van Son of Dave, dat is What a Life.

Son of Dave was dat met What a Life van de cd Call Me a Cab. Cd die maar nog uitkomt trouwens. Nou, een cd die ondertussen wel uitgekomen is, dat is die van Matt Anderson. De Canadese blueszanger, kun je hem zo noemen? Ja, blueszanger. Singer-songwriter, maar hij mocht nu. Geregeld hier in Nederland en ook in Drenthe, in de Amer onder andere. Ook wel bij verslag in Borger. Maar ja, de laatste paar jaar is er natuurlijk weinig van gekomen door corona. Maar hij is wel gangsbleem. Hij heeft een nieuwe cd opgenomen, House to House. Met een hele sobere begeleiding eigenlijk. Alleen nog maar een gitaar. Misschien nog een keer een tweede gitaar erbij, maar veel meer niet. En het eerste nummer wat ik van die cd laat horen, House to House van Matt Anderson, dat is Burning Lights.

Ja, gewoon heel elementair. Een man en een gitaar. Matt Anderson van de NECD House to House. The Burning Lights. Het is een beetje country blues-achtig. Ze kunt zingen. Associatie met Hans Thesing. Die komt dan al vrij snel op. Apple Knockers Flophouse. De LP uur 1969. Daar gaan we naartoe. Een nummer van Sonny Boy Williamson. Oftewel Rice Miller. Zoals hij het in het echt heette. Q in the Blizzard met Help Me.

Ja, het blijft toch een hele mooie uitvoering, het nummer van Sonny Boy in de bewerking van Cuban and Blizzards uit 1969 met Herman Deinem op de prachtige bas solo op de Burns bas. En ik denk Helmi van der Vecht, die speelde al keyboards. Die was Herman Brood toen al opgevolgd. 1969 was dat, Help Me. Je hoort het allemaal in Harry's Blues en nog veel meer. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En ik had al gezegd dat het nummer zou wezen van de nieuwe cd van Matt Anderson. De cd House to House. Een compositie van Curtis Mayfield. People Get Ready.

People Get Ready in de uitvoering van Matt Anderson van zijn CD House to House. Dus eigenlijk is het van origine is het een gospel. Een beetje in de sfeer van Wade in the Water en The Gospel Train en Swing Low Sweet Chariot. Geschreven door Curtis Mayfield. Curtis Mayfield die was samen met Jerry Butler was de oprichter van de band The Impressions. Dat was al in 1957, denk ik, die twee mannen, Jerry Butler en Curtis Mayfield, die hadden elkaar ontmoet in een kerkkoor in Chicago. Mooi samenzingen. En Curtis Mayfield, die hadden elkaar ontmoet in een kerkkoor in Chicago. Mooi samen.

Het origineel uit 1957 van The Impressions van People Get Ready. Nou, dan moet er uiteraard ook nog een derde versie bij komen. En er zijn nog versies van Vanilla Fudge van Bob Marley en The Wailers. Maar ik heb gekozen voor een versie van Jeff Beck. De gitarist die ooit in The Yardbirds speelde. En later een solo is gegaan. Een paar jaren of wat terug speelde hij op het Grollo Festival. En in dit geval is het een nummer uit 1984 van de LP Flash. En de zanger op het nummer is Rod Stewart.

Ja, drie totaal verschillende uitvoeringen van de compositie van Curtis Mayfield, People Get Ready. Het origineel uit 1957 van The Impressions. De uitvoering van Matt Anderson, een man alleen nog met een gitaar, van zijn nieuwe CD House to House uit 2022. En de laatste versie die was van Jeff Beck van zijn LP Flash uit 1998. Heavy elektrisch gitaarwerk met zang van Rod Stewart. Nou, we gaan weer terug naar muziek van deze tijd. Nee, muziek van Steve Dawson. Van een CD Gone, Long Gone. Met het nummer Dimes.

de Dimes van Steve Dawson van zijn CD Gone, Long Gone. Uitstekende gitarist. Die trouwens ook volle samenwerkte met Matt Anderson, waar eerder al werk van draaien. En de Birds of Chicago bijvoorbeeld. Jack Stillwater. Dan denk je aan een Amerikaanse singer-songwriter bijna, zou je zeggen. Jack Stillwater. Maar het is een band uit Noorwegen, notabene. Een Noorse band die wel duidelijk Americana speelt. Drie cd's maakt. Dit is de vierde cd van deze band. Een viermans band. Niet te verwarren met de band Stillwater. Dat was een southern rock band uit Amerika. En ook niet te verwarren met de roman Stillwater Dusk. Want dat is een roman uit Texas. Stillwater, Jack Stillwater. De nieuwe cd die heet inderdaad Dusk. Van die Noorse band. En het nummer is Closing Time.

Ja, je kunt door wel een beetje die fjorden en zo bij je voorstellen van Jack Stillwater. Een band uit Noorwegen met Americana muziek van de NECD Dusk. En dit nummer, dit was Closing Time. We blijven in Europa, wel een beetje in de sfeer van de Americana. Maar we gaan naar Wiley Bo Walker. En door is een NECD van jullie komt The Roads We Ride. Wiley Bo Walker, dat is een man die al heel wat dingen gedaan heeft trouwens. Het is niet zo dat dit nou zomaar uit de lucht komt vallen. CD's die hij al eerder gemaakt heeft. Stone Cold Beautiful, die 2015. Hij werkt beelden samen met Edie Brayshaw. Hij weet wie dat is, ik niet hem. Maar het is wel opvallend dat hij daar vaker mee samenwerkt in dat geval. Ook op deze CD. Edie Brayshaw, Wiley Bo Walker met I Want to Know.

Wiley Bo Walker van de CD. Ik weet niet zeker of het van die CD is. The Roads We Ride. Kan ook winnen van Tales of Mescalito. Maar het is in ieder geval Wiley Bo Walker. Maar nu uit Glasgow komt hij. Komt uit Schotland. En in die sfeer bleven we ook nog even bij de afsluiting van deze aflevering van Harry's Blues. Die zoals altijd samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar en techniek in handen van Laurens Braams. We besluiten met William the Conqueror. Dat is ook weer, dat is een band uit Engeland, de United Kingdom. William the Conqueror, de veroveraar, zeg maar. Willem de veroveraar. Dit is het derde album van die band. En ja, die ben een beetje opgeschreven, zeg maar, van folk nog wat steviger muziek. Die hebben ze ook in Amerika opgenomen. In Los Angeles, om het precies te wezen. De vierde CD is dat van deze band, de Maverick Thinker. William the Conqueror, en daarmee besluiten we deze aflevering van Harry's Blues, en dat heet dan The Deep End.

0: is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Shemikia Copeland uit Harlem, New York, nam de band van haar vader, Johnny Copeland, over nadat hij was overleden. En momenteel is ze een van de toonaangevende blueszangeressen in Amerika. Shemikia Copeland, Married to the Blues.

Shamikia Copeland, Married to the Blues. Helen Miles die komt uit Riverside in Californië en zij is nu eens geen product van Nashville, maar van Bakersfield. En dat is het country bolwerk in Californië. Helen Miles, Shoulder to Cry On.

Hello Miles, Shoulder to Cry On. Johnny Winter uit Beaumont in Texas zette in de jaren 60 met zijn broer Edgar de Amerikaanse blues scene op zijn kop. En later werd hij de producer van Muddy Waters. In 2014 overleed hij in het Zwitserse Zurich. Hij werd 70 jaar. Johnny Winter, Third Degree.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Lay It On Down van Kenny Wayne Shepherd is het album van deze week. En Kenny Wayne Shepherd is getrouwd met Hannah. En dat is de dochter van de beroemde filmacteur Mel Gibson. Het paar is in 2006 getrouwd en ze hebben niet stilgezeten, want intussen hebben ze 5 kinderen. Kenny Wayne Shepherd, Hard Lesson Learned.

Kenny Wayne Shepherd, Hard Lesson Learned. Coco Montoya, die komt uit Santa Monica in Californië. En hij was de drummer in de band van Albert Collins. Maar Albert Collins leerde hem gitaar spelen. En toen hij gitaar stond te spelen in een bar in Los Angeles, werd hij toevallig ontdekt door John Mayall. Vervolgens speelde hij 10 jaar in John Mayall's Bluesbreakers. En nu is hij succesvol als solo-gitarist. Coco Montoya, Can't See the Streets for My Tears.

Coco Montoya can see the streets for my tears. Rory Block, die groeide in de jaren 60 op in Greenwich Village, de hippe wijk van New York. En ze is al heel lang bezig en in haar hele carrière had ze slechts één keer een hit met het mooie Lovin' Whiskey. Ze blijft de blues trouw en ze heeft nooit een knieval voor de commercie gedaan. Rory Block, Walk in Jerusalem.

Rory Block, Walk in Jerusalem. Cyril Lance, dat is een zanger-gitarist uit North Carolina. En hij maakte een album met keyboardspeler Johnny Neal. En die kennen we van The Allman Brothers Band en van Velvet Mule. Cyril Lance en Johnny Neal, When I First Met You.

Rory Gallagher, For the Last Time. Albert Collins komt uit Texas en als jochie van 12 jaar hoorde hij John Lee Hooker op de radio. En toen wist hij zeker dat hij ook bluesgitarist wilde worden. Op zijn 18e had hij een eigen band, de Rhythm Rockers. En daarin speelde de 17-jarige Johnny Copeland. Albert Collins was een van de beste bluesgitaristen van Amerika, maar hij moest altijd bijklussen om rond te kunnen komen. Zo was hij verfmixer in een autospuiterij, hij was vrachtwagenchauffeur en bouwvakker. En in de rol van bouwvakker voerde hij nog een verbouwing uit thuis bij Neil Diamond, die zijn gitaar nog niet mocht vasthouden. In 1993 overleed hij in Las Vegas, hij werd 61 jaar. Albert Collins, lights are on, but nobody's home.

Albert Collins, Lights Are On, But Nobody's Home. Joe Bonamessa, dat is de nieuwe gitaargod in de blues. En hij realiseerde prachtige nummers met zangeres Beth Hart. Maar hij werkt ook regelmatig samen met de Australische rockzanger Jimmy Barnes. Joe Bonamessa en Jimmy Barnes. Too Much Ain't Enough Love.

Joe Bonamessa en Jimmy Barnes, Too Much Ain't Enough Love. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Tommy Castro, die opereert vanuit San Francisco en dat is een harde werker. Hij treedt maar liefst 300 keer per jaar op en hij was jarenlang het voorprogramma van B.B. King. In 2011 startte hij met een nieuwe begeleidingsband, de Painkillers, en hij stopt niet alleen rock, maar tevens soul in zijn blues. Tommy Castro, Come Back Baby.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom, luisteraars van Clarksdale North Chicago. Dat is eigenlijk de weg die als Muddy Waters McKinley Morganfield afgelegd heeft. In de eerste uitzending waren wij in Clarksdale, waren wij op de Stovel Plantation bij de Crossroads, een van de eerste uitzendingen. En vandaag gaan wij naar de plek waar ze begin mei 1983 de begrafenis heeft plaatsgevonden van McKinley Morganfield Muddy Waters.
3: Ja, we hebben er nog even naar gezocht. Het is het Restville Cemetery, begraafplaats. We hebben er nog even naar gezocht, want Chicago mensen, dat is een vreselijk grote omgeving. Je moet je voorstellen, dat is een beetje half Drenthe, zou ik maar zeggen. En dat is bebouwd en daar heb je natuurlijk een heleboel begraafplaatsen en die liep nogal op elkaar. En na veel omzwerving kwamen wij uiteindelijk aan op dat Restville Cemetery.
4: Oh ja, pak dat in. Ja hoor.
5: This is for Dutch radio and television from the Netherlands, Europe.
4: Yeah. Okay. Are there many visitors coming over here to see the grave?
6: Many people, many. Oh. All the time. Comes to visit Muddy Waters' grave. All the time.
4: How many?
6: How many? Oh.
4: Every week?
6: Uncountable, yeah.
4: Oh.
6: Every week.
4: And they're coming from everywhere?
6: Everywhere. We had just a gentleman, maybe 2 weeks ago, him and his wife drove from South Dakota to visit Muddy Waters' grave.
4: And unforeign visitors as well.
6: Yeah. Yeah, everyone. Everyone loves Muddy Waters.
3: Yeah.
4: Do you like Muddy Waters?
6: You know, I'm young, so I do like him. I have heard few of his music, but I like him. But I don't really know a lot about him.
3: Uh-huh. The Mojo Man.
6: The Mojo Man, yeah. Okay.
3: Okay.
6: Right, the grave's right over there. Yeah,
3: okay, thank you very much indeed.
4: Het is een van die.
3: Van welke?
4: Van deze liggende hier, hè? Hier.
3: Nou, dat is wel een heel klein steentje. Ja, we zijn hier op het Restville Kerkhof in Chicago. Een van de vele kerkhoven die hier liggen. En wij staan hier bij het graf van Muddy Waters. Oftewel McKinley Morganfield. En ik had gedacht dat er een grote gedenksteen zou staan, maar die staat er niet. Wij staan eigenlijk een beetje, ja.
4: Bijna bovenop hem.
3: Bijna bovenop hem. Het is een beetje oneerbiedig eigenlijk. 1915 geboren in Roland Fork, een zoon van Ollie, die eigenlijk daar is blijven zitten terwijl hij met zijn moeder en later naar Stovall is gegaan, de plantage in Mississippi. En van daaruit is hij dus uiteindelijk na vele jaren speelden in de Delta is hij in Chicago terechtgekomen en is eigenlijk een van de allerbelangrijkste, misschien wel de belangrijkste van de Chicago Blues geworden.
4: Voor jou de belangrijkste?
3: 1915 tot 1983, dus is nog 68 jaar geworden, Muddy. 1983 overleden, ik weet nog. Dat het toch nog wel een behoorlijke schok was voor mij. The mojo is gone and the master has won, staat hierop. En er staat een gitaartje op. Een soort van, het lijkt wel de Fender Jaguar die ik op mijn slaapkamer op de foto heb. Voor mij is hij de belangrijkste man. Eigenlijk toch wel. En Muddy Waters was heel geliefd bij andere muzikanten en hij straalde een soort van dignity uit, hè? Een soort van ja, eerlijkheid ook had hij, die hem eigenlijk maakte degene die was. Hij was heel trots op zijn muziek. Hij heeft altijd een promotor geweest van de bluesmuziek en dat is natuurlijk heel belangrijk geweest. Er is natuurlijk ook een fantastisch boek over hem uitkomen met een voorwoord van Eric Clapton. Dat heet Muddy Waters, the Mojo Man. Bij een mevrouw die heet Sandra B2's. En ik kan het aanbevelen, want ik ben er zelf nog niet helemaal, ik ben het midden ergens, maar het is, wat ik gelezen heb is hartstikke goed. En Eric Clapton die schreef er nog een voorwoord bij. Het is eigenlijk een heel leuk voorwoord eigenlijk. Hij zegt daar onder andere in dat misschien de grootste misopvatting over de blues is dat het is simply an opportunity to express sadness or anger about the injustice of life. En hij zegt dat zit er, natuurlijk zit dat er wel in. Maar het gaat ook over emoties en dat is precies wat erin zit. Maar wat er ook in zit is, er zijn elementen van eerlijkheid, humor en menselijkheid. Hè? Creating in turn the self-indulgence. And it's about courage in the face of adversity, the truth of the soul and the nobility of the spirit and the infinite capacity to suffer and rejoice at exactly the same time. Nou, al deze dingen hebben Muddy Waters in zich. En voor zichzelf zegt hij dat hij eigenlijk heel veel geleerd heeft van Muddy Waters. En de muziek die heeft hem veranderd. En zonder dat je het weet heeft het waarschijnlijk ook jouw leven veranderd. Tenminste, als je bluesmuzikant bent. Dat staat er in het kort in. En het is een prachtig voorwoord van Eric Clapton.
7: Gypsy woman told my mother, before I was born.

0: Eric Clapton, 1994 van de cd From the Cradle. The Hoochie Coochie Man, een van de bekendste stukken van Muddy Waters. Hè?
1: Ja, met Got My Mojo Working eigenlijk wel de twee toppers natuurlijk.
0: Ja, wat typisch dat in beide, dat door, ik wil niet zeggen het bijgeloof, maar de Hoochie Coochie en de Mojo. Dat
1: die Black Cat Bone, weet je wel. Oeh, ja. Zwarte katten. En nou ja, je had ook rabbit foods en zo, weet je wel. Dat waren allemaal, die hingen ze dan om de hals. Dat waren gewoon.
0: Ja.
1: Mojo is ook, dat kan gewoon zo. Maar Mojo kan ook een vloek wezen, hè.
0: De geesten af te weren, hè.
1: Ja.
0: Want op die hut van Muddy Waters in Stovel, daar hangt toch ook die...
1: We're gonna lay a bad mojo on you, if you take wood from this cabin.
0: Ja. Yeah. Nou, we gaan even weer terug naar Noord-Chicago, terug naar dat Restvale Cemetery. Het was in Zuid-Chicago.
1: Nou, er stappen hier net wat zwarte mensen uit. Uit een auto die ook naar dat graf wilde kijken misschien. Wij zullen misschien even plaats maken.
0: Ja.
1: Dan kunnen wij even verder praten.
0: Ja.
1: Hier een eindje van het graf vandaan.
0: You're not coming for the grave of Muddy Waters?
2: Is he out here?
0: Yeah.
2: No, I didn't know him. I thought maybe you all were from Dan Hines' office.
0: No. We're from a Dutch radio and television.
2: Europe. Oh, okay. Where is he buried?
1: Over there.
2: Oh, really?
1: Yeah.
2: Oh.
1: And his latest wife over here.
2: Okay.
1: Yeah. Here is.
2: Oh, Morgan Fear, right. McKinley Morgan Fear. Yes, okay.
0: Does his music say anything to you?
2: Yes, it does. Yes, I have followed his music for years.
0: Hmm.
2: Yes, I enjoyed his music.
1: But you didn't know that he was buried here?
2: I sure didn't. As a matter of fact, I didn't know he had died. Yeah. Really didn't.
1: Yeah.
2: Died in 1983.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. Okay. Oh, all right. It's news to me.
1: Yeah.
0: Thank you.
1: But he's pretty big in all the... In the world of the blues music,
2: exactly.
1: Yeah.
2: Yeah. One of the beginners.
1: Yeah, yeah.
2: Yes.
1: Yeah.
2: Okay.
1: There's a bigger stone in the place where he was born, in Rolling Fork, Mississippi.
2: Oh, okay.
1: The people over there, they contributed, and they have, there's a big stone
2: but
1: too.
2: But his body is actually
1: his body
2: here.
1: Is here.
2: All
1: yeah.
2: Right.
1: Yeah. 68 jaar. And ja, want er blijft toch ook weinig van over. Ik vind het toch wel jammer dat het niet een iets wat grotere steen ligt. Het zou Marshall Shears eigenlijk toch... zou hem eerder om hier wat groters bij te zetten. Zoals die juffrouw van Trumpet Records gedaan heeft bij mensen die... Ja. Ja.
0: Hij ligt hier gewoon... Ja, tussen zien mensen eigenlijk, hè?
1: Ja, het is een derde vrouw, althans. En ja, ik vind het een beetje heel sober. Maar goed, zijn muziek die blijft natuurlijk voortleven. En voor mij was het een... nou, net wat Clapton zegt, een van de mensen in de... bluesmuziek en die de bluesmuziek populair heeft gemaakt. En zijn songs die klinken nog altijd deur over de hele wereld. Van kleine barragies in Drenthe tot in de bluesclubs van Chicago tot bluesclubs in Japan. En over de hele wereld kun je de songs van Muddy Waters nog steeds horen.
0: Wat dat betreft is hij gewoon onvergetelijk.
1: Ja, voor mij wel, ja. En ja, god, in de hele blueswereld natuurlijk. En ja, het feit dat Eric Clapton al een voorwoord hierbij schreef, dat zegt al genoeg. En ik moet zeggen dat Clapton dat ook op een hele mooie manier gedaan heeft. Het is niet zo'n groot kerkhof. Er is hier een kantoortje bij.
0: Het ligt aan het spoor.
1: En de juffrouw, die, wij dachten dat het een heel eind verderop lag, maar het ligt eigenlijk 20 meter van het kantoortje af.
0: Hij vuurt kantoorstoor aan de linkerkant. Vlak aan de weg, daar vind je het graf van McKinley Morganfield, ja. Muddy Waters.
1: Ja, ik vind het een beetje een sneu idee dat er niet wat anders deed. Ik vind dat... Er zijn zoveel mensen die in de wereld die minder betekend hebben en die fantastische obelisken hebben en praalgraven. En deze man, die eigenlijk toch een steunpilaar west is van de bluesmuziek in Amerika. Die ligt hier onder een steentje van, nou, wat zal het wezen? 20 bij een halve meter, 30 bij een halve meter. Gewoon plat in het gras.

Zealand.

0: Eigenlijk het titelstuk van de show van Steve Cushing, Blues Before Sunrise, in de uitvoering van John Lee Hooker. Van de gelijknamige cd, Blues Before Sunrise, uit 1964. Steve Cushing die vertelde dat hij eigenlijk zich beperkt tot een hele afgebakende periode.
1: Ja, hij covert de 40er en 50er jaren zo'n beetje in de blues. En hij bemoeit zich niet met wat daarna komt.
0: Zo van wat na 65 komt, zeggen.
1: Ja, daar was hij niet zo in geïnteresseerd. Hij vond het de kwalitatief ook niet zo goed. En hij had zijn eigen mening eigenlijk erover. Over dat die paar decennia, daar maakte hij die programma's over. En hij zei verder zei hij eigenlijk nog dat... ik zei op een gegeven moment van... ja, het is in Chicago toch een beetje tourist blues. Hij zegt, nou ja, dat moet die mensen zelf weten... als ze een living uit kunnen maken. Maar,
0: op zich onderschreef hij het wel trouwens.
1: Ja, hij onderschreef het wel. Maar ja, hij was toch een beetje... aan de conservatieve kant van de blues, denk ik. Maar hij zei ook van... ja, god, de muziek blijft natuurlijk niet altijd zo. Er hebben altijd veranderingen in zitten. En dat zal ook na die 50 jaar is dat natuurlijk veranderd. Maar hij hield zich aan zien... als je stekkie, zou ik maar zeggen.
0: Wat ik ook wel grappig vond, hij vertelde iets eerder al dat hij, toen hij met dat bluesprogramma begon, de Blues Before Sunrise, vijf uur durend programma, wat ondertussen over bijna 30 staten in Amerika via de satelliet elke zaterdagnacht uitgezonden wordt.
1: Ja.
0: Een van de sponsoren, want er hoeft verder niet veel betaald worden door de stations in Amerika. Ze mag dat gratis uitzenden. Maar ja, hij leeft natuurlijk een beetje van de reclame die erop zit. En een van de sponsoren is Bob Koestler van Delmar.
1: Een
0: winkel.
1: Het is natuurlijk logisch, want die verkoopt... hij zal wel gefourneerd worden een beetje door... gevoed worden door Bob.
0: En er zitten reclamespots tussen natuurlijk.
1: Ja, en dan verdient Steve er ook nog wat aan.
0: Ja. Maar wat ik zeg, hij vertelde ook dat... want hij komt zelf uit de Buitenwijk van Chicago. De blanke neighborhoods. Maar dat hij door dat programma vaak opgebeld wordt... door de mensen die de blues aan de lijve middenmaakt hebben... met allerlei verhaal, met allerlei informatie. Onder andere over de schoenen van...
1: Sonny Boy Williams de Eerste.
0: Ja. Iemand die vertelde dat hij voor $5 de schoen gekocht had van Sonny Boy.
1: Ja, John Lee Williamson was daar.
0: En
1: hij kreeg vaak ook informatie van die mensen die anderen helemaal niet kregen. En hij kreeg het regelrecht van de zwarte mensen vaak. Hè?
0: Ja. Nou, volgende week dan. Ja, er is nog stof te over om met deze man nog eens inbieden te praten.
1: Ja.
0: Blues en vrouwen, dat huurt bij elkaar. En hij het boek van Muddy Waters, The Mojo Man... van Sandra B. Toews er ook bij pakt, dan komt dat er ook zeer regelmatig in vuur.
1: Ja, Muddy was natuurlijk ook een womanizer, zoals men dat noemt. Hè? Hij was wel een woman's man en zo. En hij was natuurlijk niet vies van een vrouwie, zo her en der.
0: Hij stond in de spotlights natuurlijk. Ja. Het was een mooie, een gedistingueerde man om te zien. Hij had een paar cent op mijn hand, denk ik.
1: Ja. Hij muzikant en dat was in de zwarte wereld natuurlijk. Helemaal, daar ligt het toch nog weer wat anders dan bij de blanke mensen. Dat giet dan dubbel op, zou ik zeggen.
0: Muziek, de teksten in de muziek, die staat er ook...

0: bol van, hè?
1: Ja, ja, zeker.
0: Van verwijzingen naar...
1: Ja, wel of niet cryptisch, maar in ieder geval giet het heel vaak over vrouwen. Vrouwen die de boel bedonden of iemand wil een goede vrouw hebben. En vrouwen die heel veranderlijk, die veranderlijk als het weer bent, die niet weet waar je aan ze hebt.
0: Ja, ja.
1: In alle soorten en maten en of goed of niet goed, dat komt in de blues allemaal voor. Dat is een van de belangrijkste thema's, zou ik wel zeggen.
0: En een van de mooiste metaforen, ja, die we in Nederland uiteraard ook kennen, dat is het gebruik van de bijen.
1: Ja. De King Bee. Yeah.
0: En dan ben je een echte.
1: Ja, dan ben je een echte. Dan ben je een man with a stinger.

0: Titelstuk van de cd I'm a King Bee. Productie van Johnny Winter, Muddy Waters. Muddy Waters is zelf 4 keer getrouwd geweest. De eerste keer was in 1932, is hij getrouwd met Mabel Berry. 10 jaar later kwam de volgende dame in zijn leven. Ja, je moet allemaal in het boek keurig net iets nalezen. Sally Ann Adams, ik weet ook allemaal nu de kopie ook niet.
1: Nee, wat? Dat kun je gewoon niet bijhouden.
0: Kun je niet bijhouden allemaal, ja. En later is hij getrouwd met Geneva.
1: Ja, en dat was dan een soort van anchorwoman. Ja. We hebben heel lang met samen woond. En die wist eigenlijk ook wel dat hij met anderen omging. Maar daar kwam het toch iedere keer bij terug. Dat schijnt dan toch wel een met de meeste backbone het West te hebben.
0: Want die ligt ook naast hem begraven op Restvale.
1: Ja, die ligt naast hem begraven. Ja, ja. Ja, ja.
0: En nog weer later is hij getrouwd met Martha Jean Brooks. Maar dat was nadat Geneva overleden is.
1: Ja.
0: Ja, goed. En het aantal vriendinnen wat hij er nog naast had. Dat was ook legio.
1: Ja, dat wat moet je verder zeggen? Zo giet dat door.
0: Zo giet dat in het leven. Nou, een van de vriendinnen, dat was Anna May. En daar heb je ook een liedje over gemaakt. Little Anna May.

0: Little Annie May. Ik weet niet of dat de vrouw was die bij hem in de buurt woonde in Chicago. Want een van zijn vriendinnen die woonde een paar straten bij hem vandaan.
1: Ja, ja.
0: Met twee kinderen van hem.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En hij dan in het boek leest dan. Ja, dan wordt er gewoon in beschreven dat hij met die vrouwen. Dan ging hij gewoon met toggies maken in zijn Cadillac.
1: Ja, ja, ja.
0: De kinderen zetten ze wat elke dag. Het is wel een wonderlijke wereld, hè?
1: Heel wonderlijk, ja. En dat schijnt dan toch niet de enige te wezen, want hij hoort het boek in handen kregen over Ray Charles, The Man in His Music.
0: Was net zo?
1: Dat giet nog een stapje verder.
0: Ja, ja.
1: Ook een prachtige biografie overigens.
0: Maar het was natuurlijk de wereld van de zwarte mensen in de Mississippi Delta was ook een tamelijk informele wereld. Hij doorleest de helft van de mensen, of de helft, ja, waren buitenechtelijke kinderen. Heel veel, hè?
1: Ja. Maar zijn familie.
0: En ze trouwden ook over de puddenhok bewezen. Ja, zoals de juffrouw trouwens ook gebeurd.
1: Ja, het was net Drenthe van vroeger.
0: Eigenlijk wel.
1: Een gesloten maatschappij worden elke neer met het was allemaal familie op een gegeven moment.
0: Ja.
1: Ze hield elkaar in staan, berekenen.
0: Nou, een die een centrale rol in zijn leven vervuld heeft van Muddy Waters, dat was Geneva. En ook daarover heeft hij een prachtig liedje gemaakt.

0: want you to live so bad, so bad. Right now I'm on my bended knee.
1: Muddy Waters met zijn ode aan Geneva, de vrouw die als het langste bij me west is en die ook in Nordstrom begraven ligt op het kerkhof in Chicago op Restvale. Ja, nou, nee, de vrouwelijke kant van de bluesmuziek of de invloed daarvan wil bekijken, dan moet je of het boek maar doorlezen van Muddy Waters, The Mojo Man, of je moet nou zijn muziek gewoon luisteren, want het komt er heel vaak in vuur. In de teksten die gaat in, nou, ik wil niet zeggen in 9 van de 10 gevallen bijna, gaat wel over alle aspecten van de relatie tussen man en vrouw.
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Want het is wel puur een macho-wereld, een hetero-wereld.
2: Ja, ja, daar kun je wel stellen. Ja. Ik heb daar nooit wat... Nee, dat is echt waar, ja.
1: Het is gewoon een macho-wereld. Ja. De blueswereld.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Een kleine studio aan huis, microfoon, mengtafeltje en ontzettend veel platen. Jazeker, langspeelplaten. Enkele cd, maar dat vooral langspeelplaten van Steve Cushing. We praten volgende week verder met hem over de mensen die hij allemaal ontmoet heeft. Onder andere ook in zijn eigen muzikale carrière. Volgende week dus Blues Before Sunrise, Steve Cushing. En dan hoor je ook de tune van het programma. Harry's Blues werd vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. En met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Volgende week, dan ben we er weer. Tot dan.

0: 66 op de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
1: Tijdens de opname van het album Hotel Golo kwam men aan het eind van de middag een nummer tekort. En Harry Musquet had nog wel een oude eigen compositie liggen. En hij vond dat nummer eigenlijk nooit zo geschikt voor zichzelf. Hij vond het meer een nummer voor Lee Towers. QB and the Blizzards, Once in a Lifetime. MUZIEK

Cubby and the Blizzards, Once in a Lifetime. Etta James werd door Chess Records naar de Fame Studios in Muscle Shoals in Alabama gestuurd, omdat Aretha Franklin daar prachtige nummers had opgenomen. Dit werd slechts de B-kant van de single Tell Mama, maar uiteindelijk zou het een evergreen worden. Etta James, I'd Rather Go Blind.

Etta James, I'd Rather Go Blind. Robert Ely uit Texas begon als drummer bij Lightnin' Hopkins en later bij U.P. Wilson. Vervolgens was hij de zanger van de Five Careless Lovers en toen begon hij een eigen band. En met die band was hij jaren het huisorkest in de Bluebird Club in Fort Worth. Robert Ely, Part-Time Love.

Robert Ely, Part-Time Love. Buddy Guy trok vanuit Louisiana naar Chicago en daar begon hij een duo met mondharmonica-speler Junior Wells. Hij werd de studiogitarist bij Chess Records onder leiding van producer Willie Dixon en op zijn oude dag is hij nog steeds de best betaalde old-school gitarist van Amerika. Buddy Guy, Stone Crazy.

Buddy Guy, Stone Crazy. Joe Jonas uit Texas toerde als Little Jimmy Reed met Clifton Sunier door Texas en Louisiana. En in 1969 verhuisde hij naar Californië en werd hij het huisorkest in de Tiki Jacks Club in de nabijheid van Berkeley University. Maar na een paar jaar zat hij op een bluesfestival in Arkansas en daar ontmoette hij gitarist Mighty Paul Young. En zij besloten samen een nieuwe band te beginnen. Joe Jonas, Blue Monday.

Joe Jonas, Blue Monday. Blueszanger Milton Campbell presteerde overal. Hij begon ooit bij Sun Records, maar daarna bij Chess, bij Stax en bij Melico was hij ook uitermate succesvol. Dit is een nummer geschreven door James Brown en die man schreef hele mooie bluesnummers. Little Milton, please, please, please.

Little Milton, please, please, please. Harry Musquet woonde geenige tijd in huis bij Sjoerd Punter. Dat was de popverslaggever van de Assen Krant. En hij kreeg wekelijks nieuwe albums van Amerikaanse platenlabels toegestuurd. En zo ontdekte Harry Musquet een totaal onbekende singer-songwriter, Mickey Newbury. En ik weet nog wel dat hij me op een ochtend belde en zei: dit moet je echt horen, je vindt het geweldig of je vindt het helemaal niets, want je moet er wel van houden. Mickey Newbury. 33rd of August, when the baby and my lady gets the blues.

Mickey Newbury, 33rd of August, When the Baby and My Lady Gets the Blues. In 1956 was dit een top 10 hit in Amerika voor Muddy Waters. Het nummer stond 6 weken in de hitparade. Little Walter is de mondharmonica speler, Willie Dixon speelt bas en de gitarist is Hubert Sumlin. En er verschenen ook nog covers van Steppenwolf, de Charles Ford Band, Eric Burdon en Buddy Guy. Muddy Waters, 40 Days and 40 Nights. 40 days.

Muddy Waters, 40 Days and 40 Nights. Shane Johnson's Blue Train, dat is een bluesband uit Iowa. Met gitarist Shane Johnson en zanger basgitarist John Rash, die jaren in Californië bij singer-songwriter E.C. Scott werkte. Shane Johnson's Blue Train, With You Tonight.

Shane Johnson's Blue Train With You Tonight. Het is een nummer van songwriter Willie Dixon die Coco Taylor ontdekte en ook haar eerste grote hit schreef, Wang Dang Doodle. Ze zong in 1968 dit duet en er bestaat overigens ook een mooie cover van Katie MacDonald en Long John Baldry van dit nummer. Maar dit zijn Coco Taylor en Willie Dixon, Insane Asylum.

Coco Taylor en Willie Dixon, Insane Asylum. Effie Bird uit Mississippi studeerde aan de politieacademie en was daarnaast ook nog blueszangeres. En dat bleef ze later altijd op parttime basis doen, met haar eigen jazzcombo en met haar eigen bluesband. En ze is nog steeds actief. Effie Bird en The Blues Review. Tell Me Baby.

Effie Bird en de Blues Review. Tell me baby. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet. Een programma van Freek Meelendorp en Johan Derksen. Bo Diddley uit Mississippi inspireerde Buddy Holly, Elvis Presley, The Beatles, The Rolling Stones, The Animals, George Thorogood en The Clash. Dit is een nummer uit 1959 en het werd gecoverd door John Hammond, The Shadows of Night en The Spitfires. Bo Diddley, oh yeah.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Ik heb het gevoel dat mensen hier vroeg opgevoed worden met muziek en muziek maken en live muziek, of zo, live bands. En dat hier wel heel breed leeft, laat ik het zo maar zeggen.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muskee op pad giet met zijn gast om te praten over zaken die als van binnen raakt. En ditmaal giet hij naar de Achterhoek en hij giet door van jongerencentrum Noor Kroeg.

0: Wat ben we hier, Jan Manschoort? Drummer en oprichter van Normaal.
1: Normaal bijvoorbeeld toch nu maar wat.
0: Ja. En nu bakkerij.
2: Bakkerij Manschoort.
0: Bakkerij Manschoort. Ja. Ja, ja. Ben jij zoon van bakker?
2: Ik ben zoon van een bakker.
0: Ja.
2: En ik heb alle diploma's. Ik kan zoon bakkerij, ik ben bakkeres.
0: Ja. Ja.
2: Maar dat was net in, laat ik maar zeggen, in, ik ben nooit 43, dat was eind 60 jaar. En toen ben ik, ik kom in een gezin van 9 kinderen en... Ik was de laatste zonne en ik was de hopper van mijn vader een bakker te worden. Maar ja, dat praat je over eind 60 jaar of medio 60 jaar. En hij een hekel had, dat was vroeg opstaan.
0: Ja.
2: Dus ik heb wel alle diploma's, maar ik heb tegen mijn vader maar gezegd dat ik dat niks vond. En toen ben ik naar Enschede gegaan, naar de sociale academie. En heb ik dat toe afgemaakt. En toen had ik diploma net in de zak. Dus stond Benny Jol in een kendingel uit het café en dan stond bij de bushalte. En ik zeg, gewoon maar met, we gaan maar die in. Ik moet naar Hummelo zeggen. Ik zeg, ik ga naar Doetinchem. Nou, stap maar in. En onderweg, we een beetje naar praten geweest over Cliff en over Elvis en over al dat gedonder. En wat voor keuzes of je maakt, dus Beatles en Stones en noem maar op. Vroeger moest je kiezen. Hè? Wel, als je voor de Beatles waren, dan was je tegen aan de Stones.
0: Ja, ik ken dat. Ja.
2: En wat dat betreft, houdt, qua smaak, wou het helemaal met elkaar eens. En toen zei hij, laat maar een bandje beginnen. Nou, en Benny had net de varfpalet allemaal verkocht en had een gitaar gekocht. En hij had een paar nummers geschreven, ze hadden gewoon maar aan de gang. En de zwager van Benny was toen Joost Carlier. En dan organiseerde toen op Hemelvaartsdag altijd in Lochem dat popfestival.
0: In het Oldenbluchttheater.
2: In het Oldenbluchttheater. Ja. En de boer Hennewes van, god Joost, hadden we met Hemelvaartsdag een bandje bij elkaar, dan moeten we naar Spolen. Toen zei Joost, dat is goed. Dus de eerste keer op het podium stond, dat is meteen voor 12.000 man door. En dan loopt er een rare dunne deur. En we hier boven in Toldiek, bij Flophouse. Ja. Een jongerencentrum, laat ik maar zeggen, een muzikaal hartstikke een begrip voor iedereen in Nederland die muziek maakt hier. Iedereen die met een band is en die met een bandje begint, die kon altijd hier spelen en op het podium terecht. En je hebt hier zelf ook nog gespeeld met
0: ja, de ja, ja, zeker. En de man die dit altijd runde, Martin Spekking.
2: Ja, ja.
0: Die is er ook nog steeds.
2: Ja, met misschien half armpje.
0: Ja, dit is dan ook een van die clubs die toen ontstaan is in eind jaren 60, begin jaren 70, zou ik maar zeggen.
2: Precies.
0: In de Provadja-tijd, hè? Dacht ik zo'n beetje.
2: Ja.
0: Dit is hier een hele landelijke omgeving. Het is eigenlijk een, ja, tot dek, daar woont niet zoveel mensen. Als hier 300 man woont, dan is veel natuurlijk.
2: Ja. Maar ja, wie speelt hier toch met normaal, hoe je al meer dan 24 jaar speelt. En wie zullen eerst hier bij de Engelspon, dat is een klein dat is een zaaltje. Maar daar wilden ze ons niet hebben vanwege onze reputatie toen in het begin. En toen heeft hier Flophouse gezegd van jongens, kom maar hier bij Flophouse. En sindsdien is dat hier een jaarlijks gigantisch spektakel. Dat normaal,
0: daar beginnen ze altijd met een grote show en met een tent. Ik heb er zelf één keer aan met mogen doen. Dat was 2 jaar terug. Het is een landelijke omgeving hier. Hè? Misschien jongens hier...
2: Ja, de knieën zijn dus de scherpen af, alles lief hier.
0: Ja. Toldiek, luisteraars, dat ligt aan de deur van de weg
2: tussen Zutphen en Doetinchem.
0: Ja, maar dan moet je wel langs de IJssel.
2: Ja.
0: Je kunt ook rechtdoor gaan.
2: Je kunt ook via Vorden.
0: Via Vorden en
2: maar dat moet niet. Het is via de, langs de IJssel. Je hebt Balk en Toldiek en Hummelo. Ja. Daar lig je helemaal vlakbij.
0: Bronkhorst, het oudste stadje van Nederland.
2: Ja, en als je hier normaal optrad, dan kon je zeg maar, in de hele buurt kon je vrij inbreken. Want er was geen mens met huis.
0: Ja. Hoe was dat in die eerste jaren met Normaal? Ik bedoel, jij en Benny hebt dus die band opgericht.
2: Wie heb dat toen opgericht en wie mocht het toen spelen? Dus eerst met een andere bassist gewerkt, later kwam Willem erbij. En we kennen toen met zijn bijen, kennen we Frederik Punderhout, Freddy Olij kennen we. En hij vond het ook wel leuk om met te doen en spelen toen nog in een dansorkestje. En Jan Kolkman, wie er dus nog weer bij is bij Normaal.
0: Ja, Jan
2: en,
0: was ook een van de eerste.
2: En, Benny had een aantal nummers geschreven en hou een aantal covers gemaakt. Six Days on the Road, nummer op dat soort nummers. Maar ook een paar platte nummers. En toen we de eerste keer in Lochem spelen, toen spelen we de drietreeën blues. Scheidreeën blues, laat ik maar zeggen.
0: Ja.
2: En toen Benny dan werd begon te zingen, toen zag ik of toen veel dat er een vonk door het volk heen ging. Van een soort... Wat kun je dan nog? Popmuziek in onze eigen taal, wat is dit dan toch? En sindsdien heb ik al die Engelstalige nummers die Benny schreven, heb of vertaald of er helemaal uit gegooid.
0: Ja.
2: En dat boel gewoon in plat wieder gewoon, want dat was helemaal duidelijk van dat was, die kant moest gewoon op.
0: Jullie merken dan wel als een beetje als de oervaders van de hedendaagse golf van Nederlandse talige muziek en dialectbands. Dat is eigenlijk normaal geweest,
2: ja,
0: of niet?
2: Ja, zeker. Maar ja, dan op Bevoitag toch ook wel weer, moet ik zeggen. Toen ik na 15 jaar uit normaal ben gegaan, ben ik met Bevoitag weer teruggegaan. Maar wat is normaal? Omdat je...
0: Wat betekent dat eigenlijk, Bevoitag?
2: Bevoitag, dat betekent zo vol als... dat zegt een boer uit iets heurt wat er niet verwacht had.
0: Ja.
2: Van God, de buurvrouw heeft een klein gekregen. Ja. Oh, Voitoch, het is nog niet waar. Verbazing. Het heeft niks te maken met Voitoch, met schande of helemaal niks. Nee, het is verbazing.
0: Ja.
2: En, maar met Voitoch hebben we toen weer gegaan en toen hebben we geen enkele. Met normaal waren we toen beroeps en wij afhankelijk van heel Nederland. Dus die, met name platenmaatschappijen, met name WIA, die drukken erop dat in ieder geval het refrein door heel Nederland, iedereen in Nederland goed verstaan kon worden. En toen hebben we met Bevoitag gezegd, hier, dat doen we gewoon allemaal zelf bekijken. Maar wie doet geen enkele concessie meer, wie heeft nog onze eigen taal. En toen met name met die wegvallende Europese grenzen, werd ik voor wat ontzettend vol leur van Olte Jong heeft zich door en herkend. En ja, ik denk ook dat het komt in de trekzak van Hans Keuber, de BN nummer op en... ja, van die eerste cd die hij toen in 2 dagen in de Commodore Studio benomen, normaal toen. En in 1 dag gemixt, 3 dagen, helemaal geen werk, gewoon spallen en erop zetten en klaar. En dan ben je er zo'n beetje allemaal 55.000 van verkocht.
0: Dus, ja, echt ja, dat is dan een mooi verhaal dat, dat jullie op een gegeven moment, jullie deden dat zelf. En dat iemand gewoon bij jou kwam en zei van, nou kunnen we dat niet via de servicewagens van de SFV verkopen?
2: Ja, ja, dat was een mooi verhaal. Ik was in, toen hou dit een cd-kloor. Toen was ik met Hans Keuper, waar ik even kieken bij Rowan Heerzen in Halle, bij de Wagen. Dat was toen ook een beroemd podium. En op een gegeven moment komt er een jongen bij me en zegt, goh, eens even in de buurt, want hier kan ik gewoon niet verstaan. En hij zegt, ik ben André Jobbing en ik heb hier vastgeveld dat ik een SFV-waar. En het liep me hartstikke leuk om die cd van jullie te verkopen, want al die leuwen waar ik kom, die komt nooit in Doetinchem en die weet gaan niet waar een cd is of hoe zo'n ding uit, wat je daarmee doet. Of had ik toen verkopen, dan werd ik zeker dat ik leu bereik die anders nooit aan jullie cd zou komen.
0: Nee.
2: En nou, toen begon Minlok me zeggen, alles wat commercieel kan denken, dat is niet zo heel veel, maar in ieder geval dat begon te rammelen. En toen zeggen van nou, dan en dan hebben we een vergadering met een stuk of 10 SFV jongens in die hele Achterhoek. Hij doet nog even komen, even praten, dan misschien wil die ander dat ook wel. Dus ze moet naar een vergadering in de West en nou, ik word weer meteen iedereen stem in en oh, hartstikke mooi. Dan tussen de kannemelk en de yoghurt zetten we de CD van Bevoitag neer. Ja, dat heeft hartstikke goed verkocht.
0: Dat is natuurlijk een enorme, dat is een volledige eye-opener natuurlijk, ik bedoel zoiets.
2: Ja, mooi hè. Dat is zo'n mooi verhaal. Ja, prachtig.

0: normaal, op een gegeven moment was dat aflopen.
1: Vermin?
0: Ja, dat, waarom ben je daar uitgegaan eigenlijk?
1: Nou, ik had in 1984 een ernstig ongeluk gehad. En daar had ik een hersenbeschadiging opgelopen. Er was iemand met een crossmotor op mijn kop gesprongen.
0: Dat gebeurt hier nogal, hè?
1: Met, ja,
0: ja. Met motoren en auto's.
2: Ach, toen maar. See Benny.
1: Nee, dat was, ja, precies. En toen had ik een hersenbeschadiging. Dat wil zeggen dat ik mijn linkerbeen en rechterarm heb verlamd gehad. En dat moet op een gegeven moment dat overgenomen worden door andere deel van de hersen. Dat geneest niet, maar dan moet een ander deel van de hersen moet dat overnemen. En toen ben ik, laat ik maar zeggen, tamelijk vroeg weer begonnen met weer, want dat was in augustus gebeurd, 84. En ik ben begin 86 ben ik weer begonnen. Maar toen was die, laat ik maar zeggen, die genezing was nog niet goed. Die coördinatie tussen links en rechts, door die verlamming was nog niet wat wezen moest. En het drummer steer of wil een goede coördinatie tussen links en rechts. En dan kom je weer in een super professioneel gezelschap terecht. En ja, doordeur, moet ik zeggen, kwam ik, ja, dan kom je er een beetje beter hangen en dan ben je een kameraad en ze wil alles voor je doen, maar eigenlijk ben je eigenlijk niet goed genoeg, omdat die zit in een professionele organisatie en die functioneert niet 100%. En ja, hoe zelfvertrouwen, dat kreeg zo'n knal, dat toen ik van nou, ik scheid eruit en ik moet gewoon iets wat anders proberen. En toen, laat ik maar zeggen, via het succes wat ik toen had met Bofoytag en ook een duo, een Hanska duo. kreeg ik weer zoveel plezier en zoveel lol in spol dat op een gegeven moment met de hele olde driver weer terug is gekomen en zo. Maar dat was weer de aanleiding om ermee op te halen. Maar daarnaast was ik ook de enige die kleine kinderen had zelf. En hij spolde in een band als normaal en hij niks te vertellen over zijn eigen tiet, laat ik maar zeggen. En Ik wil die kinderen gewoon wat meer metmaken en op zien groeien.
0: Wij lopen nou binnen, in Flophouse.
1: Die kleine ruimte, de Olde Boerendijl is daar.
0: Je luisteraars wil het misschien niet geloven, maar alles heb je de optreden. Van Doe Maar tot dan de Blizzards en normaal waarschijnlijk ook wel. En zeker hierachter in een gigantisch grote tent. Het ziet er hier allemaal hartstikke mooi uit. En Martin die bestiert het al jaren, ook met een grote passie.
1: Martin, kom er eens heel even bij. Martin Spekking, de grote man.
0: Martin die Martin die jij bestiert dat hier al jaren. Hoe ben jij daar toe komen?
3: Ik heb zelf bedacht het hele verhaaltje. Er was hier niks. En ik was helemaal. Het begon met links georiënteerd werd. Ja, dat is iets beter geworden. En ik was helemaal gegrepen door Elvis Presley. Alle Elvis fans werden later Stones fans. En die softe Cliff Richie fans, dat werden allemaal Beatles fans. In hun nette pakjes. En de Stones, dat was het. En later kwam de Provo. Mijn grootste heldendaad hier in Toldijk. Dat was dat ik bij de boerderijen van mijn vader en moeder. Met grote koeienletters. Witte letters, natuurlijk wit. Yeah. Op de Hoogstraat schreef Provo. Maar ik was er door gegrepen door die gasten. Ik ben ook nog aan een paar happenings geweest bij het Lievertje in Amsterdam. Ik heb die jongens een keer ontmoet, Jasper Groenveld en Concerte, Roel van Duin op een eerder van een weekend. Het was precies wat ik voelde. Later kwam de flower power en de hippies het lief zijn voor elkaar. En als exponenten van Woodstock.
1: Maar ik zeg, het was belangrijk dat hij vond dat er hier wat te doen was voor jongeren.
3: Ja, maar en ik wil even de achtergrond vertellen van waaruit. Ik vond dat, dat sliep zo'n beetje in, is... was, mag ik zeggen, nogal conservatief. Ook qua geloofopstelling en ja, een hoop van die veertigers die met de wies in de vingers die altijd verhaal stonden. Ik was een jaar of 18 en ik dacht, ik wil van zijn langzaamse leer nooit veertig worden. Dat vind ik afschuwelijk nu.
2: Ja, ja.
3: Van die gearriveerde ballen in een pakje en een vingertje. En vooral dat vingertje.
0: Ja.
3: Van dingen die allemaal niet mogen. En wat niet horen.

0: een legendarisch café.
1: Waar ben we hier?
0: Jan. Je bent bij Café de Tol, ja. Hier in de buurt heet het De Preus. En dat is dus een café, daar kom ik al 30 jaar, twee keer in de week minstens. Toen ik met Tief van de Mal, of zes keer in de week, dat hier kwamen. En het veel van de café is echt een soort buurtcafeetje waar old en jong komt. Ja. Waar nooit geen knoeharde muziek is, waar geen gokautomaat steeds. Wordt zeg maar de enige muziek die gemaakt wordt, zo'n beetje is de muziek die zelf aan de stamtafel maakt, door middel van gesprekken. En het hoeft niet woorden te zijn dat het maar mooi klinkt. Ja. Dat is belangrijk hier.
1: En soms zingen ze ook wel samen. Ik ben hier wel eens geweest dat ze met elkaar zaten zingen.
0: Ja.
1: Net als je in Ierland was.
0: Ja. Oh, die sfeer heeft ook een beetje. Niks, geen gokautomaat, niks. Gewoon. De enige muziek die er wat met horten soms opsteed is een geheime zender hier in de buurt. Ja. Dus, dat is alles.
1: Het is een
0: deur uit spreken, laat ik zeggen, deur uit spreken wat hier aan de stamtafel gebeurt. Ontstaan we heel veel ideeën die je kunt gebruiken bijvoorbeeld voor nummers. Ik heb hier bijvoorbeeld, heb ik in 1983 heb ik een nummer geschreven. Die kick ook kan dus. Dat is nummer zeer een behoorlijke hit geworden. De hoogste Nederlandstalige hit van 1984. En er kwam als volgt de baas hier toen, de heden De Preus, Praasting eigenlijk, maar de buurt heden De Preus, hij was bakker. En wie kwam op een gegeven moment van optreden af, in Noord, even een pilsje drinken bij hem. En zei, potverdomme, zeg, ik ben vandaag in het café geweest. Oh nee, niet in het café, ik ben vandaag in een museum geweest, zeggen. En ik stond daar voor een schilderij. En dan liep ik hier en zeggen, en dan kijk ik hem aan. En dan kijk ik hoe aan hij doorstond. En dan liep ik door hen. En ik kijk er nou en ik kijk hem ook aan. Ja. En met dat idee heb ik wel een jaar rondgelopen. Wat kunnen we doen? Mooi, Gert-Jan.
1: Mooi.
0: Wat kun je daar nou mee doen? Op een gegeven moment was 1984 en George Orwell had een boek geschreven. 1984. Ja. En toen viel de mensen te praten. Hey, verrek, daar is dat. Het nummer in
1: al. Nou, zullen we
0: eens even binnen doen?
1: Kijk wat er. Dit café is op een gegeven moment overgenomen door Benny, zijn vrouw, geloof ik.
0: Ja,
1: de Ellie,
0: maar
1: hè?
0: Die doet het nog niet meer.
1: Die doet het niet meer.
0: Nee,
1: dat is nog
0: een.
1: Er
0: zit nu in de basis nu een jonge Willem Menting en dan dat is ook een drummer eigenlijk.
1: Ja.
0: En dan woont hij op de Keienborg en dan vond het leuk om, om dit te doen, zeg maar.
1: Ja. Heb niks meer met
0: met
1: normaal te maken.
2: Goedemiddag.
1: Hoi.
0: Goedemiddag.
2: Zo
1: zitten. Mooi. Jongens, zit.
0: Wat we drinken nou? Een
1: biertje.
0: Ja?
2: Doe maar. Gros?
1: Ja, maar.
2: Als een docent, dan kan
1: ik het goed. Zeg, het is
0: nee, dit is een legendarisch café. Ik bedoel, je bent al tig om tv-opnames te maken. Maar wat ook heel legendarisch is, op een gegeven moment zien met mijn hoofd, eigen volk zijn we aan de stamtafel. En toen houden we tv-opnames en dan moet ik playbacken met losse groeven en weet ik veel, toppoppen en hoe het allemaal heet. En op een gegeven moment hebben we gewoon, stel leu die hier aan de stamtafel zijn, die hebben we gewoon metgenomen. Ik dacht, kom uit, we gaan naar de televisie. En dat hebben we op een gegeven moment toch wel legendarische figuren geworden. Cedric Havenkamp en een kleine Hendrik en de Pruis toen zelf is ook een paar keer met geweest. En dat ontstond hier gewoon, want hier sprak hij meestal af om te vertrekken naar een optreden. Dan spraken we hier af, kwam iedereen hier en dan gingen we hier gezamenlijk in een busje wieten.
1: Nou, wij hier op het platteland hebben wij natuurlijk in Amsterdam, in het café van Bolle Jan en zo, daar heb je ook allemaal van dat soort volk zitten.
0: Precies, ja.
1: Dus wat dat betreft werkt het niet zo veel. Alleen dialect was Beriaans.
0: Ja.
1: Daar is het fameuze café Hofsting in Rollenhoven, weet je wel. Dat is ook
0: zo. Prachtig, ja. Maar ook dezelfde functie. Ja.
1: En in de Jordaan had zo'n café natuurlijk ook een dergelijke functie natuurlijk.
0: Hè? Precies, tuurlijk.
1: Dat was ook maar een buurtje.
0: Ja. Zo. Hoe lang doe je het nog in je café?
3: December begonnen.
0: Ja, dat doet hij hier.
3: Klein Jordje.
0: Ja.
1: En die hebben het overgenomen van Gijs?
3: Van Gijs Joling.
0: Gijs Joling, ja.
3: We zijn natuurlijk te druk met de Joving en de voetbiedels. Ja, dan moest iemand anders doen. Ik zat toch elke dag hier.
0: Ja.
1: Ik kreeg al van mij. Je bent gewoon van huis van de tafel en waren op de bar.
3: Ja, precies.
1: Dat is natuurlijk niet zo gek.
3: Precies.
0: Dus maar Willem is ook muzikant, dus ik vind het ook wel belangrijk dat hier regelmatig even wel hier ook live dingen. De wintermorgen hebben we altijd live
4: semi-akoestische
3: ex. Lessen woensdag van de morgen.
1: Ja.
3: Semi-akoestisch.
1: Het lijkt wel een beetje op All Years of Prebby.
4: Ja.
1: Dat zingen ze ook met elkaar. Dat speelt ze ook.
3: Ja, maar gewoon een beetje akoestisch gitaar en zo, maar eerst nog sporen van voren.
4: Ja, ja.
3: Je kon dan gewoon aan de muren hangen naar je zin en naar je kunst. Met mijn ding van de muren grieten en
4: Nemolus, Nemolus.
1: Ja.
3: Ja. Ja, dat is mooi werk.
4: Ja, prachtig. Ja, een beetje Ierse sfeer hier.
3: Ja, ja, ja, toch wel.
4: Ja. Ja.
3: Ja. Ja. Ja, een beetje volks is dat wel. Mm-hmm. Het is een oud buurtcaféetje, dus dat klopt wel.
1: Ja. Het is net, het is natuurlijk al tolhuis geweest, of niet?
3: Nee, tolhuis stond hier tegenover.
1: Het stond hier tegenover. Ja. Dus, wat hier, ja. Ja, dat kan wel. Ja.
4: Hier zie je Jolan Tolge even, de gemeentegrens zeg maar, tussen Wemmelo en Hengelo en Zelm. Drie sprongen hier. Er zijn hier heel veel boeren die nog land pacht van de graaf van Hummel, de graaf van Rechteren hier. Dus, je ziet, grote boeren die hebben, zie je vaak aan de vensters, die hebben bepaalde kleuren. En dat hebben dus zeg maar, pachtboeren. Ja,
1: gewoon het zit in het wapen van de graaf.
4: Precies, van Alzer is dat. Ja. Maar dat heeft natuurlijk wel als voordeel dat er aan het landschap en dat soort dingen weinig veranderd is. Dus die olde edel die vond het allemaal wel te mooi, die heeft een mooi aanleggen. Maar dat is hartstikke belangrijk voor het landschap. Dat kun je merken, hier is nooit geen ruilverkabeling of niks geweest.

0: is de blues, hè? De Achterhoek is ook blues, of niet?
1: Nou, ik zeg, dus het blues was dat ook een voordeel was van de woonnetwamers, zoals bij Flophouse.
0: Ja.
1: Dat iedereen kreeg van de al 30 jaar lang speelt hij alles wat muziek maakt in Nederland, speelt hij hier ook in de Achterhoek. En ik bedoel, ik heb het gevoel dat mensen hier vroeg opgevoed worden met muziek en muziek maken en kieken, live muziek, dus, live bands. En hier wel door het heel breed leeft, laat ik zo maar zeggen.
0: Dus hier wel een bepaalde traditie gewoon.
1: Ja, ja.
0: Bijvoorbeeld in Drenthe is dat veel minder aan de hand, zal ik zeggen.
1: Bleu die woogje muziek, maar dat ze zich schaamt of zo, bedoel
0: je? Ja, nou, het is er gewoon niet, weet je wel. Hier toch meer, denk ik.
1: Ja, yeah. Ik zeggen dat de Achterhoek wel voor iedereen die in een band speelt een begrip is wat betreft podia, pop-podia, yeah. Blues-podia, noem maar op. Dus, ik ben heel trots op dat ik Achterhoeken ben en dat, ja, dat vind ik ook wel uitdragen wat dat betreft. Dat vind ik ook wel, iedereen loopt nu aan dat ik er trots op ben en dat ik het ook een geweldig mooi gebied vind hier. En, wat niet betreft hoeft de snelweg de A18 hoef ik niet direct getrokken te worden. Dat is gewoon jammer. Ja. Wat dat betreft heb ik het nummers componeren. Een beetje van Benny Joling heeft me niet op het spoor gebracht. Maar ik bedoel, het feit dat je gewoon in gesprekken met mensen dat je dingen opdoet en dat ook blijft hangen en waar je dus nummers weer over maakt. En, Hoe kom je aan op blues? Hoe kom je de Bio Blue? Hoe ben je met de BB begonnen? Met,
0: Ja, ik hoorde dat op een gegeven moment op de radio via The Voice of America's Jazz Hour. En ik luisterde vaak naar die zender. Dat was een propaganda zender op het oosten, op het Oostblok, de tijden van het IJzeren Gordijn.
2: Ja, ja, ja.
0: En die draaien altijd jazz en zo. Een beroemde discjockey, Willis Conover. Mm-hmm. En daar hoorde ik John Lee Hooker voor de eerst. En dat vond ik veel te gek.
2: Ja,
0: zo,
2: ja,
0: ben ik er, zo ben ik er aan
2: raak. Ja.
1: Ja, ik ben, ik woon van Osterin. Ik kom in Lichtenvoorde en mijn vader was bakker. Dat was straks geloof ik uit. Maar ik woon ook naast een grote zaal waar al die brullen net meteen waren. Dus ik werd helemaal. Vanaf het moment dat je geboren bent, jullie live muziek.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat ook wel heel wezenlijk is geweest binnen en hetzelfde met Benny Joling ook. Nou, die woonde ook naast een zaal hier in Hummelo, waar vol brullen en paté, waar al die live muziek was.
0: De Gouden Karp, had je dat ook, hè?
1: Ja, ja, de Krent.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En, maar dat heeft toch, ik denk, later beïnvloed in die zin dat we toch normaal de rock'n'roll toch ook een feestelijk tintje gegeven. Dat is een soort feestopvatting. Ik denk maar aan Mama Russie Pils en net als gisteren. Dat is toch ook een soort feestelijk feestmuziek tintje eroverheen. Want ik moest pissen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
3: Maar jullie speelden wat er was.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ja, normaal ben ik een beetje Chuck Berry van de Achterhoek, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Maar hoe verklaren, ja, het is nou eigenlijk een enorme golf, hè, van mensen die uit de provincie komen en streektaal zingen en het Nederlands repertoire. Het, dus ineens is dat helemaal in. Nou, ik denk dat normaal dat toch een voorzet aan geeft. Ik bedoel, zeker voor de streektaal.
1: Ik denk dat we dat normaal belangrijk is geweest wat betreft het acceptabel maken van popmuziek voor een hele brede categorie, voor ouderen ook, met name de deur die dat feestelement eraan toevoegen, dat de hele ouderleur zich daarin herkende, een soort met zingbaarheid, die daardoor het verbreed, laat maar zeggen. En nou ja, een optreden van normaal is een gigantisch feest, is een bierfeest. Het is eigenlijk een uit de hand gelopen brul of de.
0: Ja.

0: kwam op een gegeven moment, ik zat met Benny in het busje en toen zei ik van, die gitaarspel, ik koop wel een drumstel, dan ben ik gewoon een drum.
1: Ja, ja, ja, ja. Dat is een beetje zo gaan bij ons ook natuurlijk, in het begin.
0: En ja, de eerste jaren, ik bedoel, dan verschuil je een beetje achter het drank en achter allerlei, en een hoop lawaai. Om onkunde een beetje te camoufleren.
1: Ja, met draak voor de dokter.
0: Precies, ja, ja, ja. Ja,
1: met draak voor de dokter. Nee, ik ken dat.
0: Ja, heb je dat ook?
1: Ja, wij waren natuurlijk in het begin... Kijk, speelden leer je voor mijn gevoel op de bühne.
0: Absoluut. Dat kun je niet helemaal repeteren.
1: Nee, ik bedoel... en wij hadden natuurlijk ook... We hebben wel een paar mensen met talent gewoon, weet je wel. Dus dat speelde wel mee, maar op een gegeven moment schoot die lui ook al op en anderen kon het niet meer bijbenen. Dus vandaar dat er ook andere mensen in komen. Maar we hadden het toch wel op een hoger plan. Ja. Het moest wel, het moest eigenlijk wel.
0: Je werd wel waar je wilt.
1: Nou ja, kijk, als je naar Engeland gaat, je ging naar Duitsland. We hebben, dus dat is misschien toch het voordeel van dat je in Engelstalig speelt, dan kom je nog eens ergens. Om eens wat te zeggen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar dan kun je op een gegeven moment ook niet. Dan moet je toch een goede band hebben, weet je wel, die staat.
0: Absoluut,
1: die staat,
0: absoluut,
1: want anders
0: absoluut.
1: Dan red je het gewoon niet.
0: Ja, ja. Dan red je het ook niet met jongens. Nee, maar ja, jongens alleen met nu, conservatorium.
1: Nee, maar nu wordt er heel vaak gezegd van. Ja, maar. Een stuk in de jazzwereld ook. Op een gegeven moment hoor je dan van. Ja, maar waarom. Je had eigenlijk de blues en de drens moeten zingen toen al. En daar komen ze nou mee, weet je wel. Maar ja, ik vind het ook eigenlijk een soort van onzin. Ik bedoel, iedereen is vrij om te kiezen in het land wat hij zingt en welke taal.
0: Tuurlijk.
1: Maar er wordt nou ineens heel denigreerd over gedaan. Dus vind ik een soort van onzin die...
0: Willy?
1: Nou ja, je mag... Vroeger moest je in Engels zingen, dan mag het niet meer.
0: Nee, precies.
1: Dat is een soort van... Nou ja... Maar het mag, maar ja, doe maar. Ja, eigenlijk toch. Met het geval dat we nu opgeschreven zitten met bandjes zoals Dick Hout, Volumia en dat soort onzin, weet je wel.
0: Flauwekul.
1: Die snel dat munt wil pakken en die dat, verder niets te vertellen.
0: Dat is gewoon grof geld, geld verdienen. Ja. Precies, ja. Maar het heeft niks te maken met een feeling of met een avonturing.
1: Nee.
0: Ik bedoel, toen we begonnen met normaal heb ik nooit gedacht aan riek worden of geld verdienen of weet ik veel. Dat is nooit geen optie geweest.
1: Nee.
0: Is ook niet gelukt, ik weet niet. Bij mij is altijd een hoop mensen die wel verstand van geld hebben. Maar we hebben ook mijn naam van u zelf bunden en we hebben een vrij drinken en je kunt nou knappen, dan is dat prima.
1: Zo keken wij in het begin ook tegen, weet je wel.
0: Ja.
2: Jullie zijn ook aardig op om voor het lot van de boeren, volgens mij.
0: Ja, maar dat... op een gegeven moment toen we begonnen, toen was Benny net teruggekeerd naar Amsterdam en was de koorschilder geweest bij het toneelgroep Centrum. En dan zei hij toen van nou...
1: daar was er wel Hubert over natuurlijk. Van de Lubbe, die was daar.
0: Ja? Ja, ja. En door is Benny op afgenomen toen van als ik in Amsterdam in een café kwam en dan was ik super gevierd totdat ik één keer de bek los deed en zei oh het is maar een boer. En ja, iedereen die nu uit Amsterdam kwam was een boer en door is het maar het begrip boer binnen normaal zich een beetje ontwikkeld. Het opkomen voor de landbouw, wil ik maar zeggen, is door en nagekomen. Het opkomen voor de landbouw, wil ik maar zeggen, is door en nagekomen. Benny, nog ik kom.

0: Oh, mijn dokter anders. Kom maar zaal in de trap.
1: Nee, ik heb nooit geen behoefte gehad om daar rond te lopen. Ik vond Amsterdam een hele leuke stad, maar de mensen die er nu wonen, dat. Nee, dat. Er loopt een boel rommel rond en weinig Amsterdammers.
2: Mm-hmm. Maar ik kom er zelden nog nooit, dus ik weet niet.
1: En je wordt er ook niet echt wiezer of zo, denk ik.
2: Nee. Maar boeren, dat, ja, ik zeg dat boeren allemaal, er is toch iets van later dood, omdat je op een gegeven moment daar toch met geïdentificeerd worden, dat je ook wat letterlijk op wordt vaak.
1: Westeling denk ook vaak dat hun als jij Westeling in het buiten hebt, dan heel vaak dat regel, die denken dat alles regel volgens hun regels moet. En, wat hun doen, dat regel is, ook in andere landen, dat zie je heel sterk. En, ik las pas geleden een rapport van een of andere instantie dat, dat Nederlanders zichzelf zeer overschatten. En dat een aantal dingen hier langzamerhand veel minder goed, die vroeger beter geregeld waren in dit land, als nu.
0: Wat voor dingen bedoel je dan?
1: Nou, onderwijs, gezondheidszorg, een heleboel andere dingen. Die gewoon, nog een aantal andere dingen die gewoon... Waar andere landen ons al lang voorbij zijn gestreefd, terwijl men hier in Nederland nog denkt dat men voor is. Zo denken ze namelijk ook in het buitenland.
2: Klopt.
1: Ze denken gewoon wat hun doen, dat hier kan, dat overal kan, dat de regel is.
2: Ja.
1: Met name het Westen is daar sterk in.
2: Mm-hmm. Heel bepalend, jazeker. Ja.
1: Goed werk. Dat moeten we erin om.
3: Spreek er even deur.
1: Ja. Jan Manschoor.
2: Harry Nuske.
1: Drummer van, ex-drummer van Normaal en Boy Voortag. Nu nog steeds drummer van Bakkerij Manschoor.
2: Ik blijf het doen.
1: Bedankt voor dit gesprek. En wij nemen er nog een op.
2: Klasse. Harry, bedankt voor het geven van de gelegenheid.
1: Oké.
4: De muziek die draait weer in het gesprek met Jan Manschot, de oude drummer van Normaal, tegenwoordig Bakkerij Manschot. Die muziek die was van The Rolling Stones, Love in Vain, de unplugged versie. Van Derek and the Dominos, Laila, nog een unplugged versie, maar dan heet het een Heubarg versie. Van Normaal, He Kick Walk On, en van Steve Earle, The Rain Came Down. We gaan nog even verder op pad. We volgen het spoor terug van het verleden van Harry Muskee.

Nou, die Drentse Krant, wat was dat voor het bedrijf? Ja, dat was een heel leuk bedrijf. Met een echte Asser achterban. En wij hadden ook een tafeltennisvereniging en een feest. Nou, het was een vrij groot bedrijf waar dik 200 mensen toen werken, zou ik maar zeggen. Want er was ook een handelsdrukkerij bij. En er was een boekbinderij bij. En ze deden natuurlijk die krant. Nou ja, ik zat daar dan midden tussenin. Toen werd alles nog gezet in lood. En oude moes, dat is een van de... Van de machine zetten, die zie ik nog wel eens door Assen heen vissen. En toevallig zag ik net Lammert Clouden, die ook, hij heeft mij niet gezien, maar die hier ook machine zetten was. Een heleboel van die mensen zijn inmiddels dood, maar het was een hele plezierige tijd. Ik heb daar niet een slecht idee aan overhaald. Het enige wat toen een beetje dissonant vormde was dat Gellingen, die hier leerling fotograaf was, ontslagen werd vanwege lang haar en wat nogal wat. Nou, nog wat commotie in den landen teweegbracht. En, ik vond dat ook eigenlijk helemaal niet kloppen. Maar er werd dan gezegd, ja, als fotograaf moet jij er dan een beetje netjes uitzien. Want je hebt een representatieve functie en zo, al dat soort dingen. Ik vond het eigenlijk belachelijk dat iemand daarvoor weggestuurd werd. Voor mij ging het alleen maar over de goede foto's dus. Nou ja, ik heb toen op de prikbord een lijst opgehangen. Want iedereen vond het eigenlijk onzin. Maar een heleboel mensen durfden daar schijnbaar toch geen handtekening onder te zetten. Want... Men was toen kenbaar wat banger voor de baas als nu. Uit solidariteit ben ik toen ook maar opgestapt. Ik denk van... En dat was eigenlijk het begin van onze professionele carrière. Hoe dat zo afloopt, wisten wij ook helemaal niet. Het was een sprong in het diepe. En als je mij nou vraagt, hoe kijk je daar nou tegenaan, dan zeg ik... Ja, nou

Het ging in het begin natuurlijk heel goed. Daarna is het wat minder gegaan. Maar ja, goed, ik bedoel, al met al denk ik dat het, zonder dat je het wist, dat het voor mij altijd wel een goede zet is geweest. Ja, en de Toordenlaan, ja, die heeft ook veel metamorfosen ondergaan. Want, mooi, hier stonden vroeger prachtige, dikke beuken. Nou, die hebben ze allemaal kapt. Want daar moest een zogenaamd parkeerplaats voor komen. En nu ben ze weer zover dat ze dus die beuk de touw in weer zetten hebben. Zo zie je maar weer dat het vaak toch weer teruggaat. En ik vind het ook goed hoor. Ze hebben nou mooi opgeknapt met die oude lantaarns en zo hier. En het is weer een beetje de oude Toornlaan. Alleen moet de bomen wat sneller groeien. Dan is het weer een beetje zoals het westen is. De gouverneurstuin, dat is hier achter. Maar had je vroeger ook het verkeerspark zat daarin. De allereerste plaats van het verkeerspark was hier. En de Drentse Krant is later, ook niet zo lang nadat wij weg waren, opgedoekt. Althans, hier, de pers was te oud en daar hadden ze dus constant problemen mee. Dus kon die krant vaak niet op tijd afkrijgen. En in Emmen, daar hadden ze een betere pers en dat was ook een onderdeel van het concern. Daar zijn ze heen verhuisd, maar dat heeft ook niet lang geduurd. Want daarna zijn ze naar Meppel gegaan, naar die drukkerij die daar zit. En later nog naar de Erventeil. Dus uiteindelijk is er weinig van overgebleven. En nu is, zoals je weet, de Drentse Courant een onderdeel van de Hazewinkelpers in Groningen.

Ik kan niet zeggen dat ik daar een verkeerde tijd heb gehad. Ik studeerde toen Nederlands en ja, ik ben hier zomaar heen gegaan. Ik zeg, kan ik hier iemand... Ik meende dat het Theo Felix was, die hier ook werkte. Waar ik mijn eerste gitaarlessen van gehad heb. Die was hier onderbedrijfsleider en die zei, ga maar eens met Veldpapen praten. Dat was de bedrijfsleider. En ik denk dat hij het een beetje voorgekookt had. Maar in ieder geval, ik kon zomaar beginnen. Dus je liep ergens naartoe en je had werk. Het lijkt wel een beetje op de situatie nu. Daartussen is er een grote werkloosheid geweest. En nu heb je dus weer mensen tekort. En dat was toen ook zo. Je kon ergens naartoe gaan. En je kon aan de slag. Nou ja, ik heb daar 2 jaar met redelijk veel plezier gewerkt.

0: We lopen hier op de Nieuwe Huizen. Eentje verderop was vroeger een VW-garage, zou je niet zeggen. Een van de allermooiste drogisten en apothekers of drogisterijen. Hier naast de drogisterij Grieven met de gaperde boom. En als je binnenkomt dan nog echt die prachtige mooie oude vloer. Maar dat is het allemaal niet om te doen. Wij gaan hier rechtsaf. Wij gaan rechtsaf de gedempte zingel op. En waar wij naartoe willen lopen, dat is de plek waar het fameuze café Jan Dekker zich bevonden heeft. Nou, mensen, als je over café Jan Dekker praat, in het eind 50e jaar, begin 60e jaar tot in de 70e jaren, dan praat je eigenlijk over het café waar het café van Assen, ook het eerste café waar schuifraam waren, die omhoog kon doen, en dat mensen ook buiten zaten, een soort van early terras eigenlijk. Hier zat vroeger een patatzaak in. Jan Kleef stond daar altijd. En hier zat vroeger Hotel de Kroon. Jacob Seiken, die ook gitarist was van de Sinister Silhouettes, die woonde hier. De Kroon was van de Blauwe Knoop overigens. Menega, die is hier altijd geweest. En de plek waar Jan Dekker zich bevond, dat heet nu de Fluitketel. En de Molenkant. Dat was vroeger het café van Jan Dekker. Nou, Jan Dekker die had natuurlijk een geweldige klandizie. Daar kwam heel hip Assen, voor zover dingen hip waren. En ja, er is eigenlijk niks meer van over. We kijken hier een lampenzaak in. Het café had ook een prachtige personeel. Ik weet nog dat Roel Lubbers er werkte. Arie Brouwer, Herman Philips, Jacco Carabijn. We waren allemaal jongens van de gestampte poort. En eigenlijk kwam de jeugd van Assen die zat hier. Er was verder ook niet zo gek veel te doen, alleen in het Singelstraatje hier tegenover. Hij had nog het café De Grot van Sjoerd Brouwer. En eindje verderop de Witte Bal van Lucky Dekker, wat weer een broer was van Jan Dekker. Nou ja, wij kwamen daar natuurlijk heel vaak en al het vrouwvolk uit Assen, dat een beetje hip was, dat kwam daar ook. Dus je had er ook nog wel wat te zuur nodig naar. Jammer genoeg, Jan Dekker stond ook, het café liep zo goed dat Jan Dekker de meeste bier omzette van de hele provincie Drenthe. Dus dat zegt genoeg. Alleen het is heel jammer dat Jan toen misschien, God hebben zijn ziel, hij is niet zo lang geleden overleden. Een beetje onvoorzichtig met de zenden omsprongen is, maar ik heb daar een hele mooie tijd gehad. Ik heb er eigenlijk ook mijn eerste biertje gedronken voordat ik in dienst had nog. Dus we staan hier eigenlijk op een soort van heilige plek. Ja.
1: En dat was Harry's Blues voor vandaag. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Francis Sanborn uit Houston is een totaal onbekende man in Nederland, maar hij was een succesvol songwriter. Hij schreef bijvoorbeeld Hooked on a Feeling voor B.J. Thomas. En toen schreef hij het liedje Suspicious Minds. En dat wilde hij zelf opnemen en toen noemde hij zich Mark James. Het nummer flopte hopeloos, maar een jaar later nam Elvis Presley het op en het werd een wereldhit. En deze Mark James zou later voor Elvis ook nog Moody Blue, Raised on Rock en Always on My Mind schrijven. Maar dit is het enige echte nummer geschreven door Mark James en ook gezongen door Mark James. Suspicious Minds.

Mark James en Suspicious Minds. En eerlijk is eerlijk, Elvis Presley zong het aanmerkelijk beter. The Wild Ones, dat is een band uit New York. En de band was het huisorkest in de populaire nachtclub Arthur, ook in New York. En ze wilden een single uitbrengen en daarom vroegen ze songwriter Chip Taylor een nummer te schrijven. Maar die single flopte hopeloos. En 8 maanden later werd dat nummer opgepikt door de Trox uit Andover in Engeland. En de Trox scoorde met datzelfde nummer een wereldhit. Maar dit is de originele versie van The Wild Ones, Wild Thing.

The Wild Ones en Wild Thing. Na de dood van Buddy Holly werd gitarist Sonny Curtis de zanger van The Crickets. En hij schreef een nummer voor het album In Style with the Crickets. Maar in 1964 werd dat nummer van dat album opgepikt door rockzanger Bobby Fuller uit Texas. En die scoorde er een geweldige hit mee met de Bobby Fuller voor. En even later werd deze Bobby Fuller vermoord en die moord is nooit opgelost. Het nummer is in later datum ook nog opgenomen door de Engelse Clash. The Crickets en I Fought the Law.

Crickets, I Fought the Law. De Rolling Stones, dat was in begin jaren 60 gewoon een coverbandje. Ze hadden in 1963 een grote hit met een nummer van Willie Dixon. Maar dat nummer was in 1961 al opgenomen door Howlin' Wolf in de Chess Record Studios in Chicago. Howlin' Wolf, The Red Rooster.

Howlin' Wolf, The Red Rooster. Larry Banks schreef een nummer voor zijn vrouw, zangeres Bessie Banks. En het huwelijk stond op springen en daar was dat nummer ook op geschreven. Het werd in Amerika getipt als een grote hit, maar de single flopte hopeloos. En in 1964 werd dat nummer opgepikt door een onbekende band uit Birmingham in Engeland. En de Moody Blues, met zanger Danny Lane nog, speelde het nummer noot voor noot na en het werd een wereldhit. Bessie Banks, Go Now. We

Bessie Banks, Go Now. Het volgende nummer werd geschreven door Al Cooper en dat is de oprichter van Blood, Sweat and Tears. En het nummer werd in 1965 een nummer 1 hit in Amerika van Gary Lewis en de Playboys. Maar daarvoor was het nummer ook al opgenomen door een jonge soulzanger, Sammy Ambrose. En zijn uitvoering flopte en Sammy Ambrose die overleed in 1988 in Florida. Hij werd 47 jaar. Sammy Ambrose, This Diamond Ring.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Lay It On Down van Kenny Wayne Shepherd is het album van deze week. En een jaar of 25 geleden kende Amerika twee wonderkinderen. Jongens van een jaar of 14 en die jongens die speelden al geweldig gitaar. Dan heb ik het over Johnny Lang en Kenny Wayne Shepherd. Nou, Johnny Lang is een beetje naar de achtergrond verdwenen. Die is helemaal in de heer. En Kenny Wayne Shepherd is intussen een topact in Amerika. Kenny Wayne Shepherd, How Low Can You Go?

Kenny Wayne Shepherd, How Low Can You Go? John D. Loudermilk schreef het nummer voor zichzelf en hij geloofde heilig in zijn eigen compositie, want hij bracht het zelfs twee keer op single uit. Eerst in 1960 en hij probeerde het nog een keer in 1962. Maar zijn singles mislukten hopeloos en toen werd het nummer opgepikt door de Engelse band The Nashville Teens en die hadden er een grote hit mee in Engeland en in Amerika. Later werd het nummer ook nog gecoverd door The Animals, The Scorpions, dan wel de Engelse Scorpions, de jongens van Hello Josephine en Rare Earth. Maar dit is John D. Loudermilk met Tobacco Road.

Ja, en hij is klaar. John D. Loudermilk en Tobacco Road. James Brown ontdekte zangeres Yvonne Fair in de Chantels. En ze zag er leuk uit en ze zong heel goed. En daarom werd ze achtergrondzangeres bij James Brown. En hij was zo gek op deze juffrouw dat hij zelfs een nummertje voor haar schreef. Want ze wilde zo graag een singeltje maken. Nou, u begrijpt het, die single die mislukte hopeloos. Toen heeft James Brown het nummer zelf opgenomen en toen werd het een gigantische hit. Maar dit is Yvonne Fair, I Found You.

Yvonne Fair en I Found You. Het volgende nummer werd geschreven door John Carter en Ken Lewis. En dat waren twee heren uit The Ivy League en later uit de Flowerpot Men. Het werd een grote hit voor de Amerikaanse band The Music Explosion. Maar daarvoor werd het nummer opgenomen door een onbekende band uit het Engelse Birmingham, The Little Darlings. En ook The Little Darlings dachten dat ze een tophit in handen hadden, want de single werd zowel in Engeland als in Amerika uitgebracht, maar hij flopte ook zowel in Engeland als in Amerika. The Little Darlings, Little Bit of Soul.

The Little Darlings, A Little Bit of Soul. Johnny Darrell uit Alabama is een echte loser. Werkelijk alles mislukte bij die man. Hij was de eerste die het nummer Green Green Grass of Home opnam, maar Tom Jones had er een wereldhit mee. Hij was ook de eerste die het nummer The Son of Hickory Hollis Tramp opnam, maar O.C. Smith had er een hele grote hit mee. En hij was de eerste die het nummer Ruby Don't Take Your Love to Town opnam, maar dat werd een wereldhit voor Kenny Rogers. Arme Johnny Darrell, Ruby Don't Take Your Love to Town.

Johnny Darrell, Ruby Don't Take Your Love to Town. Voor House of the Rising Sun hadden de Animals al een hit met Baby Let Me Take You Home. En dat was een cover, want dat was geschreven door de Amerikaanse producer en songwriter Burt Russell. En dat nummer had een andere titel en dat werd opgenomen als eerste door de Amerikaanse soulzanger Hoagie Lanz. En de achtergrondzangeressen bij die opname van Hoagie Lanz, die zijn eigenlijk wel interessant. Dat is Sissy Houston, de moeder van Whitney, Dionne Warwick en haar zus Dee Dee Warwick. Hoagie Lanz, Baby Let Me Hold Your Hand. MUZIEK

Hoagie Lance, Baby Let Me Hold Your Hand. In 1963 was You Need Love een iets wat obscure single van Muddy Waters. Maar in 1969 herschreven de heren van Led Zeppelin het nummer enigszins. En toen werd het een millionseller. En songwriter Willie Dixon stapte naar de rechter om zijn gelijk en zijn geld te krijgen. Muddy Waters, You Need Love.

Muddy Waters, You Need Love. De Mindbenders uit Manchester, dat was de voormalige begeleidingsband van Wayne Fontana met gitarist Eric Stewart, die we later weer terugzagen, en 10cc. Die Mindbenders die hadden een hele grote hit met een B-kantje van een single van Patti LaBelle en The Blue Bells. Maar het origineel werd gezongen door twee zangeressen, Diane Hall en Anita Ray. En dat waren twee zangeressen bij het orkest van Ray Anthony. Diane en Anita, A Groovy Kind of Love.

Diane en Anita, A Groovy Kind of Love. Het volgende nummer was een hele grote hit in Amerika van de We Five. En het was ook een grote hit in Europa van Crispian St. Peters. Maar het origineel werd geschreven en gezongen door het Canadese duo Ian Tyson en Sylvia Fricker. Ian en Sylvia, You Were On My Mind.

Ian en Sylvia, You Were On My Mind. Tommy Hunt, dat was een zanger uit Pittsburgh. Daar was hij de zanger van de band The Flamingos. En in 1962 nam hij een single op die helemaal niets deed in Amerika. En daar waren de componisten Burt Bacharach en Hal David niet blij mee. En ze probeerden het nog een keer met Dusty Springfield. En toen werd het wel een hele grote hit. Tommy Hunt, I Just Don't Know What To Do With Myself.

Tommy Hunt, I Just Don't Know What To Do With Myself. Something Stupid, dat nummer werd beroemd dankzij Frank Sinatra en zijn dochter Nancy. Maar het werd geschreven door Carson Parks. En dat is de broer van de grote gitarist Van Dyke Parks. En deze Carson Parks die begon een folkduo met de zangeres Gail Foot. En ze maakten een singeltje en dat singeltje deed helemaal niets. Alleen Frank Sinatra zag er wat in. Carson en Gail, Something Stupid.

Carson en Gail, Something Stupid. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Hey Joe, dat was een wereldhit voor Jimi Hendrix, maar het nummer werd in 1965 al opgenomen door een band uit Californië met Jim Pons. En deze Jim Pons die zouden we later ook terugzien in de Turtles. En het nummer haalde ook met Jim Pons de top 40 in Engeland, maar Jimi Hendrix maakte er natuurlijk een echte hit van. Al is naar mijn mening de mooiste cover ooit gemaakt door Willie DeVille. The Leaves, Hey Joe, Where You Gonna Go?

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Veel muziek in deze aflevering van Harry's Blues. Uiteraard altijd veel muziek en altijd goede muziek. Bijvoorbeeld drie versies van It Take a Lot to Laugh, It Take a Train to Cry van Bob Dylan. Maar ook uitvoeringen van Carol in Wonderland van hun nieuwe cd. En van David Gogo van zijn nieuwe cd. Verder muziek van Tito Jackson, Debbie Bond, The Dirty Knobs, Kate Taylor. En we beginnen met Eric Gales, I Want My Crown.

Eric Gales van de nieuwe CD Crown, I Want My Crown. En het lijkt dat het weer helemaal een boom op is. Want die man heeft heel diep in de putten zitten door alle drank- en drugsmisbruik. Maar gelukkig is het weer in orde met Eric Gales. Mike Bowden, daar gaan we nou naartoe. Dat is ook een gitarist, een bluesgitarist. Nou, of weer wat heel wat dingen maakt trouwens ondertussen. Daarvan is een nieuwe CD uit te komen van Mike Bowden en de A917. Ja, A917 is een begeleidingsband. De CD heet Timepieces en daarvan draai ik Harder to Climb.

Mike Bowden, bluesman uit Engeland, in het noordwesten van Engeland. En de A917, en dat is een snelweg die langs de westkust van Engeland loopt. Hij speelde ook in de band The Blue Swamp Band. Man die al heel wat jaren bezig is, maar in Nederland denk ik verder nog niet zo bekend is. Maar misschien dat door die nieuwe cd Time Pieces, dat hij door een einde maakt. Nathan Jack, totaal onbekend in Nederland. Hij komt van oorsprong uit Californië, is ook wel heel ver weg. En het is een man die een beetje werkt in de sfeer van de traditionele country muziek. Een beetje in de sfeer van Marty Robbins, Johnny Cash en dat soort mensen. Maar daar geeft hij wel zijn eigen draai aan. Loud Mind, dat is zijn debuut-cd van Nathan Jack. En het nummer is The Fire Smells Like Rain.

Fire Smells Like Rain. Nathan Jaaks was dat. En, een beetje uitzonderlijk eigenlijk dat het zo'n kort nummer is. Want dat hoor je niet zo vaak meer tegenwoordig. Met vaak nummers van die 4 of 5 minuten duurt. Maar dit was maar 3:17. Van de cd Loud Mind. Melford Milligan, een nee cd daarvan heb ik al eerder wat van gedraaid. De cd I Was a Witness. Een man die uit Texas komt. Een zwarte man, een albino. Uit Texas, uit Taylor. Die in Nederland eigenlijk gestrand is door de corona, maar die de tijd goed besteed heeft door een nieuwe cd te maken met Jack Hustings, uitstekende producent, en door van het nummer This Old World.

Melford Milligan, toch een mooi zo'n man uit Texas met een accordeon erbij van de cd I Was A Witness. Kate Taylor, dat is de zus van James Taylor en ook van Alex en Livingstone Taylor. Het is een hele muzikale familie, die familie van James Taylor. Kate Taylor die is ook al jaren bezig, ook al wel 50 jaar bezig denk ik in de muziek. En die is nu weer uitgekomen met een nieuwe cd waar allerlei interessante lui eigenlijk aan meewerkt. Mensen, hij echt van muziek houdt, dan ken hij de naam wel. Dan ken hij de naam Danny Kortsma, goede gitarist. Leland Sklar op bas, de man met die hele lange grijze boord. Russ Kungel op drums. En dan als gitaristen erbij Albert Lee, een gitarist uit Engeland. En Waddy Wachtel. Dan Dugmore op de steelgitaar. En Scarlett Rivera, die ooit bij Dylan speelde op het album Desire op viool. Nou, dan heb je een koppel prachtig volk bij elkaar. Die een geweldige cd gemaakt heeft. De cd Why Wait.

compositie van Kate Taylor zelf. Een van de weinige composities van haarzelf op deze cd. Nog een andere staat erop. De rest bent covers, maar wel hele goede covers. Kate Taylor van de cd Why Wait. Je hoort dit soort muziek in Harry's Blues. Elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdag om dan is het tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. En daar zit twee nieuwe cd's eigenlijk bij. En uiteraard het origineel. Het origineel is uit 1964. Van de LP Highway 61 Revisited. Nou, dan weet je het al. De liefhebbers in dat geval. Een LP van Bob Dylan. En de eerste uitvoering die is van Carolyn Wonderland. Een Texaanse zangeres, gitariste. Uit 2021, de cd Tempting Fate. En daarop zingt ze het nummer It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry, samen met Jimmy Dale Gilmore.

De versie van Carolyn Wonderland van It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry. Van de cd Tempting Fate. En Jimmy Dale Gilmore die erop mee deed, dat was de man die ook speelde in de Flatlanders. Een band uit Lubbock samen met Boots Hancock en Joe Eli. Het origineel dat is op 29 juli 1965 door Bob Dylan. Dat was dezelfde dag dat hij ook Positively 4th Street en Tombstone Blues opnam. En dat deed hij met onder andere Harvey Brooks op de bas en Paul Griffin op piano. En op elektrische gitaar Mike Bloomfield. Nou, de originele uitvoering van It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry van Bob Dylan.

Heel apart harmonica spel van Bob Dylan trouwens op dit nummer. It takes a lot to laugh, it takes a train to cry. Ja, uit 1964. Nou, Nachtegaal van David Gogo, man uit Canada. Geboren in 1969, dus nog niet zo heel oud, 52 jaar. Maar in die 52 jaar heeft hij toch al een kleine 20 cd's gemaakt. Terwijl hij eigenlijk ooit begon is zijn muzikale carrière, omdat hij naar een concert ging van Stevie Ray Vaughan. En toen hij door backstage zeg maar, met hem kennis maakte met Stevie Ray Vaughan, toen dacht hij van zo wil ik ook worden. Nou, dat is voor hem aardig uitgekomen. Goede gitarist, goede cd's gemaakt. Dit is van zijn laatste cd, Silver Cup. Zijn versie van It Takes a Lot to Laugh.

3 totaal verschillende versies van It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry. Het origineel van Bob Dylan, nu 1964. Van David Gogo, van zijn nieuwe cd Silver Cup. En van Carol in Wonderland, ook van hun nieuwe cd Tempting Fate. Nou, nieuwe cd is het niet helemaal meer. Alhoewel, hij is dit jaar uitgekomen. Die van Tito Jackson, een familie van de bekende Jackson Family. Een de jouw speltitel van de cd en het nummer is Love One Another.

Love One Another van de broer van Michael Jackson, Tito Jackson, die een beetje weinig aandacht kreeg binnen de Jackson Brothers, maar uiteindelijk toch voor zichzelf begonnen is. Under Your Spell, de titel van de nieuwe cd die dit jaar uitgekomen is. We gaan naar Alabama, daar komt Debbie Bond vandaan. Blues Without Borders, dat is de titel van de cd en het nummer High Rider Blues.

Niet bekend, maar wel mooie muziek van Debbie Bond van de CD Blues Without Borders High Rider Blues. Die verdient eigenlijk meer aandacht. De Dirty Knobs, dat is de band van Mike Campbell, de solo-gitarist van Tom Petty en de Heartbreakers. Maar helaas, Tom Petty die is niet meer. Hij heeft zijn eigen bandje, de Dirty Knobs. Vorig jaar uitgekomen met een CD Reckless Abandon. Titelnummer vaker draait in dit programma. Mooie muziek. Nou, een nummer wat niet gaat over de voormalige president van Amerika, Donald Trump. Tenminste, daar zullen het niet over moeten gaan, maar gaat het eigenlijk wel over. Fuck That Guy.

Ja, wie die er ook met bedoelt. Maar fuck that guy, The Dirty Knobs. Mooi nummer van de cd Reckless Abandon. Harry's Blues, zoals altijd samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in Han, ook zoals altijd bijna, van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van een man die al, ik denk, bijna 88 jaar is. En die er nou eindelijk met opholt. Nou, niet eindelijk, maar die er helaas met opholt. John Mayall. Hij geeft nog wat kleine concertjes bij hem. Tuurlijk bij hem in de buurt in Californië. Maar grote optredens, dat is gebeurd. Door mijn herinnering aan betere tijden, aan vroegere tijden. Uit 1967 van de LP The Blues Alone. Sunny Boy Blow.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Ben Real is een Ierse singer-songwriter. Hij toerde jaren met zijn Ben Real Band. Hij werkte in Amerika met producer Will Kimbrough. En hij treedt regelmatig op met een Nederlandse band, The Harlem Boys. Ben Real, Given It All.

Ben Real, Given It All. Kenny Wayne Shepherd uit Louisiana nam zijn album Here I Go op in Sausalito in Los Angeles met de begeleiders van Stevie Ray Vaughan, basgitarist Tommy Shannon en drummer Chris Layton. Kenny Wayne Shepherd, Who's Gonna Catch You Now?

Anthony Wayne Shepherd, Who's Gonna Catch You Now? Logan Letcher, dat is een singer-songwriter uit Californië en hij werd ontdekt door T-Bone Burnett, die ook zijn debuutalbum produceerde en hem een contract bezorgde bij Rounder Records. Intussen woont hij in Nashville. Logan Letcher, Imagine Raindrops.

Logan Letcher, Imagining Raindrops. Black Bottle Riot, dat is een uitstekende band uit Nijmegen. De band bestaat al 15 jaar en het nieuwe album That's Amore verdient media-aandacht. Maar veel radiostations geven de voorkeur aan Nederlandstalige volkszangers en hippe muziek. Maar Simon Snell is een geweldige Southern rockzanger. En Mike Sade is een talentvolle gitarist. En aan basgitarist Jaap van den Berg en drummer Mike Weerts hoor je dat ze al heel lang samenspelen. Black Bottle Riot, Just a Man.

Black Bottle Riot, Just a Man. En ik heb nog een goede Nederlandse band voor u. De Checkmarks uit Rotterdam met de Amerikaanse zanger Check Cheringi, die tegenwoordig in Gouda woont. En de band leverde een schitterend album af, Broken Yoga Dolls. De Checkmarks, Conversations with Edith.

The Checkmarks, Conversations with Edith. De Disparrows, dat is een band uit Los Angeles en de band bestaat al sinds 2009. Zanger-gitarist Daniel Weber is getrouwd met de beroemde pornoster Sonny Leone uit Canada. En Daniel Weber is tevens actief als solozanger. Hij heeft net een nieuwe single op de markt, Lose Somebody. Maar hier is hij de zanger van de Disparrows, Sorry.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Blues Don't Lie van Buddy Guy is het album van deze week. En op zijn 71 albums spelen regelmatig gasten mee. Tot op heden waren dat Jeff Beck, Keith Richards, Mick Jagger, B.B. King, Curtis Santana, Billy Gibbons, Kim Wilson, Joss Stone, Van Morrison, Bret Hart, Tracy Chapman, John Mayer, Mavis Staples, Elvis Costello en James Taylor. En op dit nummer doet Jason Isbell mee. Buddy Guy, Gunsmoke Blues.

Buddy Guy, Gunsmoke Blues. Annie Lennox uit Schotland nam in 1992 voor haar soloalbum Diva een eigen compositie op. En het werd een top 10 hit in Engeland, Amerika, België, Canada, Denemarken, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland. Annie Lennox, Why?

Annie Lennox, Why? Van Morrison zal het nooit toegeven, maar hij zou er best een spijt van kunnen hebben dat hij dit nummer weigerde op te nemen. Want producer Burt Burns uit New York had het speciaal voor hem geschreven, maar Van Morrison wilde louter eigen materiaal opnemen. En toen gaf Burt Burns het nummer maar aan Irma Franklin. Het werd een grote hit voor haar en een jaar later werd het opnieuw een hit nadat het nummer in een commercial van Levi's spijkerbroeken zat. Irma Franklin, Piece of My Heart.

Irma Franklin, Piece of My Heart. The Shimes, dat is een beroemde Amerikaanse band uit Brooklyn, New York, met zanger Lenny Kakko. Maar dit zijn de Shimes uit Schotland, met de soulvolle zwarte liedzangeres Pauline Henry. The Shimes. I still haven't found what I'm looking for.

the Shimes, I still haven't found what I'm looking for. Cyndi Lauper uit New York is alweer 70 jaar en ze zit al ruim 50 jaar in het vak en ze verkocht 50 miljoen albums. Dit was een nummer 1 hit in Canada, Chili en Amerika en een top 10 hit in Australië, België, Ierland, Israël, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen en Zimbabwe. Cyndi Lauper, True Colors.

Cyndi Lauper, True Colors. The Righteous Brothers, dat waren Bill Medley en Bobby Hatfield uit Californië. En dit was de ultieme egotrip van Bobby Hatfield, die in 2003 dood werd aangetroffen in een hotelkamer in Michigan. Hij had een overdosis cocaïne genomen. In 1965 was dit een wereldhit. En in 1990 werd het nummer gebruikt in de film Ghost. En toen werd het nog eens een keer een nummer 1 hit in Australië, Oostenrijk, Canada, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Engeland en Amerika. The Righteous Brothers, Unchained Melody. Whoa.

Bobby Hatfield van The Righteous Brothers, Unchained Melody. Het is een nummer van The Temptations. Het komt van hun album Getting Ready. En 3 jaar later verscheen de cover van Marvin Gaye. En dat werd de nummer 1 hit in Amerika en een top 5 hit in Engeland. En vervolgens verschenen er nog covers van Al Kooper, Elkie Brooks, Manhattan Transfer, Ted Hawkins en Phil Collins. Marvin Gaye, Too Busy Thinking About My Baby.

Marvin Gaye, Too Busy Thinking About My Baby. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Everything But The Girl, dat is een Engels duo uit Hull. Tracy Thorn en Ben Watt. En dit is een nummer van Cole Porter. Ze scoorde 27 hits en maakte 20 albums en dit was alleen een hit in Engeland voor Everything But The Girl, Night and Day.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Ik wil er allemaal metmaken.
3: Ja. Yeah.
2: En ik wil alles zien. En ik wil alles metmaken. En ik wil alles doen. En dan kan ik later mooi zijn van. En dat bevalt me wel en dat bevalt me niet.
4: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Programma waarin als Harry Musquet op pad giet met gasten op locatie. En praat over zaken die als raakt van binnen. Vandaag een gesprek met Daniel Lohuis. Net deze week is er een nieuwe CD van de groep Skik verschenen. Overal en nergens. Nou, waar ze naartoe gaat. Dat is wel duidelijk. In de Drenthe.

0: Daniel, waar staan wij hier?
1: We staan bovenop een bult in een groot veengebied in zuid of Drenthe. En op 12 uur van ons zien we Duitsland liggen. Aan de andere kant Klesineveen en Erika. En we kunnen hier een mooi eind van ons afkijken, vind ik zelf.
0: Jij hebt hier natuurlijk heel veel rondlopen. En je hebt natuurlijk ook wel eens je mindere dagen gehad en zo. En hielp de natuur jou daarbij?
1: Ja, de natuur is een prima... hoe zou ik dat eens zeggen? De natuur laat je altijd zien dat het allemaal wel metvalt. Het relativeert lekker in de natuur. Als je daar ziet hoe een klein boterbloempje in zo'n klein bloempje zo mooi, zo fijn. Dat helpt mij in ieder geval altijd te relativeren. En denken van het valt allemaal wel met. Wat maak ik me druk om wat ik in de kop heb, terwijl een bramenstruik misschien wat te weinig water krijgt en die zal zich eigenlijk veel drukker moeten maken dan ik. Zo, snap je een beetje wat ik bedoel?
0: Dan is het een gevoel van een soort van bluesgevoel, of laat maar zeggen, een beetje down, makkelijker te verwerken.
1: Ja, dat is wel een stuk makkelijker als je in de urban omgeving, vind ik dat, als je in een grote stad bent en alles tram die rinkelt, die zo wat onder de bomen en zo, dan is dat moeilijker om hem lekker rustig te relativeren. En, dus het is, als je af en toe flink de blues hebt, dan mag je hier graag wezen. Ja.
0: Skik heeft nou een nieuwe CD gemaakt. Hebben jullie daar ook een stuk op staan wat een beetje aan dat gevoel
1: appelleert? Absoluut. Het is namelijk voor het eerst dat er namelijk een echt bluesnummer, tenminste wat is echt blues, maar in onze ogen een echt bluesnummer op stiet. Dat nummer dat heet ook Hersenpan vol blues. En dat gaat over spijt eigenlijk. Dat vind ik ook echt een bluesgevoel, spijt, dat je ergens spijt van hem of zo. En
0: ja, John Lee Hooker die heeft ooit eens een keer gezegd van blues is sorry.
1: Blues is sorry, ja.
0: Yeah. Yeah. In een interview met Pete Welding in Downbeat van pak een beetje 32 jaar terug of zoiets.
1: Blues is sorry, ja.
0: Yeah. Ja, dat is John Lee Hooker 32 jaar terug of zoiets.
1: Blues is sorry, ja.
0: Ja, dat is

0: 84. Wanneer hij precies geboren is, weten ze niet. Dat weet hij zelf ook niet. Hij zegt altijd 1917, maar sommigen denken dat 1920 was. Ze deden nog geen aangifte, hè. Ze moesten natuurlijk heel ver lopen. Waar hij precies vandaan kwam, hij geeft zelf al aan Clarksdale, maar het is waarschijnlijk Vance, wat even ten zuiden daarvan
1: wil. Maar Clarksdale klinkt wat commerciëler. Hè? Als, ja. Als je bluesman bent, dan kom je liever van Clarksdale dan van Erik.
0: Nou ja, maar dit is hier natuurlijk, dit landschap, hè? Dat doet natuurlijk toch ook wel wat een beetje denken aan Mississippi.
1: Ja, ik ben nooit in Mississippi geweest, nou, maar misschien wel zo te wezen.
0: Ja, dat is ook vlak. En ja, je hebt geen heide, dat heb ik er niet gezien. Maar verder is het ook een landschap wat eigenlijk wel een beetje bij Drenthe past soms, vind ik. Als je Katoen ziet, het is allemaal redelijk vlak. En je ziet de soja. Ja, dan heb ik wel soms wel gevoel dat het is ook wel wat vochtig. Hier is het ook vochtig.
1: En warm. Het is hier in dit gebied, het is hier altijd warm.
0: Ja?
1: Ja, het is echt opvallend. Ik vind, het is hier nou ook anders warm als waar we net waren. Het is broeierig hier. En dat zal toch wel een of andere reflecteren op de grond, of weet ik wat dat is. Maar het is hier altijd warmer als gewoon op Erika.

0: Dit gebied, dit was oorspronkelijk was dit Hoogveen.
1: Dit is Hoogveen, ja.
0: Dit was natuurlijk ook een gebied waar je de blues wel kon krijgen. Ik bedoel, de mensen in het begin van deze eeuw, hè, die hier hard moesten werken, dat was natuurlijk ook geen, dat was ook geen kleinigheid.
1: Ik weet zeker dat als wij hier in dit gebied, als hier destijds ook slaven uit West-Afrika heen waren gebracht, dan had je hier een hele aardige vorm van blues had. Want die mensen hadden hier behoorlijk de blues volgens mij.
0: Ja.
1: En ze hadden wel accordeons of zo, maar ze wisten de blue notes niet, maar dat zat niet in onze toonladen.
0: Nee.
1: Maar anders was dat hier, dit is een goede kweekbodem, wat je zegt. Volgens mij de bodem op zich al. Maar ja, al die verhalen wel hoorden van eerder en zo, wat hier allemaal gebeurd is. Mijn god. Ja, trieste toestanden hier.
0: Ja, jij hebt dat boek natuurlijk ook gelezen van...
1: Harmen van Houten?
0: Ja, van Harmen van Houten.
1: Harmen van Houten, dat is een van de mooiste boeken die ik ooit gelezen heb. Dat is werkelijk, die moesten direct weer heruitgeven, maar hij is niet meer te krijgen als nijboek. En het moet een standaard boek wezen op alle scholen, vind ik. Het is echt een verschrikkelijk goed boek over socialisme, maar ook gewoon over de mens. Wat gebeurt er met een mens? Dat is het eerste boek ik lees daarin dat hij als kleine jongen, dat hij bij zijn opoe komt in Friesland, ook in het veengebied. En dan hoort hij opeens wat en hij hoort wat en hij begint zo te huilen. En hij is als kleine jongen, hij begint me zo te huilen en hij weet niet wat hij hoort. Wat blijkt nou later? Er was iemand die zat op een accordeon te spelen. Hij had nog nooit muziek gehoord. Daar denken wij er helemaal niet meer bij na. Als je nou toch geboren was, het eerste wat je hoort is geluid van een opstartende iMac of zo.
0: Ja.
1: En toen hadden ze nog nooit een accordeon gehoord. Wist niet eens wat het was. Je had alleen fluiten en zingen gehoord. Nou, prachtig. Daar denken wij helemaal niet meer bij na. Dat vind ik...
0: Dat staat vlak.

0: is dat eigenlijk vlakbij de orale traditie, hè. Bij zo'n accordeon, daar werd eigenlijk ja, parlando bij gezongen, zou ik maar zeggen. Of ja, parlando is pratend. Praat bij gezongen. Dus dat werd, hier werd natuurlijk ook verhalen verteld, hè?
1: Ja, er werd veel verhalen.
0: Bij een accordeon erbij en er werden natuurlijk verhalen verteld. En het is hier natuurlijk, de mensen hebben het hier natuurlijk ook verschrikkelijk arm gehad. Dat kan als niet anders, hè? En het waren toch ook, waar kwamen die mensen vandaan?
1: Nou, meestal, hier kwamen ze veel uit Bentheim. Was ook veel
0: Duitsers.
1: Ja, via Slagaden, veel katholieken. En zoals verderop de dorpen, zeg maar noordoostelijk van M, die komen allemaal weer van het Groninger gebied. En dit is dan voornamelijk wat ik zeg, Slagaden.
0: Maar die verveners kwamen uit het westen, of tenminste de mensen die dat niet vervenen, de bazen, zou ik maar zeggen.
1: De bazen.
0: Ja. Laten we zeggen de plantagehouders.
1: Ja, nou ik denk dat het zeer vergelijkbaar is, want wat ze toch ook wel eens vertelden, die winkelnering, dat ze. Dat ze de hele winter op de s'winters kon ze daar niks verdienen en dan gingen ze s'winters op de pof kopen. Maar dan moesten ze zomers met de zuurverdiende centjes weer terugbetalen. Dus ze waren eigenlijk gewoon slaaf.
0: Ja, was sharecropper eigenlijk ook.
1: Wat sharecropper.
0: Sharecropper, dat was ook iemand die zogenaamd zelfstandig was. En die kreeg dan poortgoeden en zo kreeg je dat met geld van de baas. En dan was hij daar ook, ja, dan moest dat later ook weer inlopen. Maar als het dan misging, dan was hij meteen weer nulboel, was hij weer schuldig en zo. Dus het was toch een vorm van. Een vorm van uitbuiting natuurlijk ook. Ik bedoel, volgens mij kun je daar nog beter slaaf is. Dat zet wel, ja jongens, hier een stukje. Nou, begin maar. Maar achteraf bleek dat allemaal niet zo te werken.
1: Ja, dat waren wel zeer andere tijden. Ik kan me er nauwelijks wat bij voorstellen. Maar ze werden er niet vrolijker van in ieder geval. En toch is hier in dit gebied helemaal niet echt een blues ontstaan of zo. Je hebt wel nog wel ja, die moordlieden toen. Maar, en wat polka's en zo. Maar voor de rest... Volgens mij deden ze het hier andersom. Meer elkaar weer opbeuren.
0: Ja,
1: relativeren.
0: Ja, dat is eigenlijk wat Hoeken zei. Hè? De blues ends, de boogie begins.
1: Ja. Nou ja,
0: als je van die triestheid af wilt, dan zing je dat eerst van je af en dan herkent iedereen dat en dan ga je over op iets vrolijks. Ja. Want dat is de vreemde ambivalentie van de blues, denk ik dan altijd maar.
1: Ja.
0: Schik dat. Schik, jullie komen hier ook. Ja, jij komt hier in ieder geval vandaan, hè?
1: Ja.
0: En die andere jongens.
1: Meestal ook. Dus
0: ja, hè?
1: Ja, de gitarist.
0: Heb nou deze omgeving. Je hebt natuurlijk ook invloed daar op jullie plaat, natuurlijk.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik ben alleen me niet heel erg van bewust. Maar ik denk dat het absoluut wel invloed heeft. Want. Tenminste, anderen zeggen dat. Ik kan dat zelf niet zo heel goed eruit halen. Maar dat heeft wel invloed in ieder geval op wat je inspireert. Wat ik net bijvoorbeeld zeg over zo'n boterbloempje, dat relativeert. Of, nou ja, het maakt niet uit wat. Maar wij zijn opgeruid op het platteland. Dus je hebt ook... Mijn moeder die vertelde allerlei dingen altijd over boom en over... Weet je staat dicht.
0: Dichter bij de natuur.
1: Ja, en bijvoorbeeld sterrenkijken. Ja. Mijn moeder kijkt nog altijd elke avond... Dan als het helder is, dan gaat ze buiten staan te sterren kijken. En dat is iets wat ik echt nooit benadrukt heb, wat heel normaal is. Maar...
0: Ze werd ook wel verweerlijk om, denk ik.
1: Ja, dat wist ze wel.
0: Ja.
1: En ik heb ook nog een oom en die is zijn hele leven al een boer. Is nou een boer in rusten, maar die werd ook verschrikkelijk veel van het weer.
0: Ja.
1: Dat kreeg dan, hè. Dat doen ze.
0: Ja, we zijn eigenlijk weer een soort van grensganger geworden. Want eentje wie erop, daar ligt Duitsland. En ja, eigenlijk... Bestaat de grens nog niet meer, hè, van dag aan de dag.
1: Nee.
0: Wij doen het wel allemaal alsof een heleboel mensen die kennen Duitsland helemaal niet. Die hebben een idee over Duitsland van, nou ja, er wonen alleen maar nazi's of zo. Dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. Je moet dat allemaal niet zo...
1: Dat is absoluut niet waar.
0: Niet helemaal generaliseren. Maar de mensen net over de grens, die praten net zo als de mensen hier.
1: En ze eten ook net zo en ze eten ook net zo. En dan mag jullie het kiezen wat ik die haar bedoelde. Nee. Ja. Bij heten of bij eten? Ja.
0: Een haarsmuet. Ja. Een stomme haar, zeg ze daar in fraas.
1: Ja.
0: Hazenhoogveen Oester.
1: Maar wat dat is met die blues hier, dat weet ik ook nog niet precies. Want dat moet ze maar een keer uitzoeken hoe dat dan komt. Of zal het komen van de beiden die hier steken hier? Het is allemaal beiden.
0: Ja, wij zitten hier daar een paar van...
1: Ja, King Bee.
0: Ja, maar wij hebben daar ook een paar van die dingen, hè, daar in het veld. Ja.
1: Dat vind ik mooi nummer, King Bee.
0: Slim Harpo.
1: Is dat Slim? Ja,
0: Slim Harpo.
1: Slim Harpo.
0: Op het Excello-label, hè, van... de man uit Crawley. Jay Miller, helaas overleden. Die hebben al die oude nummers opgenomen.
1: Ik heb toch altijd het rare vermoeden dat het ergens een beetje een vies liedje was, of niet, King Bee?
0: Tuurlijk.
1: Ja, een beetje vies praatje.
0: Ja. Hey, maar kijk, in die blueswereld was het natuurlijk gangbaar dat ze een tweede taal ontwikkeld hebben. Hè?
1: Ja.
0: Een taal, de eerste taal was voor de take the bosman en take the plantagehouder. En dat was gewoon Amerikaans-Engels, zou ik maar zeggen. Maar de tweede taal was gewoon een soort van crypto-taal die lui weer niet verstaan. Weet je wel, die hebben ze gewoon zelf gemaakt. Het was een heel aparte wereld natuurlijk. Dus in die blues-teksten komen natuurlijk een heleboel crypto-teksten voor. En die dan vaak giet over of A, over seks, of B, hoe lullig die blanke man dat allemaal tegenover hen deed.
1: Crawling Kingsnake, ja. Heb ik ook nooit vertrouwd. Ik denk dat je het vast niet over een slang.
0: Of een backdoor man of zo.
1: Een backdoor man,
2: ja. Every now and again that a snake creeps and crawls his way into your life. Like the deadly black mamba, so fast you can't even see him strike. But let me tell you, mama, one snake

0: muziek, dat zit eigenlijk ook bij jullie in de familie. Hè? Jouw papa is organist.
1: Ja, organist en dirigent. En,
0: ja. Ja.
1: En die is ooit nog Drents kampioen accordeon speelde geweest.
0: Aha, kijk eens aan.
1: Noord-Nederlands kampioen.
0: Ja.
1: Op zijn 16 of zo hebben we nog een bekertje van in Hustel. Ja, mijn vader, dat is mijn andere opa Lohuis, opa Lohuis was boer. En die, dat moet wel een muzikale man geweest hebben, want hij had nooit les had of zo, maar als hij dan zondagsmorgens uit de kerk weer kwam, en dan, dan kwam hij weer thuis en dan trapte het harmonium aan. En als er negen liedjes waren, dan kon hij dan zo naspelen. En zijn laatste 10 jaar van zijn leven was hij eigenlijk heel erg dement. En hij kon hij geen noot meer. Hij zat gewoon niet meer achter de orgel. Hij was gewoon te dement voor. En zo opeens was hij weer achter de orgel gekrupt. Maar had hij zo weer vandaan speeld. Nerft.
0: Ja, dat is heel vreemd. Dat heb ik wel eens vaker gehad. Dat mensen die dement worden muziek hartstikke mooi vinden.
1: Ja, hij speelde zo weer verder.
0: Ilko Gellings die vader. Die ging op een gegeven moment ook. Toen hij niet helemaal. Toen begon hij ook accordeon te spelen weer en zo.
1: Ja,
0: jarenlang niet aanraakt daar en zo. Ja. Dat is een beetje dit. Ja,
1: dat zit diep, denk ik. Hè? Het spullen van muziek, vooral als je dat altijd. Het is toch nog een soort geest, hè, muziek. Hoe zeg je dat al? Muziek is het.
0: Ja, zeg het laatste geheim.
1: Het laatste geheim.
0: Ja.
1: Het laatste geheim.
0: En dat wordt subliem, want muziek is ook een healer, hè? Dat denk ik altijd een beetje.
1: Oh ja, absoluut. Ben ik ook helemaal mee eens. Maar dat is weer met die blues, de healer. Toen ik dat nummer van John Lee Hooker hoorde, toen van The Healer, toen in de jaren 80. Toen snapte ik dat pas, dat bedoelde hij natuurlijk. Maar dat is echt zo. En hij toch, ik bedoel, ik hou van heel veel soorten muziek. Jij ook, we hebben het ook altijd vaak over Bach en zo. En Mozart en zo. En dat helpt ook heel goed. Maar blues is toch wel heel apart, ja. Dat is soms zelfs fijn om een beetje de blues te hebben. Omdat je dat van je af kunt zingen. En dat vind ik het mooie aan blues. Ik ben ook gek op country. En op bluegrass en zo. Maar ik vind echt blues. De laatste cd's ophaal van Muddy Waters, die Plantation recordings.
0: De allereerste.
1: De allereerste. Geweldig. Ja,
0: Ellen Lomax, hè?
1: Ja, die heeft goed werk verricht, die man.
0: Ja,
1: die was goed bezig.
0: Dat is de man van The Land Where the Blues Began.
1: Ja.
0: De standaardwerk in de blues, hè. Dat moet eigenlijk iedereen die een beetje van de blues houdt, die moet dat lezen. Lustra's. Onthold dat. Land Where the Blues Began. Ellen Lomax Jr. Die oude Lomax, die heeft natuurlijk ook die field recordings gemaakt. Hè? Die waren dus gewoon in zo'n gebied waren ze bezig. En met een hele oude recorder. En dan namen ze die mensen op, die gingen er naartoe. Maar die kwamen dus ook in opdracht van de Amerikaanse regering. Ik denk wel dat ze hier in Nederland ook, maar dit is wel gebeurd volgens mij. Hoe heette die man nog weer? Maar dat hadden ze hier. Ja,
1: dat is altijd wel gebeurd, hè?
0: Ja.
2: Aad Doornbos.
0: Ja.
1: Die heeft alle dingen
2: onder de groene linnen, die heeft al die volksliedjes opnemen.
1: Ja. Oh, ja?
2: Ja.
1: Okay, dan.
2: Ook hier heel veel in deze portrein.
1: Ja. Okay, dat moet ik dan een keer hebben. Dat is inderdaad. Dat is ook weer een raar voorbeeld van wat ik raar vind aan Amerika. Dat ik bijvoorbeeld inderdaad in huis allemaal cd's heb van die Lomax die allemaal rare dingen opnemen heeft, al dat blues ding. En dat ik van hier niet heb. Dat is toch raar. Dat is de aantrekkingskracht van Amerika, van Noord-Amerika.
0: En dat is dan het rare is dan eigenlijk van zoiets dat ze dat in opdracht deed van de Congress of Library. Dat is een regeringsinstantie voor de culturele inheritance. En als je dan ziet dat die mensen dan in Mississippi kwamen in de opdracht van de regering, maar dat ze dan eigenlijk op wouden nemen met een of andere negerzanger. En dat dan door de local sheriff die zei, ja, maar ik heb hier. Ik heb niks met jullie te maken. Ik heb Washington, hoezo? Dat is ver weg. You're a nigger lover. Dus dan moest die man die daar in opdracht van de regering kwam, die moest dan toch nog heel stiekem.
1: Ja, hè?
0: Sneaky, s'nachts, s'avonds naar een of andere schuur toe gaan. Om die mensen op te nemen.
1: Idiot, hè?
0: Ja. Want je moet niet vergeten dat Mississippi natuurlijk een van de most southern state on earth, zeggen ze wel eens. Waar de discriminatie natuurlijk het ergste was, hè?
1: Ja, dat is een raar land, jongens, Amerika.
0: Ja, het is heel, heel vreemd dat, ik moet je eerlijk zeggen, dat is nog zo, hoor. Ik bedoel, het is schandalig dat het rijkste land van de wereld een van zijn culturele plaatsen zo behandelt.
1: De veenarbeiders, daar waren er vast en zeker een heleboel van die aan behoorlijk maling aan van wat er verteld werd. En ik denk dat dat bij de mijnwerkers ook een hele bult waren en bij de landarbeiders ook. Ik denk dat je dat al snel kreeg. Mensen die zich minder bedeeld voelden en minder waardigscomplex en die gewoon het compenseerden, denk ik, met ja, weet ik veel, compensatiegedrag. En
0: streup, dat is hier ook al natuurlijk.
1: Streup, dat is hier ook verschrikkelijk veel, denk ik, ja. Met voeken, met dikke vissen vangen en alles, ja. Maar ik denk dat hier een behoorlijke wetteloosheid wel woekert heeft, ja. Want ik heb ook wat verhalen gehoord van het smak om hier. Mm-hmm. En dat doen ze dan hier over de grens. Dan begint dan, is het ook nog een stuk veen en dan komt meppen en zo. En hazelune. Nou ja, nog steeds komt de afvalkraan uit hazelune.
0: Maar ja, dat was een grote fabriek, hè?
1: Ja, de Berend, in ieder geval de
0: afvalkraan. Ja.
1: En daar was toen, waren er ook een heleboel stokerijden. En dan, dat heb ik wel eens gehoord, dat verhaal, dat ze dan de voezel, zo noemen ze dat spul, dan doen ze in varkensblazen. Ja, de varkensblazen en doen ze al die dranken, knuppie erin en doen ze allemaal zo onder de jassen. Zo. En dan loopt me allemaal dikke kerels over het veen en zo hier. Maar er kwamen de grenscommissen eraan. Dat noemen ze dan, of ik zo'n mooi woord, grenscommissen. Maar die scheuten ook direct gewoon.
0: Ja, dus
1: die zijn halt en dan was het direct bam. Scheuten ze zo neer.
0: En mensen van buiten die kwamen, gingen natuurlijk, die duurden het veen helemaal niet in.
1: Nee, dat moet je wel weten.
0: Als vreemde, die kwamen er niet. Dat was toch een...
1: Kijk, was zoals nou denk je van, hier is nou al over te lopen. Maar eerder scheen dat dus ook echt moeras was.
0: Ja.
1: En dan sprongen ze echt van pollen tot pollen. Daar heb ik nog een liedje over, maar van pollen tot pollen. Dat je houvast hebben op maar zulke kleine polletjes. En dan sprongen ze zo van pollen naar Duitsland. Voor drank.
0: De drank, dat is toch ook een beetje een overeenkomst, hè? Met dat Mississippi en dat Louisiana, dus dat die moonshine, whisky, ja. die white lightning.
1: Ja, hetzelfde ja. Verhaal. Maar volgens mij is dat ook weer een zuipen, dat doen ze overal voor.
0: Des werelds, wordt overal dronken.
1: Universeel iets, maar ik denk wel, ja, dat is ook wel weer, ja, dezelfde mensen die proberen hun verdriet ook te verdrinken natuurlijk. En dat was ook nog wel vrij goedkoop, hoor, in die dagen.
0: En dat moesten ze dan ook nog kopen, waarschijnlijk in de winkel van voor degene waar ze verwerken.
1: Ja, en daarom gingen ze dus naar Duitsland zelf halen.
0: Ja, precies, ja, ja.
1: En dan kwamen ze terug en dan doen ze dat in kruiken. Die kun je, misschien je hier nachten kunnen vinden, die kruiken. Die liggen hier gewoon in het veld. Stenen kruiken met dappen erop. En dan met voezel erin. Nou, dan hebben ze de laatste nog een keer wat van fun ergens gewoon, dat heeft daar leeg, dat hebben ze daar verstapt en nooit weer terug kunnen vinden of zo. Waar. Dat was gewoon 100 jaar al Geneve uit Hazelung of zo. Ja, een paar verhaal. Ja. You got to take sick and die some of these days. You got to take sick and die some of these days. All the medicine you can buy and all the doctors you can have. Got to take sick and die some of these. Mother got to take sick and die some of these. Mother got to take sick and die some of these. All the medicine she can buy and all

0: Geloof en bijgeloof, Daniel. Was dat hier ook aanwezig? Geloof, ja. Geloof, ze waren hier rond katholiek, zei jij?
1: Ja, terug. Zoals in Erika, daar ben toevallig dan een hele club katholieken terechtkomen. En voor de, over het algemeen is dat in Drenthe niet echt het geval. Maar ja, ik heb er veel over gelezen natuurlijk. Het geloof op zich interesseert mij ook nog wel. Dus ik heb er ook veel over gelezen. Maar wat met name wat mij opvalt, is het bijgeloof. Ik heb er zelf ook veel last van. Maar daar krijg je gewoon op een gegeven moment echt last van. En dat zijn leuke dingen en ook minder leuke dingen. Maar wel allemaal in verband met mooie alle verhalen. Het bijgeloof van doodjoelers bijvoorbeeld. Ken je dat?
0: Nee.
1: Doodjoelers, dat is dan als iemand doodschiet. Dat er dus altijd een hond loopt te joelen. Dat is altijd dan, je op het dorp een hond gewoon en dan schijnt er op dat moment niet naar dood te gaan. En het schijnt ook altijd te klappen. En er zijn ook honden gesignaleerd die helemaal niet die van niemand waren. Zo stond een hond en dan ging er iemand dood. En dan verhaal over kraaien en zo en dan woef.
0: De Hellhound on my trail.
1: Hellhound on my trail, ja.
0: Ja. Robert Johnson.
1: Ja, maar die had er ook al last van.
0: Ja, die
1: of zal van die slechte drank komen, al die verhalen. Ja. Dat kan ook.
0: He was a woman's man, hè?
1: Oh, ja.
0: Hij zegt er ook altijd piekfijn uit, Johnson. Hij is toen later in stilte getrouwd met een oude vrouw die hem ook onderhield. En daarom had hij ook al die van die mooie pakken aan. Dus
1: mooi, hè?
0: Ja, er zijn trouwens maar heel weinig foto's van.
1: Ja, wat ik zeg.
0: Maar op die ene, daar staat hij ook keurig in het pak.
1: Dat was net
0: op de box. Ja, nou, dat natuurlijk was geen nette jongen. Ik bedoel, kijk, die mensen waren natuurlijk ook een soort van outlaws. Hè? Eigenlijk was dat natuurlijk ook een beetje zo met muzikanten. Die zwieren hem ook van dorp naar dorp en zo. Of als spul op bruiloften en partijtjes in wonings en zo. Want blues werd vroeger ook alleen maar gemaakt in wonings, zeg maar zeggen. John Lee Hooker speelde bijvoorbeeld in Detroit in de Black Bottom. Dat was de armste buurt daar. Speel je een party, dus gewoon met mensen thuis. Nou, daar had je daar een hele grote familie. Er waren 18 mannen, daar speelde die voor.
1: Ja, hè?
0: Weet je wel.
1: En zo zie je de accordeon spelen.
0: Ja.
1: Leuk is dat toch, hè? Ik ben er nou van overtuigd dat als jij bijvoorbeeld, ik noem maar een dwarsstraat, maar is bijvoorbeeld, ja, ik zeg maar, Argentinië of zo. Als je daar op zoek gewoon naar de volksmuziek, krijg je dezelfde verhalen ook weer. Ik denk dat allemaal een soort universeel.
0: Ja, dat geloof ik ook wel.
1: World blues of zo. Mensen troost zoeken in muziek.
0: Je zou kunnen zeggen wat de Portugezen zeggen over de vado.
1: Ja.
0: De saudade bijvoorbeeld. Dat is het gevoel van weemoed en het Noordgevoel, zou ik maar zeggen. Echt helemaal raar.
1: Ja, het is een. Ondertussen haal ik met de bijen in van het lief. Maar ze maken wel lekkere honing.
0: Honeybee.
1: Honeybee, eigenlijk.
0: Dat is ook van Muddy.
1: Make pretty honey. Ja, Muddy Waters is toch wel mijn held, weet je. Ik vind Muddy Waters, die is namelijk trots en daar hou ik van.
0: Ja, ja.
1: Trots. Ik blues moet ook over pien gaan en over alles. Maar Muddy Waters, dat is een trotse man. En daar ben ik gek op. Ja. Dat vind ik te gek. Ik bedoel, daar kun je dan ook weer kracht uitputten. Als je die live blijft van Muddy Waters met Johnny Winter, als ik dat hoor, denk ik van ja, zo'n man die al zoveel met maakt hebben en dan heeft. Scheid aan, nog steeds volgens mij, tot niet dood, even scheid aan de blanken volgens mij. En ging een dure champagne, wat een verhaal vertel jij dan, dat is een dure champagne.
0: Ja. hij mocht geen whisky meer drinken.
1: Maar gewoon een trotse man, zo van, everybody knows I'm here,
0: yeah.
1: Hoochie Gucci man.
0: Ja, dat is ook waar, ja. De Muddy had some dignity, hè? Dat zegt ook iedereen. En hij vond het belangrijk dat zijn muziek overkwam.
1: Ja.
0: Dat zei van, nou, dit is gewoon onze muziek. Dit is cultuur.
1: Ja.
0: En dat wordt helaas nog maar al te vaak vergeten in Amerika. Ik bedoel, Mississippi, zou ik zeggen. Ik zou trouwens de luisteraars nog wel even willen attenderen op het boek The Mojo Man van Sandra B2's. Hè? Als je dat ooit in handen kunt krijgen over Muddy Waters, dan moet je dat echt eens gaan lezen.
1: Ja, dat moet ik ook nog lezen. Ik heb wel al
0: prachtig hoofdstuk per hoofdstuk gedocumenteerd. En een prachtige discografie.
1: Ik heb al die boeken gelezen over de Beatles en over de Stones en over Clapton en zo. Maar ik moet nou even naar de vaders van hun.
0: Ja.
1: Zo schiet de zoekstraat steeds verder, hè?

0: Ik ben een groot voorstander van het op zoek gewoon naar roots. Of nou van muziek is of van jezelf. Dat moet gebeuren. Ik hou heel erg van blues al heel lang. Kijk, wanneer is dat nou echt begonnen? Toen ik 16 was of zo, toen begon ik echt blues heel erg mooi te vinden. En dan wil ik dat ook helemaal onderzoeken en dan wil ik er ook naartoe. Ik ben ook naar die plekken geweest, want ik ben ook een grote Bach-fanaat.
1: Ben ik ook geweest.
0: Ja. Dus, en ik ben...
1: Bij in Leipzig.
0: In Weimar en zo. In de
1: Thomaskirche.
0: Ja. En daar eigenlijk dit jaar ook
1: helemaal gerestaureerd, hè? Dat,
0: Ja, hij was jarig qua overlijden.
1: Ja. Ja. Ja, hij is niet zo goed behandeld. Hè. Nou, komen die standbeelden, die komen daar naar voren en zo. Maar hij is eigenlijk door de ambtenarij in Leipzig redelijk beroerd behandeld, zou ik zeggen.
0: Ja, het was maar dat jij hem nooit inzien dat hij nogal
1: goed
0: was.
1: Geniaal, daar had hij helemaal geen verstand van.
0: Nee, hij was toch ook gewoon kantor. Natuurlijk was er wel wat, maar dat was...
1: Maar het was dan de stond gelijk aan lakei.
0: Ja.
1: Je kreeg zelden loon als een lakei. Moet je nagaan. Die man.
0: Ja. Ja, en hij moest ook gewoon lesgeven. Dat stond in zijn contract. Hij moest zoveel uren in de week lesgeven. Ja. Toen moest hij even de hoge mensen aan de kant even een paar jongetjes lesgeven.
1: Ja. Ja, dat moest erbij. Hij moest voor 3 kerken zorgen dat het in orde kwam. Drie koorden en dat soort dingen.
0: Maar ik denk wel dat hij aan Bach die had niks meer gegeven van blues. Dat denk ik dan toch wel. Dat ligt zo ver van elkaar af.
1: Ja, hoewel ik soms, als ik hem hoor, dan wel een soort van blues gevoel heb.
0: Jawel, maar dat is meer dat hele trieste gevoel.
1: Ja.
0: Maar Blue Notes, dat zal hij beschouwd hebben als vals.
1: Ja.
0: Dat weet ik zeker. Maar dat is namelijk ook het geheim van de blues volgens mij. Dat ene.
1: Die toon weg.
0: Die toon die er net tussen zit. Ja. Dat is namelijk geen D en het is ook geen D, en hij zit er net tussen.
1: Ja.
0: En dat hem, zoals in de Indiase toonlader, heeft dat ook. En ik denk dat voordat dat in Nederland geïntroduceerd was, die Blue Note, daarom hebben mensen daar toen ook vals van, volgens mij. Ook de mensen hier, toen ze voor het eerst Rock Around the Clock hoorden, dat was waarschijnlijk de eerste Blue Note die een beetje hier vol op de radio was. Daar hebben mensen vals van, dat kan niet anders.
1: Ja.
0: Dat is echt zo. En Elvis, en dat sprak ik juist bij de jonge mensen volgens mij heel erg aan.
1: Ja, mondharmonica ook. Hè? Ja. Als je diatonisch speelt, dan krijg je dat gevoel, die moet je ook trekken, die noten.
0: Ja, dit is een noot. Die.
1: Ja.
0: Dat is in onze muziekgeschiedenis oren, is dat gewoon... Het is af deze. Maar niet. En dat is volgens mij... Dat is de... Maar ik speelde eerst altijd piano namelijk. En veel klassieke dingen en zo. En toen op een gegeven moment, jaar of 13 was ik, 14. En toen hoorde ik op een gegeven moment rock and roll en blues en toen dacht ik, dat wil ik ook. Dus ik aan mijn pianoleraar vragen van hoe moet dat? En zo was dat. En dat was een hartstikke, toen had ik dinges, Fats Domino.
1: Ja, ja.
0: Maar ik was nog steeds niet tevreden, want op de piano zit die blue note nou.
1: Nee.
0: Zit er niet op. En daarom wil ik gitaar spelen. En mondharmonica, dat kun je zo zoeken.
1: Je slaat je toon aan van de piano en dat is hem.
0: Dat is hem, doe je niks aan.
1: Het pedaal helpt je ook niet in dat geval.
0: Wordt alleen maar langer.
1: Ja. Ja, zo giet dat, jongens. Dat is de blues op Erika, zegt hij hier.
0: Ja. Ja. Ja, de blues. Ja, dat is een heel apart verhaal.
1: Dat kunnen we wel gebruiken. Nou, schik dat komt. Schik. Jullie bestaan ook alweer een jaar of 5, 6, Daniel?
0: Ja, ook alweer 6 jaar zo. Yeah. Ja, dat is ook, dat gaat snel die tijd, jongen.
1: Jullie ben in vrij korte tijd ben je toch heel erg bekend worden. Hoe werkt dat nou? Ik bedoel, je komt eigenlijk via een soort van, via een circuit kon je op een gegeven moment binnen. Een beetje een obscuur circuit, weet je wel. Je bent een nieuwe band en weet je wel. Maar dan op een gegeven moment word je groter en iedereen in Nederland kent je. En dan kon je al heel snel een heel ander circuit. Had wij tenminste. En ik zag dat van jullie ook staan in grote tenten en feesttenten en zo. Ik vond dat nooit zo prettig. Weet je wel, festival vind ik dan nog wel leuk, maar die grote tenten en zo.
0: Ja, ik vind het. Ik ben namelijk iemand. ik wil dit allemaal metmaken.
1: Namelijk. Ja.
0: En ik wil alles zien en ik wil alles metmaken en ik wil alles doen en dan kan ik later mooi zeggen van en dat bevalt me wel en dat bevalt me niet.
1: Nee.
0: Dus nu heb ik al na een jaar of zes heb ik al een heel aantal dingen die ik helemaal te gek vind. Maar ik heb ook een heel aantal dingen die ik helemaal niet zo heel erg leuk vind.
1: Nee,
0: maar daar kom je wel mooi achter.
1: Ja.
0: Maar ik mag kijken als er mijn muziek maken wordt. Ja. Kijk, van die grote tenten. Wat ik wel weer te gek vind aan grote tenten is dat het is allemaal voor elkaar. Jongen. Dus het publiek is er. Het licht is er.
1: Ja.
0: Het spul stiet.
1: Ja.
0: Je hebt al die mooi geluid.
1: Ja.
0: En de techniek is voor elkaar. En go with the show gewoon te gek.
1: Ja. Ja.
0: Dus, daar hou ik wel van. Maar heel intiem en heel klein, dat vind ik ook mooi.
1: Ja.
0: Het is een... En je moet, ja, het is net zo, je moet je leven zelf invullen ofzo. Dan willen wij ook graag bekijken wat we ermee doen.
1: Ja,
0: en wij zijn geen commerciële instelling, wij zijn geen commerciële instelling die...
1: Nou, ik denk ook dat je gewoon in de muziek zeker je eigen weg moet gaan, ja. Want anders dan word je al heel snel net zoals anderen.
0: Ja, en dat heb ik toch...
1: Alleen wat ik wel zeg bij die tent, nou, goh, kijk, daar kon je in een circuit terecht, iedereen belandde... Vroeger of later niet alles is natuurlijk tent, maar in zo'n circuit waar ik dan Surbehuizen en zo, niks te nadeel van die mensen, maar zo. Ik denk van ja, wat heb dat nou dan met die muziek te maken of zo?
0: Ja. Nou, ik word alleen, zoals, als je daar dan over hebt, ik word soms niet zo heel vrolijk van als je het gevoel hebt dat je echt onderdeel bent van een heel commercieel
1: decorum ben of zo.
0: Ja. Nou nee, maar dat jij gebruikt wordt voor de bieromzet. Daar knap ik niet van op.
1: Nee,
0: daar word ik niet vrolijk van. Want ik wil best namelijk zorgen dat iemand een goede bieromzet heeft. Maar dan wel omdat wij skik zijn of zo. En kijk, in het publiek deed dat niet. Maar soms heel af en toe, er is nog twee keer gebeurd dat ik dacht van ja oké, okay, ik sta hier nou wat te spelen. En dan wordt hier een heleboel winst maken.
1: Ja.
0: En we verdienen zelf ook wel een centra. Maar ja, dat is een beetje moeilijk uitleg. Maar
1: ja,
0: dat
1: nee,
0: is,
1: ik begreep precies wat...
0: Dat die, hele commerciële.
1: Ja, ik zit ook al een tijdje in die business. Dus ik weet ongeveer wat over Giet. Weet je wel. Nou, nee Daniel, jij moet gewoon jezelf blijven.
0: Dat doe ik ook.
1: Ik wil jou namens Radio Drenthe en de VBRO vriendelijk bedanken voor dit prachtige gesprek hier in het Veen op Erika.

0: De muziek die als tussendeur draait weer in het gesprek van Harry Musquet met Daniel Lohuis. Die muziek die was van John Lee Hooker, Hobo Blues. Een uitvoering van Crawlin' King Snake van Eric Burdon. En dat was vroeger de leadzanger van The Animals. You Got to Take Sick and Die Some of These Days van Muddy Waters. En dat is zo'n oude Plantation recording van Alan Lomax. En een nummer van Chester Burnett, oftewel Howlin' Wolf, Ain't Superstitious. We gaan verder op pad met Harry. Hij volgt het spoor terug van zijn jeugd.
1: Wij zijn hier in de Oude Molenstraat. Hier aan mijn linkerhand, daar woonde vroeger Kramer. Maar inmiddels is hier een parkeergarage achtergekomen. En daar vlak achter was de tuin van mijn oma Hans. We staan hier nu midden op die Oude Molenstraat. En dan is het hier nou een, waar ik dan geslapen heb. Dat is daar boven. Dat is nou een videokring. We gaan even dat gangetje in hier. Er was vroeger een haltpoort, die is er nog. Niet die van mijn oma Hans. En kijk, wat zie je hier nog? Dat is nog niet zo lang geleden gebeurd. Hier, kijk, hier kun je precies zien waar vroeger het raam van de kelder zitten heeft. In dit gangje. En kijk, ik kun wel zien, dat is nog niet zo lang, want ik ben hier 2 jaar geleden ook nog een keer geweest. Toen was het nog, zat er nog glasvuur met tralies. En hieronder hebben we mijn moeder en ik in de oorlog zitten. Mijn oma Hans, bij Hans Schuil. Die was bij de brandweer en het was ook een... Die had hier een elektriciteitswinkel. En daarnaast zat Westerhof en dat was een kleermaker. Deze mensen hiernaast, die heet Kramer. En hier, als je hier doorheen ging, door deze poort, dan kwam je op een soort van binnenplaats terecht. En daar kwam dan vaak die hele familie Haas, een heleboel van die mensen, want mijn moeder was een Haas, die kwam dan hier op zaterdagmiddag, ging ze inkoop doen, ging ze hier thee drinken. En daarachter was een hele mooie tuin. En mijn oma had daar nog een loods met kippen. En appelboomgaard en zo. En ook wat iedereen heeft, weet je wel. Boon, aardbeien en veel spul. En dat was dan, dat liep nog heel een deur. Tot aan de, zeg maar zeggen, dan was er een schutting. En dan was het weer tuin van die mensen die aan de Groningerstraat woonden. Dat Klaas van de Ploeg, die had toen een zaak, een rijwiel en brommers. Die zat aan de andere kant. Maar hier is dus, hier hebben wij... En luisteraars, het is echt waar. Misschien kun je het aan de akoestiek horen. Hieronder hebben wij zeker. Kijk, hier een soort voorbeeld van iets wat er nog wel zo'n beetje in zit. Van de Kramers hier. Dit was natuurlijk helemaal niet zo. Aan die kant had je Apeldoorn met Jan Apeldoorn met een verhuisbedrijf. En Theo, die zat bij mij in de klas ook. En je verderop had je Jobing, die nou in Gasten zit. Bij die antiek. En die had een hele oude meubelzaak en zo. En daar had je Bakker Stoker en het was hier allemaal heel anders. Het is nu, je herkent het eigenlijk niet meer. Dit is nog een van de weinige dingen die overbleven is. Wij zaten niet voor niks in die kelder. Ja, het zijn maar een paar maanden geweest. De Canadezen waren hier eens invallen. En hier verderop was een brug. Daar kon je dus overheen. Want het is nou een vaste verbinding, maar verder kon je er niet komen. En langs dat kanaal stonden allemaal Canadese tanks. En in de stad zaten Duitsers. Dus in deze straat is ook nog even vochten. En ik kan me nog herinneren dat de Canadezen achter dat huis kwamen en die toen ging schieten, dat heb ik nog gehoord. En dat later ook nog een gewond daarheen werd gebracht. Dus vandaar ook, weet je wel. Maar dat was daar stond. Mooi! En Ineke heb je hier ook nog gewoond. Daar neem je verderop. Ineke Merks, want dat was het dansschool Merks. Dus dit hier toevallig langersvies, dat is ook wel weer leuk.

Hij loopt hier nu in de Gymnasiumstraat en hier is ook nog een stukje historie. Waren we net bij de legerschool. Nu bent wij aangekomen bij de MULO, het meer uitgebreid lager onderwijs, zoals ze dat toen noemden. Ja, toen de HBS en het gymnasium. Vreemd genoeg stond die school nog allemaal in dezelfde buurt. Waar je hier uitloopt, loop je zo tegen het gymnasium aan en loop je nog een eind in Wieler, dan kom je bij de HBS. Nou, hier was de ingang van de school. Of nee, wacht even, hier was de ingang niet. Ja, hier was wel een ingang, maar de echte ingang was aan de andere kant. Daar kunnen wij denk ik niet komen. Misschien dat we door de bossen heen kunt. Het liep mij hier. Nee, het is helemaal begruisd. Hier kon je niet deur. Later heb het gak hierin zitten. Dat is inmiddels ook wat start. Ik weet niet wat er nou in zit volgens mij. Is het helemaal onbewoond of zo. Maar hier kon je dan, op de ziet kon je naar de speelplaats af. Ja, dat was al ontmoetingsplaats. Stond je fietsen hakken. En hier liep dan de leraar, als het vrij kwartier was, die liep zo in deze straat op en neer. En als je in de eerste, tweede klas zat, dan mocht je niet, dan moest je daar blijven. Maar als je in de derde zat, dan mocht je op een blokje lopen. En dan kun je daar aan het einde, was het bakkerwinkel. Dan gingen ze in het kwartier, gingen al die jongens gingen puddingbroodje kopen daar. Dat weet ik nog allemaal precies. Nou, hier heb ik dus, volgens mij was dit de eerste klas. Deze hier. Dit bestaat er nou voor. Dit was de eerste klas. Dit was 1C. 1A, dat was de buitenklas. Daar kwamen allemaal mensen ook uit Grol. Gezien is Lunzingen, dat soort warmels en zo. Die kwamen daar. Maar hier zaten allemaal mensen die hier uit Assen kwamen. En meneer Spenner Weiland, dat was de hoofd van deze MULO. En meneer Kroeze, Jo Kroeze, dat was, die gaf biologie. Een hele beroemde man, zelfs Kroeze Huus hier nog in Assen. Dat was de onderdirecteur. En op deze school is het eindelijk ook een beetje begonnen. Ook het uit het raam kijken en muziek horen en zo. En dus niet overgaan en zo. Dus snel afgeleid. En wel in bandje speelde op die avonden. Want daar waren we dan wel sterk in. Van de feestavonden van de HBS en de HBS-bond. En dan had je de ULO-bar, dat was de ULO-bond voor feestavonden. En gymnasium dan. Die hadden allemaal weer zo'n soort introductiefeest of zo'n voorfeest. En dan hadden ze de grote avond en dan was een navuif. Nou, voor ons was al die kunst om al die dingen te spelen, weet je wel. We hadden toen zo'n soort van Dixieland band. Maar in het begin speelde daar altijd, want die zaten hier ook, dat was Erik Norrel, de voormalige commissaris, hoofdcommissaris van politie in Amsterdam. Die zat op het gymnasium en die zat het dubbel S-combo, dus die speelden daar altijd. En toen die weg waren, toen kwamen wij dus. Maar er ligt hier dus wel een heel stuk geschiedenis, een heleboel voetstappen. En een heleboel kattenkwaden uiteraard ook, maar daar praten we nog wel eens verder over.

0: We hadden het zo net even over die middelbare school. En over die feesten. Hier staan wij nu aan de Dr. Nazo-laan. Dat is eigenlijk een hele mooie, mooie laan in Assen. Eigenlijk. Dat loopt zo het Assenbos in, naar het rondeel. Wat heel veel mensen misschien niet weten. Die cruising noemt ze het rondeel. Kun je linksaf naar de Nije Viever en dan nog naar de Zeubenster. En zomers, als het mooi weer was, dan liep de dames liep maar die kant. In die tijd dan. En, want er was er nog niet zoveel te doen. En de jongens die liep maar deze kant om te kijken. Of er wat bij was. Maar wat we hier eigenlijk verstaan is dat die feesten eigenlijk altijd geholpen werd in Bellevue. En dat was een zaal, het was een café, een restaurantbedrijf met een hele grote zaal. En waar ook meestal in Assen alle feestavonden plaatsvonden. En ook het kerstvolleybaltoernooi heb daar ook nog ooit. En later kon je hier je ribbewies daarvoor en dat soort dingen kon je allemaal doen. Een hele prachtige oude zaal waar ook met de kerstdagen, kerstvolleybaltoernooi, QB en de Blizzards altijd speelden. Legendarische optredens met de feesten van de Mulo. En zo, dat werd hier dan ook altijd gehouden. En dat is dus een legendarische plek. En wat ik mij nog steeds afvraag is waarom ze dat prachtige gebouw, wat Assen toch een heel mooi aanzicht gaf, dat ze dat afbroken hebben. Ik vind dat nog steeds, hoe dan ook, vind ik dat een schandaal. Dat vind ik echt een schandaal. Hoewel ik wel meer dingen die ze naast zijn afbroken niet vind kloppen. En ook bijvoorbeeld wat ze nou in Rolde bijvoorbeeld gedaan hebben. Met die poort van Rolde, met dat rooien, dat is toch niet te geloven. Ik bedoel, dat zo'n welstandscommissie doortrekt die handel. Weet je wel, die hebben er echt heel veel geen verstand van. Maar nee, dat moet je eens kijken hoe mooi dat is hier. Die oude huizen aan de overkant, daar zaten vroeger de officieren in van het garnizoen. En mooi, je hebt daar nog de woning van de commissaris van de koningin, waar Relis de Beek woont. En dit was werkelijk een prachtig mooi oud pand. En het prachtig zo mooi in deze omgeving dat ik me. Ja. En het was ook een legendarische plek waar elke oude Assenaar een mooie herinnering aan heeft, denk ik. Zelfs de grote feestavond van de Zuid-Luxe mensen werd er vaak gehouden. En, de grote feesten en ja, jammer dat dat verdwenen is, heel jammer.
1: Ja, dat was Harry's Blues voor vandaag. Gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Georgia on My Mind was een grote hit in Amerika en Europa. En de opvolger, Ruby, deed helemaal niets. En daarna scoorde hij weer een internationale hit met een compositie van Percy Mayfield. Ray Charles, Hit the Road, Jack.

Ray Charles, Hit the Road Jack. Het debuutalbum van Amy MacDonald uit Schotland verscheen in 2007. En van This Is The Life werden meteen 3 miljoen exemplaren verkocht. Intussen heeft ze 10 albums gemaakt. En dit werd de nummer 1 hit in Schotland, 3 in Zwitserland, 4 in België, 7 in Nederland en 12 in Engeland. Amy MacDonald, Mr. Rock'n'Roll. MUZIEK

0: Amy MacDonald, Mr. Rock and Roll. Jimmy Dean uit Texas begon na zijn militaire dienst aan een carrière als zanger. En na een paar kleine hitjes was het plotseling raak. Het nummer eindigde op 2 in de Amerikaanse Hot 100. Een eerste plaats zat er niet in. Die was voor Elvis Presley met His Latest Flame. Jimmy Dean, Big Bad John.
1: Big John, Big John.
2: Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew you did.

Jimmy Dean, Big Bad John. Sam Smith, dat is een Engelse singer-songwriter. En de derde single werd een mega-hit. Het was een nummer 1 hit in Engeland, Canada, Ierland en Nieuw-Zeeland. 2 in Nederland en Amerika. 3 in Denemarken. 4 in Zweden. 5 in Australië. En 11 in Duitsland. Sam Smith, Stay With Me.

Sam Smith, Stay With Me. Dion nam het nummer als eerste op als albumtrack, maar Bobby V uit North Dakota zag er een single in. En dat leverde hem een nummer 1 hit op in Amerika. Bobby V, Take Good Care of My Baby.

Bobby V, Take Good Care of My Baby. Paola Nutini komt uit Schotland, maar hij heeft een vader met Italiaanse roots, vandaar die naam. Hij begon als roadmanager bij de Schotse band Speedway en begon met de drummer van Speedway demo's op te nemen. En dat leverde hem een contract op bij Atlantic Records. Intussen heeft hij 5 albums afgeleverd en dit was een hit in Engeland, België, Ierland, Italië en Nederland. Paolo Nutini, Iron Sky.

Sky. Wild in the Country van Elvis Presley flopte en dat was hij niet gewend. En daarna scoorde hij weer zijn gebruikelijke hit met een compositie van Doc Pomus en Mort Shuman. Het werd een hit in Amerika en ook in Europa. Elvis Presley, His Latest Flame.

Elvis Presley, His Latest Flame. Ook Nederland kent goede singer-songwriters. Anouk en Douwe Bob vormen een unieke combinatie. En het zijn twee artiesten met een gebruiksaanwijzing, maar samen zingen gaat perfect. Anouk en Douwe Bob. Hold Me.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Endless Summer Vacation van Miley Cyrus is het album van deze week. En Miley Cyrus is een dochter van countryzanger Billy Ray Cyrus. Maar ze heeft het succes van haar vader lang overtroffen. Op deze eigen compositie doet de Amerikaanse singer-songwriter Brandi Carlile als gast mee. Miley Cyrus, Thousand Miles.

Miley Cyrus, Thousand Miles. Dion uit de Bronx in New York is de uitvinder van de Bronx Blues. Hij had met een eigen compositie een nummer 1 hit in Amerika. Niet met zijn vertrouwde begeleiders de Belmonts, maar met de Del Settens. Dion, Runaround Sue.

Dion, Runaround Sue. Damien Rice uit Dublin begon in de Ierse rockband Juniper. En zijn debuutalbum als soloartiest werd meteen een top 10 hit in de Engelse albumchart. Dit was een hit in Ierland, België en Nederland voor Damien Rice. I don't want to change you.

Damien Rice, I Don't Want to Change You. Het nummer was geschreven voor Tony Orlando en het was al een top 10 hit geweest in Amerika voor de Paris Sisters. En toen nam producer Phil Spector het nog een keer op met de volledig onbekende zanger Jimmy Crawford. En dit werd de eerste en enige hit voor deze Jimmy Crawford. I Love You How You Love Me.

Jimmy Crawford, I Love How You Love Me. Mr. Props, dat is de Nederlandse singer-songwriter en rapper Dennis Princewell Steer. Hij werkt veel samen met Amerikaanse hip-hop-artiesten en voor dit nummer ontving hij zelfs een Edison. Hij behoort tot de best verkopende Nederlandse artiesten in het buitenland. Mr. Props, Waves.

Mr. Props, Waves, Hello Mary Lou en Traveling Man, dat waren grote hits voor Ricky Nelson uit Los Angeles. Dit was de B-kant van de single A Wonder Like You. En die B-kant werd een hit in Amerika en in Engeland. Ricky Nelson, Everlovin'.

Ricky Nelson, Everlovin'. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Jonathan Jeremiah, dat is een singer-songwriter uit Londen. Hij heeft 5 albums gemaakt en 1 album maakte hij met het Nederlandse Metropoolorkest. Dit was een hit in België en Nederland voor Jonathan Jeremiah. Happiness.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Steeds meer QB in Harry's Blues. Naar 10 juni toe, de 80ste geboortedag van Harry Musquet. Maar liefst 6 nummers, subnummers in deze aflevering. Maar daarnaast ook nog ander werk van Lucinda Williams, van Steve Lowe en van Paula Cole. Maar we begonnen met QB in the Blizzards. En de eerste drie die gaat allemaal over drank. Over de booze. Over de liquor. De liquor blues.

Mooi gitaarwerk van Erwin Java uit 2003 van de cd Boom Boom Bang. Dat was toen de tour die ophang was aan het werk van John Lee Hooker. Volgende stuk over de blues, dat is Brother Blues. Oorspronkelijk uit 1991 van de cd Cut Deluxe. Maar nu in de uitvoering uit 1997 een live uitvoering van de cd Traveling with the Blues.

Geweldige live uitvoering van Brother Boos, QB in the Blitz natuurlijk 1997 met Jean Legrand op de mondharmonica. Harry die noemde hem al een de beste met geweldige versie, de beste mondharmonica spullen van Nederland ooit. De derde versie die is van een periode eerder, namelijk de band Musquet met Gino Jansen, met Roy Couchel, met Hannes Langkamp en Erwin Java uiteraard. Die Gino en Roy die kwamen uit een bandje uit Groningen. Fox de Fox die bracht een beetje andere invloeden in de muziek. Maar dit is een nummer wat Harry Schrim heeft naar aanleiding van zijn reis door Amerika in 1993. Overmaakte hij Sky Songs on the Spot en dit is het nummer At the End of the Bar.

At the End of the Bar uit 1994 van de CD Sky Songs on the Spot. Drie keer Muskewa staat. Liquor Blues, Brother Blues en At the End of the Bar. Tijd voor wat anders. Lucinda Williams, een zangeres uit Louisiana. Geweldige zangeres met heel mooi materiaal wat ze maakt heeft. Alleen nog, ja, ze kwam ook door de corona dat ze niet meer kon optreden. Maar ze ging wel toch spullen met haar vaste band, met wat mensen erbij. Streaming gewoon ze spullen. Spullen ze materiaal van anderen. En er komt een box van uit, Lou's Jukebox. En door van is de eerste is een cd die opdragen is eigenlijk, of die alleen nog maar nummers bevat van Tom Petty. Prachtige cd, Running Down a Dream.

Lekkere muziek voor in de auto en dan oppas nog niet te hard gaat erin. Running Down a Dream, titelstuk van de nieuwe CD van Lucinda Williams. Nummer van Tom Petty, allemaal nummers van Tom Petty op deze CD. Ik noem er even een paar, I Won't Back Down, A Face in the Crowd, maar ook Wildflowers en ook het hele bekende Southern Accents. Zeer de moeite waard, die nieuwe CD van Lucinda Williams. Helemaal onbekend of minder bekend, laat ik het zo zeggen. Steve Lau, dat is een zanger uit Zuid-Afrika. Die al een aantal cd's maakt heeft, maar een jaar of zes terug. Toen is hij de midden stopt, toen heeft hij de motor gepakt. En is hij gewoon rijden. 8000 kilometer heeft hij door in het zuiden van Afrika erin. En op basis daarvan heeft hij een nieuwe cd gemaakt. En die heet Headlight Dreams. De koplaam, zeg maar. Hè? Ik zie van allerlei dingen waarschijnlijk. Maar ook, en dat is met Joe Bonamassa op gitaar, in Wind in Your Hair.

Uit Zuid-Afrika, Steve Lowe van de CD Headlight Dreams met Wind in Your Hair. Het is blues, de Lustrinor. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. De Hobo Blues, een van de bekendste stukken denk ik van Cuby and the Blizzards. En sowieso in de blues een uitermate bekend stuk, de Hobo Blues. En een hobo, dat is eigenlijk een afkorting van een hoboy. Een hoboy. En een hoboy, dat was een migrant worker, een gastarbeider. En meestal waren dat mensen die vanuit Mexico of uit andere delen van Amerika kwamen en zich dan verhuurden in de landbouw en die dan de schoffel bij zich hadden. De hoe bij zich gaan. En als ze dan van reizen van de ene naar de andere plek, dan sprongen ze op de trein die reden en dan kunnen ze gratis metrijden. Dus de hobo blues, dat gaat eigenlijk over gratis met de trein reizen voor migrant workers. En de eerste versie die is van Cuby and the Blizzards uit 1966 van Desolation.

Hobo Blues uit 1966 van de eerste LP van QB and the Blizzards. Het origineel, dat is van John Lee Hooker. En dat is het verhaal natuurlijk van de man die vanuit Mississippi naar het noorden toegang, die naar Detroit toegang, de Cadillac, de assembly line, om maar wat te noemen. In 1948 kwam zijn eerste single uit, dat was Boogie Chillin'. En Hobo Blues, dat was zijn tweede single van John Lee Hooker.

De originele versie van John Lee Hooker van Hobo Blues. Nou, nog een derde versie, die komt ook uit Mississippi. Die is van Robert Lee Burnside. Een man die een beetje in de sfeer van de country blues, daar je hem eigenlijk moet plaatsen. Later werkte hij in een half uur het Fat Possum label. Toen kreeg hij wat anders soort muziek. Maar Burnside is eigenlijk een opvolger van Fred McDowell. Maar zo te nu mijn opvolger, in ieder geval door beïnvloed. Man die dat leven van onderdrukking aan alle kanten middenmaakt heeft door in Mississippi. Op een gegeven moment zat hij voor moord in de Parchment Farm. Maar toen zijn boss van de plantage hem nodig had als trekkerschauffeur, toen kwam hij weer vrij. Zo ging dat in die tijd. Robert Lee Burnside, een opname uit 1967, pas in 2003 uitgebracht op de CD First Recordings, zijn versie van de Hobo Blues.

De versie van Robert Lee Burnside uit 1967, toen is het opgenomen. Drie versies waren dat van The Hobo Blues, het origineel van John Lee Hooker uit 1959. Voor ons de meest bekende versie uiteraard van Cuban Blizzards van de LP Desolation uit 1966 en Robert Lee Burnside. De zangeres Paula Cole is niet alleen nog bekend als zangeres, al een jaar of 30 denk ik dat ze actief is, maar ook als producer. En ze is bekend als iemand die heel erg opkomt voor de rechten van vrouwen in Amerika, ook op muzikaal gebied. Ze komt uit een hele muzikale familie en dat merk je ook wel een beetje, want ze is altijd bezig, net als Ray Cooder, met waar komt de muziek vandaan? Wat is de basis van de muziek? Wat zijn de roots van de muziek? Nou, de nieuwe cd die zij maakt heeft American Kilt. Dat is een soort lappendeken, zou je kunnen zeggen, van allerlei vormen van muziek uit Amerika. En het nummer wat ik laat horen is een compositie van Bessie Smith, Black Mountain Blues.

Het nummer van Bessie Smith in de uitvoering van Paula Cole van de CD American Killed. Door op ook andere mooie versies van bijvoorbeeld The Wayfaring Stranger, een heel bekend nummer. Shenandoah, ook zo'n nummer uit de American Songbook. Een LP die, of een CD die zeer de muidenweer is van Paula Cole. We keer terug naar QB and the Blizzards, naar Harry Musquet. Straks op 10 juni dan is het 80 jaar geleden dat hij geboren is. En dat wordt op allerlei manieren herdacht. Onder andere met een muziektheaterproductie die dit najaar in september in Aasten gespeeld zal worden. Een nummer van de laatste CD die hij uitgebracht heeft in 2009. De CD Cats Lost, productie van Daniel Logus. Blues is a Bad Habit.

0: Ja, het valt niet mis. Blues is a Bad Habit van QB and the Blizzard. 2009 was dat van de CD Cats Lost. We gaan hem terug naar de beginjaren van QB and the Blizzard. 66, 67, 68 in die tijd. Toen kwam de eerste zwarte zanger, de eerste zwarte man, die kwam in Grollo. En dat was Eddie Boyd. Die logeerde bij Harry aan de Veurstreek in de boerderij. En daarmee hebben ze samen een LP opgenomen, de LP Praise the Blues. En ja, dat was de eerste lijfelijke kennismaking van Harry Musquet met de bluesmuziek en met de zwarte bevolking van Amerika. Later in 93 en in 97 ben ik naar Amerika toegewest om door de oorsprong van de muziek nader te bekijken. Maar dat was in 1967, denk ik. In 2004 heeft Harry Musquet een cd uitgebracht, een dubbel cd met QB and the Blizzards, onder de titel Live in het Oude Luxor. En het Oude Luxor, dat is een theater, oorspronkelijk trouwens een bioscoop in Rotterdam aan de Kruiskade. En daarop stiet het nummer van Eddie Boyd, Five Long Years. En daarmee besluiten wij deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. Five Long Years.
1: Friend Eddie Boys van onze allereerste LP Desolation, Five Long Years. En verder, de park is de hele tijd geopend.

0: Nooit. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Het is de week van de jaren 70. Alle nummers zijn dus ruim 50 jaar oud. Maar er is geen sprake van gedateerde muziek. The Shoes uit Leiden. Dat was een band die meer dan 50 jaar in dezelfde bezetting speelde. Al draaide alles om zanger Theo van Es, want hij bepaalde de sound. En hij had als soloartiest een nummer 1 hit in de Amerikaanse disco chart. The Shoes, Osaka.

The Shoes, Osaka. Het nummer komt van het 39e album van Johnny Cash uit 1972. Het is een compositie van Jerry Reed en het nummer eindigde op plaats 2 in de Amerikaanse hitparade. De cover van Elvis Presley kwam op zijn album He Touched Me, Johnny Cash, A Thing Called Love.

Johnny Cash, A Thing Called Love. Bob Dylan schreef het nummer voor de soundtrack van de film Pat Garrett en Billy the Kid in 1973. Het nummer eindigde op 3 in Noorwegen, 5 in Amerika, 6 in Canada en 9 in Ierland. En er bestaan mooie covers van Eric Clapton, Guns N' Roses, Neil Young, Bono, Paul Simon en Bon Jovi. Bob Dylan, Knockin' on Heaven's Door.

Bob Dylan, Knockin' on Heaven's Door. Harry Nilsson was medewerker op een bank die in zijn vrije tijd singer-songwriter was. En hij overleed in 1994 in Los Angeles. Hij was pas 52 jaar. Maar in 1971 had hij een nummer 1 hit in Amerika, Canada, Engeland, Australië en Ierland. In Nederland eindigde het nummer op de 11e plaats in de top 40. En het was een compositie van Peter Ham en Tom Evans van de band Badfinger. Nilsson, Without You.

Nielsen, Without You. Het was een single uit 1977 en het kwam van het album Cabretta van Mink de Vil. En het was zijn enige hit in Engeland. In Nederland eindigde het nummer op de derde plaats in de hitparade. En het nummer zat in de films In the Land of Women en Special Correspondents. Mink de Vil overleed in 2019 in New York. Hij werd 58 jaar. Mink de Vil, Spanish Stroll.

Wing de Ville, Spanish Stroll. Machine kwam voort uit de Rotterdamse band The Swinging Soul Machine met zanger Spooky Groene Stroll. Machine kwam voort uit de Rotterdamse band The Swinging Soul Machine met zanger Spooky Groeneveld.

Machine, Lonesome Tree. Electric Light Orchestra werd in 1972 opgericht in Birmingham door drie ex-leden van The Move, Jeff Lynne, Roy Wood en Bev Bevan. De band maakte 62 albums, had 45 hits, waaronder drie nummer 1 hits. En dit is een bewerking van een oude Chuck Berry hit. En dat werd in 1973 een hit in Engeland, Australië, Canada, Duitsland, Nederland en Amerika. Electric Light Orchestra, Rollover Beethoven.

Electric Light Orchestra, Rollover Beethoven. Lobo, dat is een Amerikaanse singer-songwriter die heel succesvol was in de jaren 70. In 1981 startte hij zijn eigen platenlabel, Evergreen Records, en in zijn nadagen werd hij vooral populair in Azië. In 2016 toerde hij voor de laatste keer door Azië. In 1971 was dit de nummer 1 hit in Nieuw-Zeeland en Amerika, 4 in Engeland, 6 in Canada en Zuid-Afrika en 8 in Australië. Lobo, Me and You and a Dog Named Boo. Thank you.

Lobo, Me and You en A Dog Named Boo. Motte Hoepel, dat was een Engelse band rond gitarist-zanger Ian Hunter, die in 1974 opstapte, maar dat deed hij wel vaker, maar hij keerde nog 4 keer terug bij de band. Maar ook Mick Wells begon bij Motte Hoepel, hij vertrok later naar Bad Company. Dit was in 1973 een top 10 hit in Engeland voor Motte Hoepel, All the Way from Memphis.

Bob de Hoepel, all the way from Memphis. The Neck, dat was een band uit Los Angeles met zanger Doug Feager uit Detroit. Het debuutalbum, dat was meteen een grote hit, er werden meer dan 2 miljoen exemplaren van verkocht. En dit is een single uit 1979 en dat was een nummer 1 hit in Australië, Canada en Amerika, 3 in Frankrijk en Nieuw-Zeeland, 6 in Engeland, 7 in Zwitserland en 13 in Nederland. En Doug Feager overleed in 2010 op 57-jarige leeftijd. The Neck, My Sharona.

The Neck, My Sharona. Living Blues, dat was een band uit Den Haag met gitarist Ted Oberg, zanger Nico Christiaansen en de geweldige mondharmonica-speler John Legrand, die intussen is overleden. Ze hadden een grote hit met een cover van Coco Taylor, geschreven door Willie Dixon. Living Blues, Wang Dang Doodle.

Living Blues, Wang Dang Doodle. Tina Turner schreef het nummer over haar hometown Nutbush in Tennessee. Het was een single in 1973 en Ike Turner produceerde het nummer. Het werd alleen een nummer 1 hit in Oostenrijk, maar wel een top 10 hit in Afrika, Spanje, Zwitserland, Engeland en Duitsland. Hij eindigde 11 in Amerika en 12 in Nederland. Ike en Tina Turner, Nutbush City Limits.

Ike en Tina Turner, Nutbush, City Limits. Joe Jackson, dat is een Engelse pianist. Toen hij 16 jaar was, begon hij al als barpianist en hij studeerde in die tijd ook aan de Royal Academy of Music. Daarna begon hij de band Edward Bear. Hij had nog een andere band, Arms and Legs. En in 1978 startte hij met zijn eigen Joe Jackson Band. De debuutsingle bereikte nergens in de wereld de hitparade. En dit is die debuutsingle, Joe Jackson. Is she really going out with him?

0: down.
1: Joe Jackson. Is she really going out with him? Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Thin Lizzy werd in 1969 opgericht door Phil Lynott in Dublin. En het was een band met beroemde gitaristen. Eric Bell, Gary Moore, Snowy White. En Phil Lynott overleed in 1986. Maar in 1973 had hij een nummer 1 hit in Ierland, 6 in Engeland, 7 in Duitsland en 15 in Nederland. Thin Lizzy, Whiskey in the Jar.

0: Down in the Delta. De Delta Triangle van John Mohead. Komt van zijn tweede cd uit 1998, Mary's Porch. Man die dus geboren is in West Memphis. Komt uit een familie van katoenplanters. Meerdere generaties, maar ze zijn er al na een jaar of wat uit. En een van de opvallendste dingen die ik van hem hoorde, Harry, was dat hij zei: politics and blues don't mix.
1: Ja, dat zei hij dus. Hij zegt, ze denken dat nou populair wordt, blues, en dan they jump the bandwagon. Dan springen ze ben je achterop om te denken van hier valt wat te halen, yeah. Stem of zoiets.
0: Yeah.
1: Dat was wat hij eigenlijk zei. Nou ja, politics and blues don't mix. Ja, ik bedoel.
0: Dat ze er maar afbleven.
1: Ja, ik bedoel wat.
0: Yeah?
1: Wat moet je daarmee? Ja, het is een beetje vreemde quote. Mensen hadden daar vroeger helemaal geen benul van politiek. Die moesten alleen maar het leven houden.
0: Yeah.
1: Maar hij zei ook van dat er eigenlijk. Ja, they are left alone, zei hij, de mensen hier.
0: Ja.
1: Ik ben alleen nog laten.
0: And there is nothing to do.
1: Ja, en de politiek deed niks eigenlijk.
0: Mm.
1: In die context begreep ik het wel, ja.
0: En de blues was dan, de muziek was, ja, een van de belangrijkste uitingsvormen, denk ik ook.
1: Ja, natuurlijk. Ja? Ja.
0: Zowel wat betreft de boschop, maar ook als vertier zijn. Ja, er waren geen shoppingmalls en weet ik veel wat allemaal.
1: Nee, dat.
0: Meest niet meer een eigen vertier.
1: Ja, en als je daar dus rondriet, daar Clarksdale is dan nog een relatief welvarende plaats, tenminste een bepaalde gedeeltes. Maar als je verder rondriet, dan zie je ook dat er ook niks te doen is.
0: Nee.
1: Toetwaler bijvoorbeeld, vorige uitzending.
0: Waar of in Marks, noem maar op, Bram, of in die kleine plekjes waar als wat mensen woont, die allemaal op het land waar ik de buurt nummer, verder voor de rest is maar weinig.
1: Ja.
0: John Mohead die is geboren in West Memphis. Hij heeft later woont in Lula, of dat woont hij eigenlijk nog. Vlakbij een meer door zo. Heeft een mooi liedje over gemaakt hoor.
1: Ja.
0: Maar volgens mij is hij niet altijd in dat gebied te blijven.
2: Well, actually, I moved. I got out a couple of years ago and was in Nashville for the last couple of years. And if you think blues music is political, you ought to, you know, get in Nashville. It's really it's just an industry. It's just, you know, churning out, making music for money, and it's okay, but it's just for some people. But you know,
0: not for you.
2: Well, it's, they'll think you don't appreciate what you've got until you don't have it anymore, or until you leave it, and that's kind of, you know, I started. I got up there and was writing and did another project or two, and it just it kind of, when you put more of an emphasis on making money rather than creating music, it starts just lose your soul, you know, lose. And I think that's all. It's kind of my analogy with Robert Johnson and, you know, making his deal with the devil. Not that I think people make their deal with the devil every day, especially in this industry, you know. And you compromise yourself and compromise your, you know, maybe artistic beliefs in order to make, you know, get a better record deal or whatever, you know.
0: Maybe we can stand in the shade instead of the hot sun over here.
3: Is that actually a place over there?
4: Are there many plantations left in Mississippi? I mean, like the big thing, the Stovall is still there, they told us.
2: Yeah.
4: And it's one of the oldest, 200 years old.
2: Yeah. It's, and you know, this one is not really a working plantation. It's the remnants of it. But I mean, this commissary is a private club.
4: Uh-huh.
2: But the compressor's going to give you
0: a lot of noise. Oh, this is a private club over here.
2: Yeah, that is. It's, they have some blues music there, not a lot, but this was the real thing. I mean, this was, you know, the cotton gin was right there. These houses over here, I mean, that's what people lived in. Actually, here's one of my songwriting partners here.
4: We walk
2: over to his shack.
4: Yeah. His properties.
2: Yeah, who just came out naked out of his door in Hawaii.
4: He's just living over there.
5: Sneaking inside.
2: Well, he lives in Nashville also. His name's Tommy Polk, and he came down here, and he's from Natchez, Mississippi originally.
4: Uh-huh.
2: And he got one of these little shacks, and he just comes down, just what I was talking about earlier with the kind of losing your soul in Nashville. Mm. This is his way of keeping his soul. Yeah. He comes down here for a couple weeks and you know, stays in the shack and kind of gets reacquainted with his roots. Tommy Polk.
5: What is going on here?
6: Yeah.
5: Has VH1 arrived?
6: Yeah.
2: Dutch TV.
6: And radio.
5: Dutch TV.
6: Dutch TV.
4: And radio.
5: And radio, yes.
2: This is, Holbert, this is Tommy Polk.
7: Tommy Polk.
5: Hello, I'm Elbert.
7: Hi. Elbert.
2: So Harry.
7: Harry.
2: Harry.
7: Good to meet
2: and
7: you.
2: Willem.
7: Willem?
2: Hello. Yeah, I was so, just,
5: Well, this is,
2: I was just telling him about the, how we sometimes lose our soul in Nashville and, how I left and your way of, you know, keeping your soul is the shack, you know, coming down and...
7: This is my third year. Yeah, I think it's the third one for this, or second anyway.
2: Recharging your batteries.
7: Yeah, come down here and hang out at the commissary. Have you been through that yet?
2: No.
7: Well, let me get a key.
2: Well, let's
7: you care to come inside?
2: First, yeah.
7: Okay.

0: Jack's Country Grocery van John Mohead. Ook weer van die cd uit 19... Nee, dit is uit 1995 van de cd.
1: Dit is de eerste.
0: Lula City Limits.
1: Lula City Limits. Nou, Lula, dat is een heel klein plaatsje boven Clarksdale. En ja, de City Limits die liggen heel vlak bij elkaar.
0: Ja.
1: Voordat je het weet, bij de deur. Hij vertelde eigenlijk dat hij ook een tijd in Nashville zaten had. En dat de industrie daar een ware aanslag op je geweten deed. Want als artiest kon je je ziel makkelijk aan de duivel verkopen. Tenminste, je artistieke ziel, hè? Daar had het toch.
0: Lose your soul to Nashville.
1: Ja, en hij zei dus dat hij daarom ook weer terug gaan was naar het platteland. Omdat hij niet al te veel. Hij wou geen deals, geen compromis. Hij wou geen eigen muziek maken. En dat had eigenlijk weinig te maken met de industrie. Hetzelfde deed zijn pianist Tommy Polk, maar die deed nog anders. Die dacht van, ik neem een huis met. En hij dat, dit is radio, maar hij dat zien had, dan, dat is prachtig. Het is zo'n echte oude country shack en ze metnom op een vrachtwagen zetten, want dat kan daar.
0: Het is een heel erf eigenlijk, hè, zo'n plantage.
1: Ja, en dat met zo'n porch ervoor, waar je in zo'n schommelshoek kunt inzitten. Hè. Het had er dus metnomen. En elk jaar ging je dus 3 maanden ging je daar zitten.
0: Ja.
1: En dat deed hij al een aantal jaren om toch maar niet vooral de binding met die Mississippi Delta te verliezen.
0: Recharging the battery, zoals je mooi zei.
1: Ja.
0: De batterij weer opladen.
1: Ja, opladen, ja.
0: Maar we kwamen wel een beetje onverwacht door aanzetten voor hem. Dat was, dat was ook wel duidelijk.
1: Ik kwam van Bergen, dus.
2: I wasn't expecting company.
0: No, so no. No problem.
2: Y'all have to forgive.
3: Oh, it's pretty cool inside.
4: Yeah, this is what we were looking
3: for. No problem.
2: Y'all have to forgive.
3: Oh, it's pretty cool inside.
4: Yeah, this is what

0: Nummer van de allernieuwste cd van John Mohead, die net precies uitgekomen is. Down to the Levee. Eigenlijk bezinkt hij het verhaal dat hij als kinder aan de boorden van de Mississippi speelde.
1: Ja, de Utenwaarden zou je kunnen zeggen. Ja. De dijk en de Utenwaarden. En daar giet het liedje over. En hij met Tommy Polk had hij het nog even over hoe old dat die cabin was. En die was uit 1920.
0: Ja.
1: En hij was daar, kom omstreeks 1981. Dat kon ze nog zien op alle kratenpapier, wat zat het op een gegeven moment dichtplak tegen de mosquieten en zo en dat soort dingen. Maar hij had een prachtig mooi inricht met zo'n mooi bed waar je uit kon klappen, met zo'n soort van kast weg.
0: Ja, yeah, yeah, een Murphy bed.
1: Ja, ja. Het was een prachtig, een heel mooi inricht ook. En nog eens een keer, we vroegen ook hoe het met die blues zat in Mississippi. En hij zegt, er wordt nog wel wat R&B gemaakt, maar Willie Foster, we kennen hem nog van de vorige uitzending. Was een van de laatste, last breed, zei hij. En was de Lonnie Pitchford, had nog een leuke plaat gemaakt, maar die was ook alweer op jeugdige leeftijd overleden. Dat op het Rooster label van Jim O'Neill, de man die ooit trouwens Living Blues, het blad opgelicht had, samen met Bruce Iglauer van het Alligator label. Maar die was, zag het niet meer zitten. De politiek had te veel toeslagen en Jim O'Neill was verkast naar Kansas City.
0: Ja,
1: en een roesterlabel metnomen. Het gebouw stiet er nog wel.
0: Steghouse, ja.
1: Ja, Steghouse. In de vorm van een riverboat. Prachtige plaatzaakje was dat. Maar helaas, Jim O'Neill, hij is er niet meer.
0: En wat er ook niet meer was, dat was de cabin. Waar is Muddy Waters in gekomen was. Want die hadden ze ook met hem. Die hadden ze op reis stuurd.
1: Ja, dat was ook een commerciële truc. En daar moesten we met elkaar nogal om lachen. Het is toch te gek om los te lopen.
0: Ja.
1: Ik bedoel, maar zo bent die Amerikaan. Die maakt overal een fast buck van.
0: House of Blues is dat, hè? Zo'n hele keten toestand is dat.
1: Ja, ja. En deze die cabine hebben ze dus, die vervoerders en die laten ze overal zien. Het is erg te gek om los te lopen.
0: Ja.
1: Vroeger wel geen mensen naar kijken.
0: Nee, en nou is het een bezienswaardig.
1: Ja.
0: Die stond, de cabin van Muddy Waters, die stond op de Stovel Plantation. Nou, je neemt zo straks ook alleen de Dockery Plantation. Daar hebben ook verschillende bekende muzikanten, hebt die door, woont en werkt en speelt en zo. Hè?
1: Ja, ja.
0: En datzelfde geldt trouwens ook voor de Hobson Plantation.
2: Pine Top Perkins used to work on this plantation, and he still comes back through here.
1: Yeah.
2: So he's more the old Delta blues, and he played with Muddy Waters and a bunch of but like he said, it's Tyrone Davis type stuff, which is good music, but they classify it as blues, but it's not really blues.
3: No.
2: I've not heard any really traditional blues here at all. Like
0: maybe you can say it's over with the blues.
3: Well, it's definitely, it may be the, my opinion, it's like bluegrass music. I mean, bluegrass is still played on acoustic instruments and it's still true to its roots. And to me, blues should be kept that way. The evolution that it's taken in the last 10 years, I'm not quite, Yeah, I'm not saying that blues has to be played on an acoustic guitar, on a front porch, but, synthesizers and, playing a Muddy Water song, I don't know, there's something not right with that,
1: So you think, like they say in Austin, real-time music, no handmade, no shit, from boxes.
3: Exactly, yeah.
2: There's evolution you're talking about, with Bonnie Raitt, it led to that, and Eric Clapton, Kenny Wayne Shepherd, Johnny Lang, stuff like that is closer to the true Delta blues than anything in Clarksdale that I'm aware of.
0: But most of them are white guys. Johnny Lang, Kenny Wayne Shepherd.
3: Yeah.
1: Probably they are more in Europe. I think they are, the people know more about the American, real American culture than a lot of Americans do.
3: That's exactly right.
1: Yeah.
3: Especially here.
1: Yeah.
3: Most of the whites, don't know the first thing about blues and don't care.
0: And the black folks, they don't want the blues.
3: Well, it's a class thing now. I think for some, like black professionals in this area, blues, traditional blues music is almost, you know, that's, it's almost beneath them, you know, and they don't want to, it's like, you know, with whites and bluegrass music, you know, mm-hmm. the way it used to be. Now it's, you know, more, you know, bluegrass is more respected and thought of by whites, but, you know, it used to be kind of, well, that's hillbilly music. That's mm-hmm. that's beneath us. And I think that's where black professionals feel in this area about traditional blues music. And I think that's why, you know, the Tyrone Davis, the R&B blues is more popular with them, because it's you know, it's like the Four Tops, or, you know, it's like, you know, 1960s R&B.
0: They want to be associated with success and not with exactly. poorness and things like that.
3: Exactly.
4: Robert Lee, he's from Mississippi. He did the thing with John Spencer Explosion, or what was there. But I didn't feel he was happy with it, but only because it gave him a wider field of that people knew him, you know.
3: Yeah, he wasn't really big on that. Yeah, it was just. But it did expose him to a lot of a whole other crowd that he would never have heard of him before, you know. And they did a tour. I don't know if they toured Europe or not, but they did a tour in the States, and it went over really well.
4: One of the best over here still, Robert Lee, is cool.
3: Yeah.
0: But even blues musicians want to make money.
3: Well,
4: you have to live.
3: Yeah, unless you want to live in a shack. No offense, Tommy. Unless you want to live in a shack, yeah, you got to get paid for what you do. I mean,
0: the kind of music you play, how do you describe?
3: Well, I've never claimed to be a blues artist at all. I mean, I'm definitely heavily blues influenced, you know, but it's, I don't know. I think I'm just a proverbial singer-songwriter. I mean, I've take country influences and blues influences, and it comes out in just a big gumbo. I have a huge Lowell fan, Lowell George, Allman Brothers, that type of stuff. Yeah.

0: Nummer van de tweede cd van John Mohair, Mary's Ports, Muddy Water. Ja, dat is de Mississippi-buurt, steek je.
1: Ja, en als je het liedje hoort, dan moet ik meteen denken aan, zoals ik de Drenthe herriet. Want je hebt nou vergelijkingsmateriaal, want je bent de West en dan hoor je een heleboel dingen die je heel bekend voorkomt. En dan zie je dat landschap eigenlijk zo weer voor je opdoen. En als je daar woont, dan ben je eigenlijk haast wel verplicht om blues te spelen. Ook al zei John dat er weinig blues gespeeld werd. En de enige die daar nog eens een keer kwam, dat was Pinetop Perkins. En die speelde dan nog wel eens in die commissaire. Verder had het over dat de zwarte mensen, wat nog even over Europa, dat wij hier wat meer waarderen dan in Amerika. En de zwarte mensen die voelden zich enigszins beschaamd. Als ze over blues praten en dergelijke. En daarom was het ook niet echt meer de favoriete muziek van de mensen door.
0: Nee, it's a class thing, zeiden ze ook.
1: Ja, ja, ja.
0: Net als bij de Blanc, dat die niet zo van bluegrass muziek houdt.
1: Nee, dat
0: wordt geassocieerd met hillbilly.
1: Ja, en rednecks en zo.
0: Ja,
1: dat soort,
0: precies, ja. Ja. Die plantage door zo, daar is een club bij. Hoe zeg je nou?
1: De commissair was het.
0: Ja, de commissair.
1: Ja, dat was. Ja, eigenlijk is het dat fantastisch. Ja, ik bedoel, ik wist helemaal niet dat het erachter zat. Dat was een volledige verrassing voor ons. Want we liepen van die van Tommy Polk naar dat hoofdgebouw toe. En ze deden deurlas en dan stonden we in een prachtige, mooie club. Gewoon een fantastische Amerikaanse folkloreclub was. Ik bedoel, niet te geloven, weet je wel. Maar hij vertelde mij dat je kon daar lid van worden. En dat was via de gemeente geregeld. En dan moest je per jaar zoveel betalen. En dan, het was een soort van een soort van club van mensen die daar dan aan
0: besloten. Ja, besloten club of zo, hè?
1: Ja, maar dat ook in stand bleef en zo. Dat was eigenlijk... Maar het was een fantastisch mooie... We hebben het zien, luisteraars. Als je in de buurt bent, ga erheen.
0: Laten we maar eens even gaan kijken.
2: We just went out on the crossroads. This farmer came up and he said, come in my truck. And he showed us all around, you know. He told us what he was growing and how it was. little things. We thought it was about weevil, but it's
3: Is this thing subsidized or something?
4: What? This out here? No.
3: No, this project?
4: No, James owns the land.
3: He owns the land, yeah.
4: Yeah, and the commissary. Hey, Mohair, let's go in this shack. It's unlocked. This is one that James Butler and Bill Talbot, who lives right here, they put this shack together to rent out to tourists. And
3: oh, you can stay here?
4: Yes.
3: Huh.
4: So tell everybody in Holland, come on over.
3: Yeah.
5: Before the war.
3: Yeah. Hey, they think of huren for vakantie.
5: Yeah?
3: Yeah.
5: What the heck?
3: Yeah.
4: This is for rent. Y'all ought to stay here instead of at a hotel.
3: This is for rent.
5: Man.
3: It's some kind of a hotel. Gee. Pretty nice, isn't it? This is a wall apart, yeah.
5: Yeah, this is a
6: piano.
3: Yeah?
5: Looks like a neon.
3: But is this whole thing, is this kind of a hobby or what is it? It looks to me not real commercial.
4: Well, he has one building back here that he rents out to an auto shop, a body shop. Then the commissary rents out to a private club, and those are income producing. He has a storage business in the seed house that brings in income, but it's not his main source of income. He works for the city of Clarksdale.
3: That's the reason why he can do this thing.
5: You can stand always. This is the way it always is in the summer.
6: Well, it's a little hotter in summer right now than it normally is this time of year. Normally, it's really hot, but this is kind of unseasonably humid. And the air is so thick, I mean, you can just feel it. And you can imagine, there again, you know, 30, 40, 50 years ago, and people were working in these cotton fields, you know, in this heat,
7: you know, manual labor all day. I mean, from sun up to sundown. I mean, it's just, and you wonder why people had the blues.
8: This is Bill Talpin. He lives here.
9: Harry. Harry, nice to meet you.
10: We're going to hear Bonnie Raitt tonight.
11: Yeah? He did that. She's here, isn't it? A little bit way up.
3: In the casino.
11: Oh, no, it's Tunica.
3: Yeah, Tunica.
11: When we came from Memphis, we saw the shield.
3: Yeah, yeah.
11: She's been in Holland a couple of times. Somewhere one day with Clapton.
7: She's a big supporter of the Blues Museum here.
11: Yeah.
3: Hmm.
7: And donates a lot of money to it.
11: ZZ Top.
7: Yeah, no, they raised a lot of money.
11: I read they also got in in a connection with somebody of the Dockery family who still lives way up north.
3: Jay.
11: Oh, this is nice. Nou, je komt in een grote oud plantagehuis uit en je ziet ineens een fantastische club met erkel die vlaggen en een prachtig podiumje met het slagwerk en alles erop en eraan. En een paar baars. Nou, dit is eigenlijk, als je binnenkomt dan weet je nooit wat je ziet. Dan weet je niet wat je ziet, zeg hij.
3: Dat midden op het platteland hier,
11: ja,
3: net buiten Klaarsdeel.
11: Ja, dat is ongelooflijk.
3: Hier zullen we wel een spul.
11: Ja. Ja, dit is prachtig.
3: Het is een beetje zoals Aap Slichter in Amen, maar dan op zien Amerikaan zijn wat groter.
11: Ja, ja, dat is echt prachtig. Ja. Het is echt mooi.
3: En die kunt hier, waar ze bij net waren in die country check, die kun je huren voor vakantie, hè?
11: Ja, die tweede die we zagen, die kunnen we huren. En de eerste, daar woont een van, hoe heet het nog weer in? Ja, dat weet ik zo niet. En die woont hier sinds 3 jaar. Maar dat huisje, dat stond hier niet, dat heeft hij verhuisd als het ware. Van 12 mijl noord naar hier toe. Ja. En nou, dat ziet er van buiten niet uit, maar van binnen is het echt te gek. Daar kun je echt wonen met de airconditioning. Prachtig bed van 50 jaar oud, waar hij zo uit het niets trekt, als het ware.
3: Ja.
11: Maar het is echt, zoals die jongens dat hier, het is echt prachtig.
3: Hobson Preservation Company.
11: Even wat vragen dan. How many evenings is this open? The whole week or
12: it's open
11: only the weekends?
12: A happy hour during the week, starting about 5 o'clock till maybe 8 o'clock. There's not music every night.
11: Yeah.
12: There's not music every weekend, but there's some good shows here.
11: Yeah. But this is beautiful.
0: En dat zei Tommy Polk, die ons door rondleidde samen met John Mohert op de Hobson Plantation, die eigendom is van een particulier, van een ambtenaar bij de gemeente Clarksdale, van James Butler. Ja, hij verdient er niet zoveel aan. Bedoel, er zit een onderdeel in, er wordt auto-onderdelen verkocht. En dus er is een veuroord, opslagruimte is erbij.
1: Store, ja.
0: En dan even die club toch nog bij. Maar hartstikke mooie gelegenheid door zo. De bluesmuziek.
1: Ja, ook goed van die man dat beholden hebben en zo.
0: Ja.
1: En dat werd met dat en het is echt helemaal te gek is het daar.
0: Hartstikke goed voor elkaar door zo.
1: Ja, prachtig. En John Mohert die zegt dat zo waar. Wij zeiden dat het zo heat was. En hij zegt die mensen van suns opgang tot suns ondergang. Hij zei, en dan nog vraag ik waarom ze de blues hadden.
0: Het leven op de plantage, dat is ook zeker Muddy Waters niet vreemd. We waren zo straks op de Hobson Plantation met John Mohert. Maar iedereen weet wel dat Muddy, dat hij opgegroeid is. Niet geboren trouwens, hè?
1: Nee, hij is geboren in Rolling Fork. En dat is wat een stuk zuidelijker. Maar is hij al heel op jonge leeftijd is hij al naar die plantage vlakbij Clarksdale verhuisd. Ja, of misschien bent. Ik weet natuurlijk niet hoe dat ging. Ik bedoel, zouden ze. Ze waren natuurlijk slaaf eigenlijk. Ja, ja, niet meer in die zin
0: niet
1: van
0: meer,
1: boor, niet meer, maar nee. Eigenlijk toch wel een beetje.
0: Ja.
1: Zal ze dan overkocht wezen? Of gingen ze daarheen omdat er familie was? Of dat ze een goede.
0: Misschien dat wel een goede plantage-eigenaar
1: ja,
0: was.
1: Ja.
0: Want er wordt wel gezegd dat die de Stovels. Howard Stovel, dat had
1: een liberale, voor zover plantagebezitters daar konden wezen, dat was en zo, ja.
0: Ja, het was een hele grote, uitgestrekte plantage. En het was ook door dat Alan Lomax dat die recordings maakt heeft, hè?
1: Ja, Alan Lomax, dat is een man die, ja, ook zijn vader trouwens, die onderzoek deed voor het Library of Congress, een soort van culturele instelling, ter behoud van de Amerikaanse cultuur. En die legde dat dan vast. En dan kun je dat allemaal opzoeken. die hebt daar op een gegeven moment opnames gemaakt van Murray, een stuk of wat.
0: Ja, nou, daar komt Disney ook vandaan. Heel toepasselijk op de plantage, want die giet over de klaver, de bur, klover. En dat werd toen gebruikt als een vorm van, ja, van kunstmest, als groenbemesting. Ja. Ja, want klaver maakt stikstof. En als je die weer onderploegt, dan komt dat de grond weer
1: zien,
0: ten goede.
1: Zijn boerenachtergrond komt nog even op de vuur.
0: Verloochent zich niet, hè?
1: Nee.

0: Ja, dat is een heel oude, uit 1942. Opgenomen op vrijdag 24 juli 1942 op de Stovel Plantation Muddy Waters. En op tweede gitaar Son Sims.
1: Ja, daar hebben we in het begin heel veel met werkt. En een andere figuur waar je ook met speelde hebt, dat was Eddie Boyd natuurlijk.
0: Ja.
1: Die was van dezelfde leeftijd als Marino. Zo. Die heb gelukkig nog in dezelfde klas zitten.
0: Ja,
1: je hebt
0: ja.
1: ook nog even met elkaar gespeeld, maar Eddie die ging toch aan de andere kant. Dat was een pianist. Hè. Dat, ja, maar die hebben elkaar heel goed kent. Die hebben zelfs nog in dezelfde packet zitten en zo, toen met het American Folk Blues Festival.
0: Ja, en ja, die plantage, dat is toch eigenlijk waar het allemaal begund is. Want ik las in het boek, dat vond ik heel mooi. De vorige uitzending hadden we het over de drank. Maar dat op een plantage, daar hadden ze hun eigen drankmaker. Hè? Iedere ja. plantage had zijn eigen moonshiner.
1: Ja.
0: He, die wordt dus gewoon illegaal whisky gestoken. Iedereen wist dat ook, maar er wil gewoon niks aan doen.
1: Nee, want ze hielden ook alles het liefst binnen de omheining van de plantage. Ook geschilden en zo, die werden altijd binnenkamers als het ware opgelost.
0: Ja. Het was een wereldje op zich. De heerlijkheid, de plantage zou bijna zeggen. Ja. Muddy Waters is erop gegroeid. Nou, Willy Foster die vertelde dat ook al in een van de vorige uitzendingen. Dat was van, als morgens lochtig weer, dat zou het donker weer. Hè?
1: Ja, en Willy Foster vertelde ook nog een verhaal dat zelfs als je naar school moest en er was werk, dan was hij op weg naar school. En dan kwam een van de plantages, je moet aan het werk. En dan kon hij niet naar school toe. Zo werd dat op een gegeven moment geregeld.
0: Vandoor Muddy Waters, zijn Early Morning Blues. Bye.

0: on old.
1: ...1967, de Early Morning Blues, oftewel tussen haakjes Before Daybreak, van de LP More Real Folk Blues. Het leven op de plantage en zoals hier op in het boek ook stiet. This is the country boy in the big city. The years of practicing bottleneck guitar on the Clarksdale, Mississippi plantation. Ja, dat was de overgang van het platteland naar de grote stad, zoals dat in het boek ook beschreven wordt. Dat het leven in de grote stad toch heel anders was dan het platteland. Hè?
2: Ja, dat was compleet anders. En ja, het was een beetje de promised land, hè? De grote stad dat yeah. trok. En, maar ook met alle gevaren van dien. Je verdiende er wel wat meer, maar er waren natuurlijk ook veel meer voetangels en klem in het leven in de grote stad natuurlijk.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Een van de kleinere en interessante labels op het gebied van de bluesmuziek, dat is Fat Possum, Harry.
2: Ja, en Fat Possum, dat bevindt zich in Oxford, Mississippi. En daar gaat wij naartoe.
1: Klein label met hele uitzonderlijke muziek. En daarover volgende week meer in de volgende aflevering van Harry's Blues, The Way Up North. Vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en de VPRO Radio. Graag tot volgende week.

0: samen met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het album Sometimes van QB and the Blizzards was geen commercieel succes. De verkoop viel bitter tegen, terwijl er een paar mooie nummers op staan. Harry Musquet schreef dit nummer met toetsenist Helmich van der Vecht. QB and the Blizzards, Sometimes.

QB and the Blizzards, Sometimes. Sam Cooke was een geniale songwriter en zanger. Hij schreef bekende nummers als You Sent Me, Only 16, Chain Gang, Bring It On Home To Me en A Change Is Gonna Come. Maar hij maakte ook een bluesalbum, The Rhythm and Blues of Sam Cooke, Get Yourself Another Fool.

0: Sam Cooke, Get Yourself Another Fool. Rory Block uit New York doet al ruim 40 jaar hetzelfde. Maar ze doet dat ook al die jaren erg goed. Het is namelijk een uitstekende blueszangeres die nooit voor uitstapjes naar pop, country of soul koos. Ze bleef de blues altijd trouw. Dit komt van haar album Best Blues and Originals. Rory Block, Elder Green is Gone.
1: Hey!

Rory Block, Elder Green is Gone. Het is een nummer geschreven door Willie Dixon en in 1961 was het een single van Howlin' Wolf. En het nummer werd 149 keer gecoverd, onder meer door The Rolling Stones, QB and the Blizzards, Ronnie Hawkins, Otis Rush, The Doors, Mick Taylor, Elvin Bishop, Robin Ford en Etta James. Dit komt van het album Love Me Mama. Luther Allison, Little Red Rooster.

Luther Allison, Little Red Rooster. The Soul Children, dat was een superband uit Memphis met twee zangers en twee zangeressen. En de producers Isaac Hayes, David Porter, Homer Banks en Al Johnson deden er alles aan voor Stax Records om er iets moois van te maken. En het leverde goede albums op, maar het publiek toonde geen enkele belangstelling. Dit komt van het album Genesis, The Soul Children, Don't Take My Sunshine.

The Soul Children, Don't Take My Sunshine. Matt Anderson, dat is een Canadese troubadour die in Nederland een trouwe aanhang heeft. Hij coverde deze prachtige compositie van Steve Earle en hetzelfde deden de Proclaimers, Dave Kelly, T. Graham Brown, Percy Sledge, Patti Loveless en Oscar Benton. Matt Anderson, My Old Friend the Blues.

Anderson, My Old Friend, The Blues. Lucinda Williams uit Louisiana zong in haar zeurderige stijl een heel album vol met Rolling Stones covers. Het komt van het album A Tribute to the Rolling Stones, Lucinda Williams, Play with Fire.

Lucinda Williams, Play With Fire. John Mayer, dat is een Amerikaanse zanger, gitarist, en hij is heel succesvol met commerciële blues. Hij is jong, een begenadigd gitarist, hij schrijft sterke nummers en heeft een aantrekkelijk imago voor vrouwen. Dit komt van zijn album Battle Studies. John Mayer, Perfectly Lonely.

John Mayer, Perfectly Lonely. John Mohead, dat is een singer-songwriter uit Mississippi, en hij raakte als teenager onder de indruk van The Allman Brothers Band, The Marshall Tucker Band en Little Feat. En hij schurkt als singer-songwriter tegen de blues aan. Dit komt van zijn album Lula City Limits. John Mohead, When the Love's All Gone.

John Mohead, When the Love's All Gone. Op het album The Best of Eric Clapton staan prachtige nummers. Tears in Heaven, Wonderful Tonight, Bad Love, Change the World. Hij nam het album op met gitarist Andy Fairweather Low, pianist Paul Carrack en bassist Pino Palladino. En hij is de studiobassist van The Who, John Mayer, Don Henley en Jeff Beck. Eric Clapton, River of Tears.

Eric Clapton, River of Tears. Joe Purdy, dat is een singer-songwriter uit Arkansas. En hij woont op een afgelegen boerderij waar hij zijn eigen studio heeft. Hij woonde eerder in New York en Los Angeles, maar hij keerde terug naar het platteland en daar begon hij zijn eigen platenlabel, Mudtown Crier Records. Joe Purdy, Eagle Rock Fire.

Joe Purdy, Eagle Rock Fire. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. De Animals uit Newcastle werden groot dankzij de aanwezigheid van zanger Eric Burdon. Hij componeerde dit beroemde nummer. Het werd geen hit, maar alle oudere jongeren kennen het. Ellen Price is de pianist. The Animals voor Miss Corker.

Hoi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Werewolves of London, die titel, wat doet die aan denk? Misschien aan een film, of aan een boek, of aan een muzieknummer. Nou, Warren Zevon, dat is de man die het nummer ooit schreef. Eigenlijk een beetje op instigatie van een van de Everly Brothers, van Phil Everly volgens mij. Verhaal dat hoor je straks in drie keer scheepsgericht. Maar we beginnen met Depp Ryder, uit Amerika, geweldige gitariste. Blues is all I got.

B-L-U-E-S. Blues is All I Got van Deb Ryder van haar cd Memphis Moonlight. Eerste nummer in deze aflevering van Het is Blues. Straks nog muziek van John Mayer van de Flatlanders, Dave House, Luther Guitar Johnson, maar ook van Warren Chivon. En muziek van de Reverend Sean Amos op de mondharmonica. Hij speelde een nummer van een hele bijzondere cd met allemaal instrumentale stukken erop. De Funk Rants Blues en door van Slowpoke.

De Funk Ranch Blues was dat. En met de Reverend Sean Amos op de mondharmonica in het nummer Slow Poke. Sophie and the Broken Things. Ja, wat mij door bij ding. Wat is dat voor een beetje? Nou, ze komt in elk geval uit Amerika. Het zit een beetje in de sfeer van ja, de country muziek, zou je kunnen zeggen. Het album Delusions of Grandeur is gemixt door Ray Kennedy, de maker van werk van onder andere van Steve Earle. Dus ja, het is een beetje de moderne country, zou je kunnen zeggen. Sophie and the Broken Things met Trouble.

You and me and trouble. Net alsof dat bij elkaar hoort. Nou, in dit liedje in ieder geval wel. Sophie and the Broken Things. En de tweede stem die jij erbij hoort, die was van Logan Letcher van de CD Delusions of Grandeur. Elvis Shane, dat is een man uit Kentucky. En ja, die zingt eigenlijk ook een beetje over You and Me and Trouble. Maar wel op een hele mooie manier, moet ik zeggen. De aanleiding is dat op een gegeven moment zag hij een keer op Facebook of zo, weet ik veel wat, zag hij een tekst aan. I don't have a stepson. I have a son that was born before I met him. Vond ik wel mooi aangegeven voor een stiefzoon. Elvis Shane met My Boy.

My Boy. Ja, mooi, mooi nummer. Heel mooi nummer van Elvis Shane van de cd Backslider. Blijft een beetje in de sfeer van de Americana naar Sophie and the Broken Things en Elvis Shane naar Caleb Lee Hutchinson. En ja, mag wel inbezien van die de cd die hij uitgebracht heeft, is samen met Brent Cobb. En dat is wel een bekende naam in de wereld van de Americana. Het is een EP trouwens, niet een cd. Ja, wel op cd, maar niet, niet met 10 nummers of zo, 12 nummers, maar met 4 nummers. Slot Machine Syndrome heet die EP. En door van het nummer Who Am I?

Philip Lee Hutchinson met Who I Am van de CD, nee, van de EP Slot Machine Syndrome. Het is blues, daar hoor je dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. The Werewolves of London, dat was een film uit 1934, denk ik ongeveer, dat er toen speelde. En die film, daar keek op een gegeven moment Phil Everly, die keek door naar van de Everly Brothers. En die sprak later Warren Zevon, een zanger uit Texas. Nee, uit Californië. En die zei, jongen, daar moet je eigenlijk een keer een liedje van maken. Met dat als titel. Nou, dat heb ik gedaan. En dat draai ik straks. Maar de aanleiding dat ik het draai is een nieuwe cd van Joe Louis Walker. Man die al heel veel cd's maakt. Een kleine 30 cd's. Uitstekende bluesman die ook met Jan en Alleman samenspeelde. Met de Olderman, de John Lee Hooker, Muddy Waters. Otis Rust, Charlie Musselwhite, noem ze allemaal maar op. En die heeft een cd uitgebracht, Electric. En door van zijn versie dus, de versie van Joe Louis Walker van Werewolves of London.

De hedendaagse versie van Werewolves of London in de uitvoering van Joe Louis Walker van de cd Electric. En op gitaar uiteraard Joe Louis Walker, maar op gitaar ook Waddy Wachtel. Een van de componisten van het nummer Werewolves of London. Wat in 1978 trouwens voor de eerste keer uitgebracht werd op een cd van Warren Zevon. Hij schreef het dus samen met Waddy Wachtel. En het was op de LP Excitable Boy. Warren Zevon was een hele bijzondere man eigenlijk. Een singer-songwriter uit Californië die in 2003 overleden is. Maar die in die muziekscene in Californië heel veel dingen gedaan heeft. Mooie nummers gemaakt heeft, onder andere Carmelita. Bekend in verschillende uitvoeringen, maar originele compositie van Warren Zevon. De uitvoering van Werewolves of London uit 1978 van de LP Excitable Boy, die kwam op een bijzondere manier tot stand, want er werd toen blijkbaar heel veel eisen aan gesteld. Er moesten allerlei muzici erbij betrekken. En op dit nummer speelden twee mensen met van Fleetwood Mac. Zowel volgens mij Mick Fleetwood speelde erop met als John McPhee. En uiteraard Waddy Wachtel op gitaar. Warren Zevon met The Werewolves of London uit 1978.

Het origineel uit 1978 en met Waddy Wachtel op de gitaar, de B, net als bij de vorige van Joe Louis Walker. Maar goed, dat was dan wel 52 jaar later. Warren Zevon overleed in 2003. Geboren in 1947, 2003 overleden. Niet ouder worden, maar dat had ook wel een beetje met zijn levensstijl, denk ik, te maken. Het was een man die onder muzikanten bijzonder geliefd was. Hij schreef mooie nummers, die hij vaak niet, ja, soms ook zelf uitvoerde, maar lang niet altijd. Dan worden ze uitgevoerd door anderen. En een jaar na zijn dood is er een tribute album uitgekomen onder de titel Enjoy Every Sandwich. Nou, hij dan ook ziet wie door allemaal aan midwerk. Don Henley van de Eagles werkte met Steve Earle, Jackson Brown, Bruce Springsteen. Bob Dylan werkte eraan met Ry Cooder, David Lindley, de Pixies, Jennifer Warnes en Van Dyke Parks. Nou, een keur aan artiesten die allemaal de nummers op een nummer hebben op die tribute LP. Enjoy Every Sandwich. En ene die daar ook op stiet, dat is Adam Sandler. En Adam Sandler is vooral als acteur bekend. Hij speelde in Saturday Night Fever. Begon er ooit bij in de Bill Cosby Show. Maar is ook een verdienstelijke zanger. Heeft een aantal cd's uitgebracht. En dus ook een nummer van Warren Zevon. The Werewolves of London in de uitvoering van Adam Sandler.

drie uitvoeringen van The Werewolves of London. En de aanleiding was de nieuwe cd van Joe Louis Walker, Electric. En het origineel van Warren Zevon uit 1978. En de laatste versie die was van 2004 van de cd Enjoy Every Sandwich. En de uitvoering was van Adam Sandler. We blijven nog even bij die cd van die tribute cd van Warren Zevon, over Warren Zevon, Enjoy Every Sandwich. Want er staat ook een nummer op wat een hit was, ooit in de uitvoering van Linda Ronstadt. Maar op die cd Enjoy Every Sandwich staat de versie van Bonnie Raitt samen met Jackson Browne, Poor Poor Pitiful Me.

We bleven nog even in de sfeer van Warren Chevon, de man die in 2003 overleden is. Dit was een compositie van hem, Poor, Poor, Pitiful Me, in de uitvoering van Bonnie Raitt, ook goed te horen op de slidegitaar, en Jackson Browne. En dat komt van de cd Enjoy Every Sandwich uit 2004. Vorige week draaide ik al een nummer van de nieuwe cd van John Mayer, de cd Sop Rock. Toen was het Last Train Home. Vandaag New Light.

Ja, het is wel lekker ontspannen muziek, maar soms mee ook wel een beetje te ontspannen, moet ik zeggen, van John Mayer. Sop Rock, dat is de titel van de cd en dit was New Light. Nou, of u dat nee licht gezien heeft, dat weet ik niet. Ook vorige week draaide ik een nummer van The Flatlanders, de compositie van Bob Dylan, She Belongs to Me, van Diné's cd Treasure of Love. Daar staat nog een ander nummer op, ook een mooi nummer. Ja, er staat meer nummers op natuurlijk, maar sommige nummers die valt er wat meer op dan de anderen. En dat was een nummer van Towns Van Zandt, Snowing on Briton. En ik ken het ook in de uitvoering van Hans Tezink. Ook een hele mooie uitvoering. Maar dit is de uitvoering van The Flatlanders, Snowing on Briton.

De Flatlanders met een compositie van Towns van Zandt, Snowing on the Return. En de Flatlanders, dat bent Butch Hancock, die zong dit nummer trouwens. Jimmy Dale Gilmore en Joe Eli. Dave House, dat was een man die vroeger in een punkband speelde. The Loved Ones en daarvoor nog bij Step Ahead en Painted Black. Amerika hebben we het dan over. Maar de laatste 10 jaar maakte hij vooral solo muziek. Daar heeft hij vaak samen met zijn broer, met Tim House. En dit is een cd die net uitgekomen is. Opgenomen in de tijd van corona natuurlijk. Dus de contacten die gewoon vaak via Zoom over en weer. Blood Harmony is de titel van de cd. En het nummer dat heet The Plagiarist.

Het verhaal van de namaker, de plagiarist van Dave House van de cd Blood Harmony. Hardy's Blues door Lusten Nino, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Launus Braams. En we hebben nog één nummer te gaan. Een nummer van Luther, Guitar Junior Johnson. Dat is echt nog een original, een echte bluesman uit Itabena, uit Mississippi. De geboorteplaats van B.B. King. Ik denk niet dat hij nog zoveel nee muziek opneemt. Dit is een cd die live opgenomen is. De cd Once in a Blue Moon. En daarvan het nummer Flippin' and Floppin'.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Dwight Yoakam ging in 1977 vanuit Kentucky naar Los Angeles. En daar ontmoette hij gitarist-producer Pete Anderson. En deze man maakte een wereldster van hem. En intussen heeft Dwight Yoakam al ruim 25 miljoen albums verkocht. Dwight Yoakam, Take Hold on My Hand.

Dwight Yoakam, Take Hold on My Hand. Lazy Lester, dat was een bluesartiest uit Louisiana. In de jaren 60 stapte hij uit de muziek, maar in de loop van de jaren 70 maakte hij zijn comeback met een nummer van zijn vriend Slim Harpo. Lazy Lester, Raining in My Heart.

Lazy Lester, Rainin' in My Heart. Zanger Michael Hobby uit South Carolina was zijn hele leven al in de ban van vier bands. Lynyrd Skynyrd, de Allman Brothers Band, de Black Crowes en de Rolling Stones. En toen noemde hij zijn eigen band A Thousand Horses, Drunk Dial.

Thousand Horses, Drunk Dial. Curtis Salgado uit Portland, Oregon, was de zanger van de Robert Cray Band, bij de Steve Miller Band en bij Santana. En daar werd hij ernstig ziek, maar na een levertransplantatie is hij weer helemaal terug. Dit komt van zijn album The Beautiful Lowdown. Curtis Salgado, Walk a Mile in My Blues.

Curtis Salgado, Walk a Mile in My Blues. Chris Stapleton uit Kentucky was de zanger van The Steel Drivers, maar in 2015 kwam hij met een soloalbum, Traveller. En dat album werd meteen een nummer 1 hit in Amerika. En intussen is hij een fenomeen. Met een band van 4 personen zet hij hele stadions op zijn kop. Chris Stapleton, Tennessee Whiskey.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Among the Ghosts van Lucero is het album van deze week. En dat album werd gemaakt in het kader van het 20-jarig bestaan van deze band. En voor deze gelegenheid gingen ze terug naar de Sam Phillips Recording Service in Memphis. En Sam Phillips, dat is de voormalige eigenaar van de legendarische Sun Studios. Lucero, To My Dearest Wife.

Lucero, To My Dearest Wife. The Shires, dat is een Engels duo, Ben Earl en Chrissy Rhodes. En hun Engelse platenmaatschappij bracht ze in contact met Universal Music in Nashville. En nu dromen ze van een doorbraak in Amerika. The Shires, State Lines.

The Shires, State Lines. Guitar Shorty, dat is een bluesgitarist die in 1957 al werd ontdekt door Willie Dixon. En de man heeft een geweldige staat van dienst, want hij speelde bij Ray Charles, Sam Cooke, B.B. King, Guitar Slim en T-Bone Walker. Guitar Shorty. I'm Gonna Leave You, speelde bij Ray Charles, Sam Cooke, B.B. King, Guitar Slim en T-Bone Walker. Guitar Shorty.

Rita Shorty, I'm Gonna Leave You. Vince Gill die komt oorspronkelijk uit Oklahoma en begon ooit als zanger van de Pure Prairie League. Maar toen ging hij carrière maken in Nashville en dat lukte ook. En hij werd een van de beste gitaristen in de business. Intussen is hij de opvolger van de overleden Glenn Frey in The Eagles. Dit is nog een solo-opname van Vince Gill, The Old Lucky Diamond Motel.

Fitzgill, The Old Lucky Diamond Motel. A.C. Reed, dat is een beroemd saxofonist uit Chicago. Hij toeterde er lustig op los bij Earl Hooker, Buddy Guy en Albert Collins. En hij dook op zijn oude dag nog de studio in met Bonnie Raitt. A.C. Reed en Bonnie Raitt, She's Fine.

AC Reed en Bonnie Raitt, She's Fine. Jason Aldean werd ontdekt in een nachtclub in Atlanta. De Buckboard, daar zat toevallig de directeur van Warner Brothers. En intussen heeft hij 19 nummer 1 hits in Amerika. En de zanger uit Georgia die stond net op te treden in Las Vegas toen een of andere gek vanaf de 32e etage van een hotel op het publiek begon te schieten. Er vielen 58 doden en 851 gewonden, maar Jason Aldean kon op tijd van het podium vluchten. A Little More Summertime.

Jason Aldean, A Little More Summertime. Luther Allison overleed in 1997. Hij vluchtte voor de oprukkende disco vanuit Chicago naar Parijs, waar hij 20 jaar werkte. En toen hij terugkeerde naar Amerika bleek hij ernstig ziek. Maar hij is en blijft de beste live bluesartiest aller tijden. Luther Allison, Will It Ever Change?

Roberta Ellison, Will It Ever Change? U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meijendorp en Johan Derksen. En het laatste woord is voor Eric Church uit North Carolina, Springsteen.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live vanuit het Drents Museum vanaf de tentoonstelling Window of My Eyes. Op zondagmiddag opnemen, elke zondag tussen 2:30 en 3:30 ongeveer. En als gast vandaag een man die verantwoordelijk was voor het geluid op het podium. Het monitorgeluid van de band QB and the Blizzards, Hans Konneman. Hans, welkom in de uitzending.
2: Dankjewel.
1: De muziekkeuze die er vanmiddag gedraaid wordt, die is helemaal van jou. En het eerste stuk waar we mee beginnen, je vertelt er straks wat over, maar ik laat het eerst even horen, is van Champion Jack Dupree.

0: champion Jack Dupree. Bring me flowers while I'm living. Op verzoek van Hans Konneman. Hans, heb jij dit stuk gekozen vanwege de artiest, champion Jack Dupree, of vanwege de tekst?
1: Eigenlijk allebei wel een beetje. Maar dit is het eerste wat ik hoorde toen ik een jaar of 12 was. Wat in de richting van blues komt, of wat wij blues vonden. En wat veel indruk op mij maakte. Hmm. Door zoals er gespeeld werd en gezongen werd. Dit was heel iets anders dan Rob de Nijs. En daarnaast ook de levenswijsheid.
0: Ja, precies. Ja.
1: En die is van alle tijden, deze levenswijsheid, lijkt me.
0: Ja, champion Jack Dupree. Een wonderbaarlijke man trouwens. Geboren in de eerste helft, of nee, het begin van de 20e eeuw, rond 1904. De exacte datum wisten ze niet. Is in 1992 overleden. En de laatste jaren, de laatste decennia, wonen hij in Europa. Heb je ooit een concert van hem gezien of zo, of niet?
1: Nee, nooit gezien. Dit is één nummer. Ik weet ook niet of ik ooit wel meer van hem gehoord heb. Maar dit is me zo bijgebleven.
0: Ja, precies.
1: Als ik s'avonds nog wel eens op YouTube rondneus, dan laat ik hem vaak even langskomen.
0: Ja. De bühne technicus. Wat is de functie van een bühne technicus bij een band als Cuban Blizzards?
1: Het belangrijkste is dat een bühne technicus ervoor zorgt dat de artiesten zichzelf kunnen horen. En elkaar kunnen horen.
0: Mm-hmm.
1: En als dat goed gaat, dan hoop je dat ze daardoor tot een. Dat ze zich prettig voelen. En dat ze daardoor prettiger gaan spelen. En dat is het idee.
0: Het is een hele stille functie eigenlijk, hè?
1: Nou, je zit in de coulissen vaak, hè?
0: Ja. Yeah.
1: Je wordt niet gezien. Een zaaltechnicus die zit in het midden van de zaal. Iedereen kijkt naar hem. En als er iets misgaat, kijkt iedereen ook om. Van, ja. Hey, hoor jij dat niet? het is... Ik werk in de coulissen en het podium is mijn...
0: Jouw domein.
1: Mijn domein, ja.
0: Maar jij staat wel het dichtste, daarmee sta je wel het dichtste bij de artiesten, denk ik.
1: Nou ja, dat vind ik het leuke aan op het podium werken in plaats van in de zaal werken. Ik zie ze ook al van tevoren. Ik zie ze aankomen, ik zie wat zij nog in de coulissen doen, terwijl ze staan te wachten. Ik zie wat ze doen als ze even tussendoor een pauze nemen, als iemand anders een solo heeft of zo. Of als Harry even van de bühne afgaat. Ik zie ze na tijd, als het pauze is, dan ben ik degene die het eerste hoort wat ze te zeggen hebben. Dus je staat inderdaad heel dichtbij. En ik vond altijd dat je, en dat doet niet iedereen denk ik, dat je ook nog wat andere dingen doet. Alleen als de zaak technisch in orde is, als dat allemaal oké is, dan heb je ook nog ruimte voor wat andere dingen. Ik weet van ieder van hun, weet ik wat ze prettig vinden. Als ze zitten te spelen, dat ze leuk vinden. Als Harry opkomt en die ziet dat in die houder aan zijn standen, dat er alvast een pilsje staat. En op de grond staat een flesje water, zodat hij kan kiezen waar hij zin in heeft. Nou, dat geeft hem gelijk een goed gevoel.
0: Ja, ja.
1: Dat is toch een kleine moeite en dat is zo belangrijk. Want hij komt op en hij ziet dat en hij denkt gelijk, huppakee. Dat zijn zulke kleine dingen. Of Herman Deinem die op een gegeven moment gedwongen werd om tijdens het concert te gaan zitten. Er staat altijd een kruk voor Herman.
0: Ja, ja.
1: Zo is er bij iedereen wel wat je kunt doen om het gewoon net even wat... bijna een beetje huiselijk te maken of zo. Of ze in de huiskamer komen en gezellig met
0: dat
1: elkaar.
0: Dat ze zich op hun gemak voelen.
1: En
0: daardoor goed kunnen presteren.
1: Nou ja, precies. Als Harry tussendoor naar de zijkant roept van... Hey Hans, kun je een pilsje voor me halen? Hmm. Nou, dan weet ik van... Technisch loopt alles prima, niks aan de hand.
0: Ja.
1: Dus dan haal ik toch even het pilsje voor hem op. Dat is toch kleine moeite.
0: Hoe ben jij daar zo ingerold eigenlijk?
1: Ja, het is het is een raar verhaal. Maar dat zijn die verhalen altijd, geloof ik. Ik ben op een gegeven moment... vanaf dat ik jong was, ik had twee oudere broers. En die zaten al in bandjes in de 60e jaren. En we hadden een klein huis, dus ze repeteerden in de slaapkamer naast mijn slaapkamer. Dus ik viel met muziek in slaap, zeg maar.
0: Dat was in Groningen?
1: Dat was in Groningen,
0: ja.
1: En ik mocht ook wel eens mee. En ik vond die ambiance, zo'n concert en de kleedkamer en het podium en die spullen. Ik vond het zo fascinerend. Wat iemand anders misschien met sport heeft of zo, kan ik me voorstellen. Mm-hmm. Maar ik had dat dus met muziek. En, En toen ik 12, 13 was, stond ik voor het eerst op een klasavond gitaar te spelen en te zingen. Dat wou ik graag. Mm-hmm. En op een gegeven moment vond ik dan techniek doen. Toen was een jaar of 16, 17 leuker als zelf optreden. Waarschijnlijk had ik toen al een klein beetje door dat ik het talent daarvoor enigszins miste.
2: Ja.
1: Dus dat, maar zo ben je dan toch daarmee bezig. En zo is dat verder gegaan. Op een gegeven moment eigen PA-bedrijfje opgezet. Ik kwam te werken bij het Noorden Muziekhuis. En daar kwam ik mensen van bandjes tegen. En die hadden dan de technicus nodig. Ze zeiden, wil je met ons mee? En zo kwam ik bij vaste bands. En met Kiwi is het verhaal van mijn oudere broers die dus thuis kwamen. Ik mocht nog niet uit. Zij mochten wel uit. Ze gingen naar concertzaal De Jong Apollo op de Herenweg in Groningen. Ja. Vlak bij ons. 'S Ochtends bij de ontbijt zaten zij te vertellen over QB en de Blizzards. Die hadden ze gezien. En dat maakte zo'n indruk. Ze hadden het over een jongen op die gitaar speelde. En die had een heel lang groot mes in zijn laars. En ik zag laatst nog een foto van Eelco. Had hij dat mes in zijn handen. Een soort Bowie knife was het. En waar David Bowie zijn naam vandaan heeft, maar dat te zaken. Het zeide. En zij vertelden daarover. En ik vond dat fascinerend. En toen hoorde ik voor het eerst de muziek van QB. Dat was heel anders erop de lijst. The Jumping Jewels. Zoiets had ik nog nooit gehoord. Heel anders als de Beatles. Het was ruig en de teksten spraken mij aan. Maar ik heb ze in die tijd nooit gezien. Maar we hadden nog niet eens een computer of een pick-up thuis. Toen kocht ik al mijn eerste LP. De allereerste die ik gekocht heb. En dat was Groet uit Grollen.
2: Oké, okay, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. De eerste liefde die uitging. Als je Groet uit Grollen op mijn LP kijkt. Dan zie je Somebody Will Know Someday. Is iets grijzer als de rest van de LP.
2: Yeah,
1: honderden keren gedraaid.
2: Op
1: een of andere manier. Je reist naar Assen met de trein. Zie je op het stationshuisje stond.
2: C plus B, ja.
1: Ja, ja. Magisch, dat soort dingen. En ze kwamen niet. Misschien is het iets chauvinistisch. Maar ze kwamen niet uit het Westen. Ze kwamen weliswaar uit Drenthe. Maar als Groninger vond ik toch dat ik ze kon claimen.
2: Ze kwamen uit Noorden.
1: Hans Waterman kwam dan wel uit Groningen, weet je wel. Dus, en ja, zo. En op een gegeven moment las ik een stuk in de krant van Harry, een grote kop, dat begon met ik heb bewondering voor Ivan de Verschrikkelijke, ik lijk wat op hem. Een interview en wat hij daarin zei, dat waren allemaal dingen die mij aanspreken. Maar goed, heel veel jaar later kom ik bij een verhuurbedrijf terecht in Rodewolde en die zoeken technisch personeel voor QB and the Blizzards. Ja, opeens zit ik bij QB in de kleedkamer.
2: Nou, daar praten we straks verder over. Ja. Volgende stuk muziek is van Van Morrison. Van Morrison heeft natuurlijk ook van alles met de Blizzard te maken. Want die hebben Van Morrison nog een keer begeleid. Dat was denk ik voor jouw tijd.
1: Ja,
2: ver voor jouw tijd.
1: Dat is voor mijn tijd.
2: Maar dit stuk, St. James Infirmary, waarom heb je dat gekozen?
1: Nou ja, het bruggetje met QB, natuurlijk die tournee, die bepaald niet vlekkeloos ging, heb ik allemaal begrepen. En Van Morrison die QB's bands een beetje overnam, bij wijze van spreken, met wat hij dan weer niet leuk vond. En St. James Infirmary, ik vind het een prachtig nummer. Het is een beetje een standaard nummer wat op begrafenissen in Amerika bij muzikanten veel gedraaid wordt. Dus wat dat betreft. En de blazers. Prachtige blazers en wat dat betreft, blazers bij de Blizzards waren ook een geweldige aanvulling.

0: Ja, de versie van Van Morrison van St. James Infirmary van de cd What's Wrong With This Picture uit 2003 op verzoek van Hans Conneman. Op de achtergrond draait de film van het Vredenburg concert 1990. Een beetje een jubileumconcert was dat toen de tijd, hè? Dat Harry 25 jaar in het vak zat.
1: Ja, ik was hier niet bij.
0: Je was er niet bij?
1: Nee, nee.
0: Georganiseerd weet ik nog wel door Jan Vrieling, die toen de tijd manager was. En die is volgende week gast hier in de uitzending. Dus daar zullen we wat meer over horen. Maar vrij kort daarna ben jij er toch bij gekomen,
1: nou,
0: of niet?
1: Ik was wel bij hetzelfde jubileumconcert, maar dan in Emmen. In de hal.
0: In de Zuidoosthal.
1: Ja, dus ja. Ik dacht even dat dit de beelden waren. Ik dacht van, ik sta helemaal links misschien.
0: Nee, ik denk het niet. Dit is Vredenburg.
1: Ja,
0: dit
1: is Vredenburg, ja. Ja.
0: Maar je bent dus in de periode dat Harry onder de naam Musquet speelde. Ben jij erbij gekomen?
1: Ja, dat klopt. Ja. En ik ben in tussentijd ook nog eventjes, ik heb nog even een uitstapje gemaakt. Weg geweest. Een jaar. Ik zat erover na te denken. Ik weet niet precies meer wanneer en hoe het was of zo. Maar ik ben nog even iets anders gaan doen. In die tijd was Klaas Koning zaaltechnicus en Hanty was bühnetechnicus. Want die is toen later naar Normaal gegaan om daar bühnetechnicus te worden. Omdat zijn maatje was drummer geworden daar. En die speelt nu weer met Erwin in
0: King of the World.
1: Ja,
0: ja. ja. Maar de eerste bezetting, zeg maar, die jij van Musquet hebt meegemaakt, wie speelde er toen in?
1: Hannes en Gino als ritme tandem en Roy.
0: Ja.
1: Roy Cushel en Erwin ook al op gitaar.
0: Ja, ja. Ja.
1: En af en toe wat los spul erbij. in de vorm van Bertus Borges.
0: Ja.
1: Oh, en John LeGras.
0: Ja, op Monde Monica
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Monde Monica, ja, zeker. Ja. Nou en of.
0: Maar je hebt Erwin Java en Harry, die heb jij je hele carrière eigenlijk mee.
1: Ja, dat waren de twee constanten in het verhaal.
0: Ja. Ja. Ja, je hebt wat dat betreft natuurlijk ook wel een beetje de ups en downs van de band meegemaakt.
1: Ja.
0: Want de eerste periode, begin 90 jaren, was natuurlijk niet zo florissant.
1: Nee, moeilijk. Ik bedoel, ik sta letterlijk en figuurlijk aan de zijkant en zie en hoor van alles. En ook dingen die niet nou echt direct voor jou bestemd zijn. Maar ja, dat is onontkoombaar, want je hoort ze op de bühne en je maakt ze mee in de kleedkamer en soms onderweg, dus soms bij het eten. Dus ik weet wel dat het een periode was waar aan het eind van de pauze of op een gegeven moment als de pauze bezig was, dat Harry tegen iedereen zei van, nou, laat maar even afmaken. En dat was geen goed teken.
0: Nee, precies.
1: Dat was geen goed teken. Ja.
0: Het moest gebeuren. Maar.
1: We staan hier en we moeten toch maar even. De tweede set moet ook nog even gespeeld worden. Maar het was niet zo. Het was een heel andere Harry dan ik later weer meemaakte bij QB weer. Dat is echt. Kom op, we gaan het doen. We hebben er zin aan. Dit is leuk. En wij zijn vrienden en we maken samen mooie muziek. En de zalen zitten vol en mensen die reageren enthousiast. Nou, dat was een hele andere sfeer.
0: Muzikaal was het overigens, vind ik, wel een interessante periode die hij toen de tijd doormaakte. De tijd van de Legend, ja, dat was dan nog eerder hoor, de Legend en Rimshots in the Dark. Een beetje de funky muziek, zeg maar.
1: Ja, en daar had hij aan Hannes en aan Gino had hij twee hele goeie.
0: Ja.
1: Want vooral Gino op de bas natuurlijk, die twee samen, dat was. En Hannes, ongelooflijk strak, hartstikke strak. We hadden op een gegeven moment, je hebt ook iemand die doet het licht en die neemt vaak de snare drum, de klap op de snare drum als cue om wat lichten aan en uit te zetten. Mm. En Hannes die klaagde daar op een gegeven moment een beetje over. Die zei van, die jongen die het licht doet, die steeds, ik geef hem klap op die snare en dan gaat die lamp pas aan. Hij had dat toch, op een of andere manier pikt hij dat op en hij vond dat vervelend. En die gast, waarom zit hij niet op de tel of zo? En toen een tijdje later, toen zaten we in Duitsland, waren we aan het spelen. En na het afloop komt Hannes naar me toe. Die zegt van, hey, hebben we een nieuwe licht, man? Die gast is helemaal te gek, jongen. Elke tik die ik geef, die lampen gaan aan. En toen, dat had verder niks, het was dezelfde lichtman, had niks mee te maken, maar het een nieuw stukje techniek. Maar de eerste digitale lichttafel en die was aangesloten op de zaalmengtafel. Dus bij iedere klap op de snare gaf hij gelijk een seintje naar de lichttafel van, hey, lampen aan. En dat was zo strak. dat Hannes dacht dat we een andere lichttechniek zouden.
0: Grappig, ja. Wat wel leuk trouwens, Hannes Langkamer. Over 14 dagen dan is hier weer een bluesworkshop in het Drents Museum. In de tentoonstelling. En daar is Hannes ook bij.
1: Leuk.
0: Die speelt daarbij.
1: Leuk.
0: Ja, dat,
1: strakke drummen samen met Gino. Prachtige ritmetenen waar, waar een band geweldig op kan bouwen.
0: Ja, ja. Volgende stuk wat jij gekozen hebt. Dan gaan we in de richting van Musquet. Going Down.
1: Ja. Nou, het is grappig. Wat ik net zei, dat ik even weg was geweest. Ik was een jaar of anderhalf jaar was ik met Jack of Hearts op pad geweest. Een Nederlandse band, echt heel goed. On-Nederlands goed. Mm-hmm. Amerikaanse leest geschroeid. En daar ben ik anderhalf jaar mee weg geweest. Omdat ik daar via de losse verhuur mee in contact was gekomen. En dat beviel ook heel goed. En het grappige is dan, het is een kleine wereld kennelijk. Dat nadat John Legal op een gegeven moment niet meer bij QB speelde. Dat de mondharmonica speler van Jack of Hearts, Kim Smelten, nog weer een tijdje met ons meegedaan heeft bij QB. Dus, ik zat een tijdje was ik er weer allerlei losse verhuren aan het doen. En toen stonden we op een festival in Friesland ergens. En Musquet die zou daar ook spelen. Dus de band, in die tijd was het zo dat de band stond al. En die zette die groove in van Going Down. Nou, dat vond ik al een fantastische groove om mee te beginnen. Een geweldig nummer. En dan kwam Harry op een gegeven moment kwam Harry aanlopen. En net op het goede moment natuurlijk was hij bij de microfoon. En zette die in. I'm going down. En toen keek ik daar zo eens naar. En toen dacht ik van, jongen, wat is dit toch een fantastische band, hè. Met dat going down en zo strak. En het werd gespeeld. En ze hadden er zin in die dag. En je moet toch eigenlijk maar kijken dat ik, als de kans bestaat, wil ik toch wel weer terug of zo. En dat was net het moment dat Han naar normaal ging om daar monitor te doen. Dus er was een plekje en ik ben gekomen en nooit meer weggegaan. Ik heb 25 jaar op mijn plekje gezeten.
0: Dat is stikke mooi.
1: En het leuke aan een vaste band is, als je losse verhuur doet, je hebt iedere keer een andere band. En dan kun je nooit dat bereiken wat je kunt bereiken als je een vaste band hebt. Dat je weet hoe de dingen liggen en dat je daar veel meer van kunt maken dan een losse band. Dus dat was geweldig bij Musquet.
0: Going Down.

0: Going Down. Musquet Live 1991. Een hele sterke, hele energieke versie dit, hè?
1: Ja, geweldig. Klaas Koning deed toen zaalgeluid. Ze hadden de zin aan, duidelijk.
0: Ja, hè? En Harry zingt ook met power, hè? Ja.
1: Tijdens de theatertournees, als er weer een jaar voorbij waren, dan moet ik kijken wat voor nummers gaan we het volgend seizoen spelen. En dan werd er ook wel eens aan ons gevraagd van, hebben jullie suggestie of zo? Ja. Dus ik kwam keer op keer met, is Going Down niet wat om nog eens te spelen? Ja. En dan heb je suggestie of zo. Ja. Dus ik kwam keer op keer met, is Going Down niet wat om nog eens te spelen? Ja. En, ja.

0: Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. We zitten op de tentoonstelling Window of My Eyes van in het Drents Museum. Tentoonstelling die trouwens verlengd is tot en met 5 juni. De dag na het grote festival in Grollo. Jij hebt de wedergeboorte van Cuby and the Blisters in 1995 heb jij meegemaakt natuurlijk. Ja. Je hebt ook het verdwijnen van de oude formatie meegemaakt.
1: Ja.
0: Hoe ging dat allemaal? Hoe heb jij dat ervaren, die periode?
1: Ik vond het natuurlijk vreselijk jammer. Ik wist niet dat er een Cuby and the Blisters nog een keer zouden komen. Nee. En dat zo vreselijk leuk zou worden. Dus je denkt van... nu is het voorbij, Muske.
0: Ja.
1: Ja, dat is toch wel doodzonde. Want stel voor dat ze niet meer gaan spelen of zo. Dat is toch... ondanks dat het allemaal niet meer zo gezellig was. En dat was het... Ja, is toch een band van heb ik jou daar. Dus grote klasse in Nederland. Dus dat is jammer. Wat ze zich dan verder allemaal... Ik heb gehoord dat er nog een reisje naar Curaçao was op een gegeven moment. En vooral de terugweg was niet dat is allemaal niet... dus toen was het eigenlijk vrij snel gebeurd.
0: Ja.
1: En ik werkte op dat moment niet echt voor Harry. Zoals ik, later bij Cuban Business werkte ik echt voor Harry, zeg maar. Maar ik werkte voor een verhuurbedrijf. Dus het was gewoon zo van, we verhuren. Ja, de verhuur is opgehouden.
0: Ja.
1: En dat is het. En dan... Ja, hartstikke jammer, maar het staat er nog verder van af, zeg maar, van de band als dat je echt voor de band werkt.
0: Ja,
1: als,
0: ja.
1: Dan heb je er meer mee te maken, hoor je meer verhalen en dan wordt er ook met jou over gepraat, denk ik dan in dit geval.
0: Maar toen kwam die nieuwe situatie.
1: Ja, toen kwam de nieuwe situatie en toen bleek opeens van, er komt een Cuby and the Blisters en daar gaan wij weer aan verhuren. En dus we gaan weer op pad. Nou, heel benieuwd, hartstikke leuk lijkt mij. We zien wel. En we zijn wat try-outs gaan doen. En met nieuwe mensen. Er kwamen opeens een paar mensen die voor mij... Ik ben niet zo fennerig of dat ik mensen zo vereer of zo. Maar daar zat toch opeens wel een Herman Bijnum. En jongen. Dat was niet de eerste de beste, ja. Natuurlijk. Want die kende ik natuurlijk van andere bands. En Helmich van de Vechten ook niet. En Hans Lafaye op drums. Ik vind dat dan een eer om met die mensen te mogen werken. Om daar het geluid voor te mogen doen. En dat die mensen vertrouwen in jou stellen. En met jou willen werken.
0: En Harry in de eerste plaats, denk ik, ja?
1: Ik weet niet hoe je dat precies doet.
0: Nou, die stelde wel in het bijzonder vertrouwen in jou.
1: Dat is wat... Ik heb dat gehoord, ja.
0: Ja, toch? Ja. Ja. Ja. Ja. Dat mag ook gezegd, worden.
1: Dat is... Nadat de moskee afgelopen was, hebben we elkaar een hand gegeven. En gezegd van... ik heb tegen Harry gezegd, ik vond het een eer om voor jou te werken.
0: Mm.
1: En dan zegt Harry van, nou ja, Hans, kom op. We zijn allemaal gewoon jongens. Ja, dat is allemaal wel zo. Maar toch, ik wil dit even gezegd hebben. Mm. En ik weet niet of we elkaar weer terugzien. Maar ik wil het gewoon gezegd hebben, klaar. En dan gaan we weer verder. En dat is leuk. En ik vind... Iedereen had er weer vreselijk veel zin in. En iemand die ik dan toch wil noemen... Die hier ook een groot aandeel heeft... is Henk A.
0: Mm-hmm. Zeker.
1: Die
0: heeft het in eerste instantie financieel ook mogelijk gemaakt.
1: Ja, en voor ons als techniek... was het heel prettig om iemand te hebben die de touwtjes in handen had. En die waar wij terecht konden voor vragen. Hmm. Over technische kwesties, over als dingen fout gingen onderweg. Want we hebben vroeger wel eens geprobeerd dan om iemand van de jongens te pakken te krijgen. Van hoe moeten we met deze situatie aan? Maar die telefoons waren onderweg. De telefoons stonden allemaal uit natuurlijk. En ja, we krijgen van de medewerkers van Henk A. Die kregen we elke week A4'tjes met erop van waar moet je heen? Wie is het? Hoe laat? Hele prachtige geregeld en zo.
0: Een goede zakelijke structuur eigenlijk.
1: Ja, een goede zakelijke structuur. En heel erg op prijs gesteld.
0: Ja, ja.
1: Plus, en Henk A. was een iemand die heel street is. Heel steeds zegt waar het op staat. Kun je leuk vinden, kun je niet leuk vinden. Maar je weet wel waar je aan toe bent.
0: Ja, ja.
1: En dat is heel prettig. En ik heb nog een keer een... Ja, Henk A. heeft een plaatsje bij mij... Het was vlak nadat dat vrachtwagen half leeg was gehaald.
0: Oh ja.
1: En daar waren Erwin was 3 gitaren kwijtgeraakt. Herman was een basversterker kwijtgeraakt. En ik was ook spullen kwijtgeraakt. Ik heb jarenlang eigenlijk altijd...

0: heb ik altijd mijn eigen spulletjes die ik meenam, mee het hotel ingesleept. Mensen lachten mij daarom uit. Zo van, oh, daar heb je hem weer met zijn koffertjes. Maar het zijn mijn eigen spullen die ik meeneem, vertegenwoordigd waren. Ik heb het altijd meegenomen het hotel in. We kwamen van een leuk concert. Eén avond, we hadden wat gedronken. Ik dacht van, we gaan over een paar uur weer weg. Ik laat het in de vrachtwagen staan. En die keer is het weggegaan. Nou, weggepikt. Ja. Triest, ellende. En een week later zit ik in de auto. We zijn even een stukje aan het rijden om nog even frisse neus te halen. Het lag me toch wel zwaar op de maag. Stel van die junks rond Amsterdam daar met mijn spullen vandoor liep. En waarschijnlijk omdat ze er niks mee konden, gewoon in de sloot geflikkerd hadden. En ik word gebeld en dat is Henk A. En die zegt van, vervelend allemaal. Maar we gaan een benefiet organiseren. En de opbrengst daarvan is voor jou.
1: Zo.
0: En toen zei ik van, Henk, geweldig. Ik vind het fantastisch, maar dat kan ik natuurlijk niet aannemen, want dat is mijn eigen verantwoordelijkheid. Henk, als Henk zijnde, zei van...
1: Niks mee te maken, we doen
0: niks
1: dat.
0: Mee te maken, het is al geregeld.
1: Nou,
0: dat, ik weet niet uit wie zijn koker dat kwam, maar ik hoorde het van Henk aan en ik vond dat, dat deed me wel wat.
1: Oké. Burks, dat is het volgende nummer dat jij op het lijstje voor deze uitzending hebt gezet.
0: Ja, en... Ja, je hoort daar... mensen. Harry doet even niet mee. Die gaat even een pilsje drinken, denk ik. Je hoort daar alle muzikanten even apart. En dan hoor je wat voor fantastische muzikanten dat zijn... als je dat al niet doorhaalt, bij wijze van spreken. Iedereen mag even los. En je hoort daar van... Het moet als Harry geweest zijn, als frontman... moet het fantastisch zijn om op zulke muzikanten te kunnen leunen. En om daarmee te kunnen spelen. En om te weten dat het altijd goed komt. Natuurlijk, de band Cube in the Blizzards, het speelde altijd op een bepaald niveau. Mensen kregen altijd waar voor hun geld. Ze speelden nooit onder een bepaald niveau. Maar soms gebeurde er net even iets meer. En wij als technici, denk ik, omdat ze elke avond zagen, konden dat oppikken. En dan denk ik van... En Harry had ook wel eens dat hij zei van bij een solo van... Take your time, brother. En dan was het zo van... Nou, nee, die heeft niet wel zin aan een pilsje.
1: Ja, ja.
0: Maar die band die kon je dus eindeloos de gang laten gaan. Niks aan de hand.
1: Bugs Works.

0: Urks Works van de LP Too Blind to See uit 1970. Dit was al met de Zwolle connectie erbij. Hè?
1: Ja, klopt. Ik hoorde het gelijk. Ik denk dat andere mensen het ook wel horen. Ik hoef maar twee noten van Herman Dijnum te horen. En je weet dat het zijn hem is.
0: Dat zijn baas, ja.
1: Ja, en de losse swingende stijl van Hans Lavaille. En die twee samen. Ik zat dan altijd aan de zijkant. En dan deed Hans iets. En dan zie ik het hoofd van Dijnum. Dat gaat zo iets naar achteren toe. Hij krijgt een grijns en zo. En nou, zo gebeurde dat. Die waren echt zoals het hoort. Ja, samen aan het spelen. Niet dat ze samen op een podium zaten en speelden, maar ze waren samen aan het spelen.
0: Ja, precies. Dat viel mij ook op bij de opening van de tentoonstelling hier in het Drents Museum. Begin januari was dat Eelco er ook bij speelde. En Eelco die kon spelen omdat Hans en Herman, dat die daar zaten. Daarmee was de basis, stond er.
1: Ja, ja.
0: Ja, geweldig hoor. Ja. Geweldige muzikant.
1: Ja.
0: Als jij nou zo'n line-up op het podium hebt staan. Hè? Je hebt de drummer, je hebt de basgitarist, de gitarist, de zanger, keyboards. En je hebt ook nog een mondharmonica erbij. Hoe maak je dan dat geluid van die zes mensen?
1: Nou, het is eigenlijk... eigenlijk is het heel simpel. Iedereen heeft voor zijn instrument een microfoon staan. Eén of meerdere. Een Hammond bijvoorbeeld nemen we met drie microfoons op.
0: Yeah.
1: Dan heeft Helmich een piano, die wordt stereo gedaan. En een synthesizer wordt stereo gedaan. Drumstel, daar staan soms wel 12 microfoons bij. De bas met een DI'tje, dat betekent direct vanaf de gitaar. En met een microfoon voor de speaker, voor het speakergeluid. Gitaar met meerdere microfoons. En de saxofoon of de mondharmonica ook met één microfoon. En de blazers, alle drie een microfoon. En ik weet, op een gegeven moment weet ik wat iedereen door de boxen die naast zich heeft staan wil horen. Door zijn eigen monitorboxen. Een mix van Harry is heel duidelijk. Hij wil een kick horen, hij wil een snare horen. Hij wil, de gitaar hoeft hij niet per se, want die staat vlak rechts achter hem. Die hoort hij daar vandaan. Maar alle toetsen moeten er wel doorheen komen. En in een bepaalde verhouding. En de blazers moeten erop zitten. De bas hoort hij ook wel van links komen. Die hoeft hij niet op zijn boksen. En natuurlijk zijn eigen stem. En daar ligt een bepaalde verhouding in. En als die verhouding goed is, dan is het oké. En dan kan hij doen wat hij moet doen. Dan kan hij spelen. Dan hoort hij alles wat belangrijk is voor hem om te horen. En zo is het met de anderen ook.
0: En laat ik dat dan ook aan jou merken. Dat het goed is. Dat hij even een blik van verstandhouding geeft.
1: Dat kwam voor, ja. Maar als we een soundcheck deden, hadden we dat tijdens een soundcheck. Dan konden wij, als het niet goed was, dan kon hij even stoppen en dan kon hij zeggen van ik wil dit of dat.
0: Mm.
1: Of bij de soundcheck liep ik een rondje over het toneel en dan ging ik even naast iedereen staan. Zo van even luisteren, wat hoor jij nou? En is dat wat je wilt horen? Wil je nog iets met dit of dat? Of dan loop ik even terug en dan gingen we even weer verder en een stukje spelen. Dat iedereen had gezegd wat hij zijn commentaar had gegeven en dat het voor iedereen oké was. En dan... En als we geen tijd hadden voor een soundcheck, dan was het op een festival of zo. Dan waren het inderdaad seintjes.
0: Mm-hmm.
1: Niemand zal die seintjes begrepen hebben. Die dacht, wat doet die man nou?
0: Maar jij wel.
1: Maar voor mij waren ze natuurlijk door de jaren heen duidelijk.
0: Ja.
1: En zo communiceer je dan, want er is geen andere mogelijkheid.
0: Nee.
1: Bij een festival kan ik niet even op het podium komen lopen, naast ze staan en een praatje maken. Dus dan moet er gespeeld worden. En dat...
0: Maar heb je enig idee hoeveel optredens jij samen met Hadi hebt gedaan? In al die verschillende bezettingen?
1: Het moet uit te rekenen zijn. 25 jaar, 80 optredens per jaar.
0: Een paar duizend dus, hè?
1: Dat is heel veel, ja.
0: Een paar duizend gigs, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, maar daar ben je niet mee bezig, terwijl je het doet natuurlijk.
0: Nee. Het volgende stuk wat jij wilt laten horen is van Sweet the Buster. Manja.
1: Ja.
0: Van de LP Gigs trouwens.
1: Ja. Ja. Ja, Herman Dijnum. Hans speelt er ook op mee. Maar een beetje meer glansrol hier zie je voor de, wat mij betreft voor Herman Dijnum weggelegd. Ja, wat moet je ervan zeggen? Grote klasse, eenzame klasse.

0: Maya van Sweet the Buster. Bijna al het laatste nummer in deze uitzending met Hans Kolleman. Er valt zoveel te bepraten, Hans, dat we zouden nog wel een uur kunnen vullen. En misschien doen we dat in het Cuban Blisters Museum ook nog wel een keer. In 2011 was het afgelopen door het overlijden van Harry Musquet. Het laatste nummer wat jij wilt laten horen, dat is ook het nummer wat op de grafsteen van Harry staat, More Than I Could Ask For. Als jij er nou terugkijkt, van hoe blijf jij Harry Musquet herinneren?
1: Dat is... We hebben geen tijd meer, dus dat valt niet. Ik kan dat niet samenvatten. Ik zou hem geen recht doen als ik dat nu in een minuut zou doen. Dus daar zeg ik niks over. Ik weet wel dat ik hem honderden keren aan het eind van een optreden heb horen zeggen. Aan alles komt een eind, ook aan C plus B. En dan speelden we het laatste nummer, Through the Window of My Eyes. Maar ik had het nooit kunnen vermoeden dat het einde zo zou komen. En dat ik mijn laatste klus voor Harry deed, terwijl die in de kist lag in de kerk. En wij daar nog even een zanginstallatie voor Daniel neer hebben gezet. Laatste klusje voor Harry. En het was zo onwezenlijk. Hij lag daar in die kist. Op een gegeven moment was iedereen de kerk uit. En wij met z'n tweeën. Dat viel niet te begrijpen. Dat viel niet te begrijpen. En dan als ik dan dit nummer, denk ik van dit is een dit is het nummer van iemand die tevreden is met zijn leven. En die dit op dit moment schrijft. En die, dat is goed om te weten. Dat is goed om te weten. Dat hij op dat moment een tevreden... Als je dat nummer hoort, denk ik van, ja, dit is een tevreden man. En dan is het goed.
0: Een dankbaar mens.
1: Nou. Ik heb... Een van de dingen die Harry vaak deed is op een gegeven moment voordat we gingen spelen, was dat hij even rondliep en dan als we bijna op moesten, dan riep hij 5 minutes en dat betekent 5 minutes showtime. En dat betekende dat wij naar onze plekken moesten.
0: Ja.
1: Ik was niet lang nadat Harry was overleden, was ik weer op een plek in, ergens in het clubcircuit, ik weet het niet meer. Mm. En we hadden daar nog niet zo lang van tevoren met QB gespeeld. Ik heb later gevraagd aan andere mensen die erbij waren. Heb je het gehoord?
0: Ja.
1: Ik hoorde het. Ik kan er niks aan doen. Ik heb het gehoord. Ik hoorde iemand 5 minuten roepen.
0: Precies. Bedankt Hans. Samenstelling en productie van deze uitzending. Albert Haar, techniek, Karel Post. En we besluiten met dat prachtige nummer. Klein stukje er maar van. More Than I Could Ask For. Hans, ontzettend bedankt.
1: Ja, heel graag gedaan. En heel erg bedankt dat je me uitgenodigd hebt.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Producer Tommy Scott en studiotoetsenist Phil Coulter schreven het nummer voor Van Morrison en zijn band Them. Het komt van het album Them Again. Them, I Can Only Give You Everything.

Damn, I can only give you everything. De band komt uit Newcastle en ze begonnen als The Contours. Later werd het de Alan Price combo. En toen Eric Burdon als zanger werd aangetrokken, werd de naam veranderd in The Animals. En dit is de eerste hit uit april 1964. The Animals, Baby Let Me Take You Home.

The Animals, Baby Let Me Take You Home. De Castaways uit Minnesota scoorden hun enige hit met een compositie van organist Jim Donna. In 1987 werd het nummer gebruikt in de film Good Morning Vietnam. De Castaways, Liar, Liar.

The Castaways, Liar, Liar. The Birds uit Londen, dat was de band van Rolling Stones gitarist Ronnie Wood en zanger Ellie McKenzie. Kim Gardner speelde ook in die band en die zagen we later terug bij Aston Gardner en Dyke en in Quiet Melon samen met Rod Stewart. Vervolgens verhuisde hij naar Amerika en daar speelde hij nog bij Bo Diddley, Eric Clapton, Pacific Gas and Electric, Jackie Lomax en George Harrison. The Birds, Leaving Here.

The Birds, Leaving Here. De Blues McCoos kwamen uit de Bronx in New York. Ze begonnen als de Trenchcoats en ze hadden één grote hit in Amerika. We Ain't Got Nothing Yet. Dit zijn zanger Emile Tielhelm en gitarist Mike Esposito met de klassiek nummer van songwriter J.D. Loudermilk. The Blues McCoos, Tobacco Road.

The Blues Magoos, Tobacco Road. De Easy Beats, dat was een band uit Australië met twee Nederlanders. Want gitarist Harry Venda heette Harry van den Berg en basgitarist Dick Diamond heette Dingeman van der Sluis. En dat waren twee jongens uit Den Haag. De band had een wereldhit met Friday on My Mind. The Easy Beats, Sorry.

De Easy Beats, Sorry. The Who nam een single op met twee nummers van de Rolling Stones nadat Keith Richards en Mick Jagger in Engeland waren veroordeeld voor drugsdelicten. En het werd zelfs een bescheiden hit in Engeland voor The Who. The Last Time.

The Who, The Last Time. The Creation, dat was een band uit Londen met zanger Kenny Pickett, basgitarist John Dalton, die we later terugzagen bij The Kings, en Rolling Stones gitarist Ronnie Wood. En dit was een grote hit in Engeland voor The Creation, Painter Man.

The Creation, Painter Man. The Syndicate of Sound uit San Jose in Californië. Dat was de band van zanger en componist Don Baskin. En deze band won een talentenjacht en mocht als eerste prijs een single opnemen. En dat werd meteen een top 10 hit in Amerika en een top 20 hit in Nederland. The Syndicate of Sound, Little Girl.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Bitches Blues van Seth Jordan is het album van deze week. En Seth Jordan begon als basgitarist in de pin-ups in Montreal en Canada. In 1990 verhuisde ze naar Los Angeles, want ze wilde doorbreken in Amerika. En ze is getrouwd met Derek Sharp, en dat is de zanger van The Guess Who. Seth Jordan, You Gotta Move.

Says Jordan, you gotta move. Dave Davis, dat was de gitarist van de Kings, maar hij werd binnen de band volledig overvleugeld door zijn dominante broer Dave Davis. Op deze solo-single zijn de andere leden van de Kings de studiomuzikanten. Het werd geen hit in Engeland en Amerika, maar het werd wel een hit in Nederland. Dave Davis, Lincoln County.

The Hollies, Just Like Me. The Sorrows, dat was een band uit Leicester met zanger Don Mahon. En hij werd later bekend als soloartiest en had grote hits als Don Farden. De band ging door, maar verhuisde naar het Italiaanse clubcircuit waar ze nog jaren werkte. En dit was hun grootste hit, The Sorrows, Take a Heart.

Brian Poole uit Dagenham als zanger. In de jaren 60 scoorde de band 8 grote hits in Engeland en Do You Love Me was zelfs een nummer 1 hit. Brian Poole ging solo verder, maar de Tremolos werden heel succesvol als zelfstandige band. Brian Poole en de Tremolos, I Want Candy.

Brian Poole en de Tremolos, I Want Candy. De Spencer Davis groep uit Birmingham, dat was de band van gitarist Spencer Davis, een voormalige jazzmuzikant en natuurlijk zanger Steve Winwood. Keep on Running was de eerste nummer 1 hit voor de band in Engeland en dit werd slechts een bescheiden hit. De Spencer Davis groep, Strong Love.

Spencer Davis Group, Strong Love. The Amboy Dukes, dat is een band uit Chicago met gitarist Ted Nugent en zanger John Drake. Het was een snoeiharde rockband, maar dit is een cover van Them, de Noord-Ierse band van Van Morrison. The Amboy Dukes, Baby Please Don't Go.

The Amboy Dukes, Baby Please Don't Go. Joe Cocker had in Sheffield zijn eigen band, Vance Arnold and the Avengers. En dit is zijn debuut als solo-artiest. En de single werd ingespeeld met de beroemde studiogitarist Big Jim Sullivan en de heren van de Ivy League als achtergrondzangers. Het is een cover, want Joe Cocker is altijd een coverzanger geweest, van de Beatles. I'll Cry Instead.

Joe Cocker, I'll Cry Instead. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. De Mojos, dat is een band uit Liverpool, dat waren muzikanten uit een andere band, de Nomads, met zanger Stu James. En deze Stu James is tevens de componist van deze top 10 hit in Engeland, The Mojos, Everything's Alright.

0: Siena tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Welkom bij The Way Up North. Aflevering nummer 8. En van de Mississippi Delta binnen we nu in Memphis. Ja, en als je in Memphis bent, dan kun je er niet omheen toe. Dan ga je behalve naar de Sun Studio. Mogen hem kijken in Beale Street natuurlijk, hè?
3: Ja, Beale Street. Dat is de legendarische straat waar veel over schreef en zegt is. Waar de jazz uitvonden is. Waar de blues speeld werd. En waar Lizzie Douglas, oftewel Memphis Minnie, ontdekt is. En waar Mark Combs een prachtig liedje over ziet. Nou, wij zijn er ook wel eens, luisteraars.
2: En daar ben jij ook nog het parkje WC, Handy Park. Er is altijd heel veel muziek, wordt gezegd. Wij zijn ter plekke, maar eens gewoon kijken.
4: Luisteraars, u kunt geloven of niet, maar wij zijn bezig om de oversteek te maken naar de club van B.B. King op Beale Street. En als je denkt dat Beale Street een enorme lange straat is met enorm veel fantastische tenten, dan ben je toch mis, want Beale Street is ongeveer net zo lang als de Melkstraat in Assen. En ja, het is natuurlijk heel toeristisch. Daar komt hier nog net voorbij de zaak waar B.B. King gisteravond nog speelde. Maar waar hij inmiddels alweer vertrokken is, zo hier 2 dagen speelde.
2: Wij, aan de overkant heb ik nog een bluescafé.
4: Ja. Music gifts. En wat je hier ziet is een heleboel mensen, waarschijnlijk uit andere landen, die hier allemaal langs komen. Maar het is zeer toeristisch, mag men wel zeggen. We zien een paar grote jongens staan. We komen voorbij een gift shop. En allerlei cafeetjes. Swap, dat is ook al heel lang, dat is heel oud. Sinds 1876.
2: Dat is echt zo'n antieke winkel volgens mij.
4: Ja, dat is een heel antieke winkel. Ook het politiebureau hier midden in op Beale Street, een beetje warmoestraatachtig gebeuren. Men is er direct bij dus, als er wat gebeurt. En we zijn nu al op midden van Beale Street, kun je nagaan. Of tenminste, het gebied waar de actie is.
2: Nou, zo heel veel actie is er trouwens nu, bijna 10 uur is er niet.
4: Nee. Normaal gesproken zal het hier in de weekends wel druk wezen. Het is altijd een beetje TT-achtige sfeer, de eerste. Overal komt geluid uit. Het is dus duidelijk een toeristenindustrie hier. Met de echte blues hebben het weinig te maken. Hoewel B.B. King eigenlijk aan deze straat begonnen is, want hij werd ook wel de Beale Street Boy genoemd. Zijn bijnaam was Blue Boy, maar ook de... Kijk. Wij horen het eind van het nummer.
5: Evening folks, got a great band, no cover charge. I mean, you got the best place, welcome.
4: Yeah.
2: No cover charge, geen entree.
4: Hier hebben we Scooters Barbecue. Dat is een tent waar men in de tuin zit. Maar wat ik wil zeggen, B.B. King is hier in Memphis begonnen. Hij kwam van Itabina, van Indianola. Is hier naartoe gegaan. Hij is eerst begonnen als discjockey. En later is hij begonnen hier op straat te spelen. Aan de Beale Street.

0: Ain't Nobody Home. B.B. King uit 1970 was dat. Deze is trouwens van 1924, B.B. King.
1: Ja, dat is al een alle baas.
0: Mensenleven is al bezig, ja.
1: Ja, 74 is het bijna. Ja,
0: dit jaar is het 50 jaar geleden dat hij voor, dat hij zijn eerste opname maakte, in 1949. Voor een label van de Bihari Brothers.
1: Ja, ja, ja, dat waren de concurrenten van de Chess Brothers,
0: oh,
1: volgens
0: ja.
1: mij.
0: Ja. Ja, was in Memphis inderdaad.
1: Ja. Ja.
0: Heeft die man even nog veel invloed gehad, B.B. King?
1: Ja, B.B. King doet mij toch altijd meer denken aan gospel. Toch dat hij duidelijk dat man ook in de kerk zongen heeft. En met die blazers en zo erbij, dat ik ook altijd een beetje aan de Kansas City jump music denken. Zo. Het is, ik vind het niet een echte. Ja, zijn gitaarspel is eigenlijk wel heel bluesy, maar die grote band van hem en het gelikte, dat is toch weer. Dat is weer eigenlijk niet mijn kopje thee. Maar goed, ja. Ik ben een heleboel mensen die vindt het prachtig. Ik trouwens, de man is een schat van de mensen, hoor. Ik heb met hem in concertgebouw gespeeld, jaren terug. Maar hij is een hele bijzondere man. Ja. Ja, nee, wat dat betreft, prima. Maar die muziek, ik vind het wel gladjes. En als ik heb hem heel vaak gezien, het is iedere keer hetzelfde. En, zijn naam is eigenlijk groter dan dat hij verdient, vind ik.
0: Het is een instituut geworden natuurlijk.
1: Ja, ik bedoel, het is net alsof hij de blues uitvonden heb. En dat vind ik dus pertinent niet.
0: Ja. We gaan even weer terug naar Beale Street. Aan het begin van Beale Street door hij dat café van B.B. King. De ene keer dat we waren, toen speelde hij er inderdaad zelf door. Zo.
1: Toen zagen we die grote bandbus waar hij die altijd ziet. Er was ook nog toevallig een interview met hem op CNN toen. Die zag je toen staan. En
0: maar dat was ook net naar zijn homecoming concert.
1: Ja, in Indianola. Ja. Hij komt eigenlijk van een heel klein plaatsje, dat heet Itabina. Dat is in de delta, is dat. In tussen Greenwood en Greenville. Hè. En elk jaar geef je daar een soort van homecoming concert in Indianola. Dat ligt vlakbij Itabina. Dat is wel een grotere plaats.
0: Eerste vrijdag in juni al.
1: Ja, en ik denk dat hij was daar waarschijnlijk.
0: Ja, precies,
1: en
0: hij was in de buurt.
1: Hij was in de buurt en ik had zo'n zwaar vermoeden dat. Ja, hij zal heb zijn naam waarschijnlijk aan die club gegeven. Ik denk niet dat die club van hem is. Dat hij daar contractueel aan verplicht is om elk jaar een paar concerten te geven. Want wij waren een dag ervoor en daar we keken. Het was hartstikke staanvol trouwens.
0: Ja,
1: en wij keken door de route heen. En daar zat meneer rustig op een stoeltje te spelen. Een klein podium, blazers erachter. Vond ik toch wel mooi. Ja. En hij dan hoort daar in die omgeving. Dat is natuurlijk wel hartstikke mooi. Ondanks dat het natuurlijk een toeristische plek is natuurlijk.
0: We gaan nog even terug naar Beale Street, want we willen helemaal wat verder lopen.
2: Op dit moment is er niet echt veel gaande. We zijn bijna aan het eind. Ik kom uit op het WC Handy Park. Dat is een heel klein parkje. Dus al met al valt het nog een beetje tegen hier. Het is niet echt heel groot. En je verderop zien we de Hard Rock Café. Dat was vroeger was dat Pee-wee's.
0: Want dat stukje hoort er ook nog bij eigenlijk.
2: Ja, dat hoort er ook nog bij.
0: Dus we steken er helemaal over. Als we dat met zonder gevoel voor één leven kunnen doen hier zo.
2: Ja, we kunnen ook nog niet lopen.
0: Nee, ik weet nooit hoe dat werkt hier zo. Is dat hier ook zo, net als in Amsterdam, als je over kunt, dat je dan over gaat?
2: Nou, je ziet hier gewoon don't walk, dus je mag niet lopen. Maar wij lopen wel even door.
0: Ja, don't do.
2: Ja, hier zit Thumb weer, die speelde je gisteravond ook. Hello you guys, play on. Alright. Inside Alfred's is this. So, this is taking you to the street.
0: En hier loop je gelijk eigenlijk al een beetje de drukte
2: weg. Hier loop je Beale Street eigenlijk. Ja, Beale Street is natuurlijk veel langer, maar het toeristische gebeuren daar is eigenlijk al over. Hier staan de kinderen nog ijs te eten. Om 10 uur 's avonds, waarom ook niet. De temperatuur is ongeveer naar 30 graden. We komen hier nu bij het Hard Rock Café en dat was vroeger eigenlijk een hele bekende tent en die heette Pee-wee's. Maar die is inmiddels ook in handen gevallen van speculanten. Het is nou een keurig pand. Maar vroeger was het de plaats waar alle mensen van de Delta die naar Memphis gingen elkaar ontmoeten. En adres naar weer rond van de relatives, van mensen, van familie en dergelijke. Zodat ze die in deze stad weer konden vinden. Nou, dat is nou helemaal weg. Het is nou een hardrock café, ziet er heel luxueus uit. En ik kan me nou bijna niet voorstellen dat Pee-wee's hierin zitten. Souvenirs, petjes met hardrock café. Ja, ik wou ze voor niks nog niet hebben, maar goed. The law is coming. Yes. Dit is het wel zo ongeveer. Beale Street.
0: Door en nog een bluesclub.
2: Ja. Yeah. World famous Beale Street, maar het is, doet me toch heel provinciaals aan in feite. Een beetje assen met het TT, maar dan minder.
0: Wat mij opvalt dat je dit vergelijkt met French Quarter in New Orleans, dat je hier het hele erotische aspect dat het helemaal mist, hè?
2: Ja, dat heb ik helemaal niet gezien hier. Het zal er wel wezen, maar...
0: Ja, dat weet ik niet. Je zit hier natuurlijk wel in het zuiden, hè? Tamelijk puriteins.
2: Ja, dat weet ik niet, want ik zag in een blad staan van dat er genoeg is te doen is voor man, maar dan moet je naar een heel andere contrée toe. Ik ben...
0: Ja, nou loop je er gewoon helemaal uit.
2: Ja, dit is het al geweest. Het is eigenlijk, als je achterom kijkt, nou, ik zou zeggen 200-300 meter dan heet daar.
0: Ja. Maar daarvoor hoef je niet uit Europa helemaal naar Memphis te gaan.
2: Nee, ik vind dat je het niet moet doen alsof dit een werelduitgangscentrum is, want het staat op een middelmatig provinciaal peil.

0: De bekende compositie van W.C. Handy, de Beale Street Blues, in de uitvoering van Jerry Roll Morton.
1: Ja, dat was een pianist en uit de 20, 30 jaren, 40 jaren, die een soort van vaudeville New Orleans-achtige muziek speelde. En dat hoort ook bij Beale Street, want daar werd natuurlijk niet alleen nog maar blues gespeeld, daar werd ook veel jazz gemaakt. Kijk, want de Handy Park, daar staat W.C. Handy, staat daar ook weer op een sokkel. Die schreef in de richting van deze muziek. Dus dat is helemaal niet verwonderlijk dat soort muziek ook in Memphis gemaakt werd.
0: Beale Street, we zijn er nou deur eigenlijk. We zijn helemaal de andere kant op lopen, maar er zitten nog maar 10 in het trottoir, zo heb ik gezien.
1: Ja, allemaal naam van volk wat daar. Beroemde mensen die in Memphis opereerd hebben, zou ik maar zeggen.
0: Want normaaliter, wat wij zo middenmaakt hebben op een maandag en op een dinsdagavond, ja, dan is het tamelijk rustig in Beale Street. Maar als het grote bluesfestival door is, dan is er wel veel meer te beleven in Memphis.
1: Ja, dat zal ongetwijfeld, ja.
0: Maar
1: ja,
0: goed, ja. Dat is niet elke week, dat is maar één keer in het jaar.
1: Ja, ja, nou, het enige wat wij zien hebben daar was dat B.B. King er was. Prachtige, mooie, zwarte limousine stond er ook. Hè, voor, daar ging hij natuurlijk, daar staat hij natuurlijk, staat hij
0: in. Ja, en dat het natuurlijk in zo'n stad, dat het gewoon hartstikke lekker weer is. Hij door soms, al is het ook 12 uur dat hij door rondstapt.
1: Ja.
2: Waar ga je naartoe, Harry? Zijn we lopen naartoe eigenlijk?
3: Met de auto.
2: Oh. Je wekt een beetje de indruk dat je zo snel mogelijk weer weg wilt wezen.
3: Hè?
2: Ik zeg, je wekt de indruk dat je zo snel mogelijk weer weg wilt wezen.
3: Ja, ik zei ook, ik ga naar het hotel, want ik heb hier verder niks te zoeken.
2: Kijk eens aan, rijden in de discotheek. Walk, you can walk.
3: Dit is niet mijn wereld.
2: Volgens mij begon hij een beetje een provinciaal te worden.
3: Wie?
2: Hier.
3: Nee, dit is kritische distantie, Albert. Ik ben hier te intelligent voor.
2: Je durft wel, hè?
3: Ja, nee. Zo is het, toch? Word jij hier dan de hele tijd rondloopt? Vind jij hier iets wat jij echt leuk vindt?
2: Ja, nee, Harry. Nee.
3: Oké. Okay.
2: Nee. Laat maar. Ik bedoel, bier kun je overal krijgen.
3: Ja.
2: En dat is hier nog twee keer zo duur als anders ook nog.
3: Ja, het is een beetje Amsterdam, hè. De, hoe heet het nou? Dremelsplein en zo. Of Scheveningen, dat is alles ook.
2: Het is de sfeer van, je moet er een west winnen.
3: Ja, ja.
2: Je moet de shirt die kocht hebben.
3: Ja.
2: Maar dan zegt hem dat bij B.B., hoe heet dat ding? B.B. King's dat erin
3: hebt. B.B. King west hebben, ja.
2: Ja.
3: Nou, dan had je inderdaad gisteravond moeten wezen. Of eergisteravond, dan speelde hij hier echt en dat gebeurt niet zo vaak. Dat is natuurlijk een unicum ook natuurlijk. Dat is natuurlijk mooi. Pas op achter je, Willem, hoor. Ja.
2: Robert Johnson. Kijk, je zult bijna struggelen over Robert Johnson, ja. Heb je het wel zien, Harry? Dat is de Walk of Fame.
3: Ja. Ik zie
2: we?
3: Ik vraag me af of iemand weet, of men weet wie Robert Johnson is.
2: Hier zo, ja. Ja. Ik denk dat ze er gewoon aan voorbij gaan.
3: Ja.
2: We hebben zo her en der zitten zo'n stientje in de straat hier, dacht ik. Laat maar eens opletten, misschien komt er nog wel een teken. Maar dat is ook al zo'n nep, de Hall of Fame, die is toch ook ergens anders, of niet?
3: Ja, dat is in L.A., hè?
2: En Nashville hij er ook in.
3: Ja. Nou ja, hier een paar James Cotton. Jerry Lee Lewis. Robert Booker T. Oh ja, Booker T van de MG's.
2: Het is wel mooi west.
3: Het is mooi west. Wij stikken hier over.
2: Wij stikken over en de draak.
3: En we gaan de Bielstreet uur. Wat ik al wil zeggen, het liedje van Mark Koon blijft natuurlijk prachtig. En een hele romantische sfeer geeft dat, maar is natuurlijk. Nee.
2: Maar hij die naam. Hey. Wie komt er aan?
3: Ja, dat weet ik niet.
2: Een of andere stretched limo.
3: Ja.
2: Hij de naam van deze straat.
3: Ja, ja, ze zijn allemaal wel publiciteitsgeil hier.
2: Hij de naam van deze straat ook iets anders uitspreekt, dan kom je ook in niet aan de daglicht te staan.
3: Bierstreet, ja.
2: De Bielstreet.
3: Ja, de Bierstreet. De Bielstreet, ja. Sorry, luisteraars, zal die weer doen.
2: En een Elvis shirt door te koop.
3: Ja.
2: Ja, ook wel niet aan besteed.
3: Nee. Ik heb een shirtje aan van de Kleine Comedie.
2: Ja, door van mij echt naar Memphis toe, ja.
3: Ja. Ja, zo'n zaaltje hebben ze hier vast niet. Zo'n prachtig mooi zaaltje.
2: Nee, zo door van niet in de Peabody terecht kon.
3: Ja, de Peabody, dat is volgens mij het enige... Dat is een instituut, hè? Dat is een instituut. Dat is een hotel, maar dat is natuurlijk een heel vrij oud en gerenommeerd hotel.
2: Ja.
3: En dat kost een overnachting een boel geld.
2: Vroeger werd gezegd, bij het Peabody Hotel, dat is de drempel naar de Delta.
3: Ja, ja, ja. Maar het is het hotel in Memphis natuurlijk, hè?
2: Ja.
3: Het is een instituut eigenlijk hier. Dat zou ik nog wel leuk vinden, om daar gewoon een kamer te hebben en gestrest te gaan of zo.

0: Yeah. Prachtig stuk dit van Mark Cohn, Walking in Memphis, van de gelijknamige cd Mark Cohn. Ik dacht dat zijn eerste cd was.
1: Eerste cd. En ja. Nou kun je horen hoe iemand... wat een fantastische singer-songwriter deze man eigenlijk is. Want hij verpakte deze buurt toch in een... in een hele mooie deur, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Dat klinkt... alles wat daar is, dat zit ook in die song.
0: Hmm.
1: En als je die song hoort, dan denk je echt van... Ja, godverdorie, dat moet wat wezen, weet je. Dan valt dat bij die ding.
0: Hmm. De illusie is mooier dan de werkelijkheid.
1: Ja, maar Mark Cohn, dat is een hele onderschatte singer-songwriter. Ik bedoel, hij heeft daar een hit met dat. Maar ik zal zeker luisteren naar die andere cd's die hij allemaal maakt. Dit terzijde.
0: Iemand die denk ik ook wel een beetje onderschat is, dat is... Memphis Minnie.
1: Memphis Minnie, ja. De vrouw uit Elgar, Louisiana. Daar was ze geboren. Ging verhuisde naar het noorden toe. En kwam op een gegeven moment in Memphis terecht. En later in Chicago. Een vrouw in de blues eigenlijk. Ja. In die tiet. Want dat was een roege tiet natuurlijk. 20, 30 jaar. Ze heeft zich altijd standhouden.
0: Gitariste ook nog.
1: Ja, gitariste en zangeres. Lizzie Douglas heet ze oorspronkelijk. En ze schijnt ook heel behulpzaam geweest te zijn naar allerlei mensen toe. Samen met Big Bill Brunzi en zo. Hmm. In die tijd in Chicago met allerlei mensen die daar ook vanuit het zuiden naartoe kwamen. Laat maar zeggen, Maxwell Street. Die kunnen dan vaak ook bij haar terecht. En dat schijnt een hele aardige vrouw geweest te hebben. Hoewel ze aan de andere kant ook haar harde kant had, want ze moesten natuurlijk wel staande houden in mannenwereld. Hè. Ze is 3 keer getrouwd geweest en wij hebben haar graf bezocht.
0: Ja, vanuit Memphis binnen weer door naartoe reist. Ja.
1: Ja. Prachtig, nog even de delta in, een klein stukje. Zou ik
0: klein beetje naar het zuiden toe.
1: Ja, je gaat van Graceland gewoon een stukje westwaarts, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. En dan kon je weer op de alle Highway 61 hoor. Maar je moet dan op de Nijer 61 wezen en dan kom je bij... Sla je hem af en dan...
0: Kom je bij Walls.
1: Kom je in Walls en dan... dan moet je Walls weer in Oet.
0: Dan is het één zoeken allemaal door in dat vlakke land van de Delta.
1: Ja.
0: En dan kom je op de plek terecht waar als Memphis Minnie begraven is.
1: Dit ligt hier mooi. En de kerk is ook heel mooi onderhouden. Dus dat is toch iets heel wat anders dan bij Sonny Boy. Maar ook mooi in het veld. Ook weer met mais.
0: Ik verbaas me toch steeds over de afgelegen ligging van die kerk.
1: Ja, dit ding is ook eigenlijk nieuw. Dat is het vreemde van de zaak.
0: Hmm. Ja, dit is niet vervallen of zo.
1: Nee, dit staat er volgens mij nog niet zo lang. Goed. Dit is tenminste een fatsoenlijke steen. Die ook weer gedoneerd is door de Skip Henderson Foundation. En... er staat op de Lizzie Kid Douglas, want zo heette ze echt. Also known as Memphis Minnie. 76 jaar oud worden nog. Dat is redelijk oud. En zeker als je in het kader zet van het leven wat ze leiden hebt natuurlijk. Want 36 jaar heeft ze daar toch in Chicago een beetje de blues gezongen. En was een van de bekende figuren daar. En dat... in een mannenwereld, dat is natuurlijk een vrouw onvriendelijke mannenwereld eigenlijk, is dat natuurlijk een hele prestatie. Ze komt uit een gezin van 13 kinderen en ze was de oudste. En ze is ook 3 keer getrouwd geweest, waarvan de belangrijkste eigenlijk is Kansas Joe McCoy, waar ze dan... ze hebben ook nog 6 jaar met Willie Brown gespeeld en ze is later nog een keer hertrouwd. En dan moet ik even spieken. En die meneer die heet...
0: Little St. Joe.
1: Ja, Little St.
0: Joe. Zie ik op mijn briefje staan.
1: Ja. Ja, het is vrij belangrijk geweest. Hitschaars, zoals Hoodoo Woman, Bumblebee. En het is toch een beetje een andere zangeres als Bessie Smith en... wie hadden we nog meer in die tijd? Nou ja,
0: Maar Rainey.
1: Maar Rainey, ja. Dus dit is toch iets anders.
0: Ze was heel duidelijk van... De country blues kant, ja?
2: Ja, dat heeft ze altijd, is altijd blijven spelen. Maar hij is een belangrijk iemand geweest in de blueswereld. En ook, het is ook iemand net zoals, hoe heet hij nou weer uit?
0: Willie Foster?
2: Willie Foster, ik kan die naam maar niet onthouden van die man. Die ook terugkomt is. Dus, maar ook allebei een beetje om dezelfde reden. Die Willie Foster, omdat zijn moeder daar niet goed mee ging. En die hing nogal aan zijn moeder. Mm. En zij ook vanwege het probleem zelf en zo. Ik denk dat die mensen dan toch weer naar een alle stee wilden. Ja, dat heb je wel vaker. Maar het is in ieder geval een belangrijke...
0: Ze was niet alleen een gezangeres, maar ook een goede gitarist, of niet?
2: Ja. The Woman with a Guitar werd ze ook wel eens genoemd. Ja.

place once. I hate to see my bum my pee leave home. I can't.

0: Buddha.
1: De Bumblebee van Memphis Minnie, Lizzie Douglas. Begraven op het kerkhof in Walls. Dat is een klein plekje. En het kerkhof dat ligt dan helemaal buitenaf. Ze heeft er wel vrij recentelijk nog trouwens een mooie steen gekregen.
2: Ja, ook via Trumpet geloof ik weer.
1: Ja, Skip Henderson.
2: Oh, Skip Henderson, ja.
1: Skip Henderson, ja. Die meerdere, die valt mee van Charlie Patton ook door een steen verzorgd.
2: Ja, Trumpet was van...
1: Van Sonny Boy.
2: Ja, was van Sonny Boy Williams. Ja. Nou, dit lag ook. Niet midden in het plaatsje, maar ook...
1: Heel afgelegen, ja.
2: Afgelegen. Net zoals die all Baptist Church daar in Tuwala was.
1: Maar
2: in
1: wel met het grote verschil dat dit kerkhof bij Walls, van waar Memphis Minnie begraven ligt, waar ook nog een kerkje bij stiet en zo, waar verder geen enkel huis bij stiet, van dat het wel goed onderhouden weer.
2: Ja, dit waren allemaal mensen die weggetrokken waren en die huisjes waren voort.
1: Ja, want dat had inderdaad wel duidelijk zijn reden van waarom als dat zo was. En een van de mensen die daar wat meer kunnen vertellen, die komt er nou aan. Hey, mister.
3: How you doing today?
1: Do you have a minute?
3: I don't know. Who you with?
1: We're from Holland.
3: Who is Holland?
1: From the Netherlands.
3: Who is Holland?
1: The Netherlands.
3: Netherlands?
4: It's okay. Europe.
1: Europe.
3: Europe? Okay.
1: This is Dutch radio and television.
3: Dutch radio and television.
1: And we are making a program about blues music around here.
3: Yeah.
1: And so we're visiting the grave of Minnie, Memphis Minnie.
3: Yeah. Very familiar.
1: We're not the first and probably not the last to visit the grave.
3: Okay. Glad to have you here. Always feel free to come.
1: Uh-huh.
3: Always feel free. Glad to have you here.
1: When will the mark be placed?
3: It's already placed.
1: But when?
3: When was it replaced? When was it placed?
1: The mark be placed.
3: It's already placed.
1: But when?
3: When was it replaced? When was it placed?

0: Memphis Minnie met Nothing and Ramblin'. En dat is naar aanleiding van ons bezoek aan het kleine kerkhofje door in Walls, net ten zuiden van Memphis. Waar ooit een plekje was waar 400 mensen wonen.
1: Ja. Memphis Minnie die is terugbracht en die is teruggekomen. Ze heeft dan steen neergelegd. Eerste drie jaar geleden was dat set.
0: Ja.
1: Daarvoor was het unidentified grief, he said. En hij had het over dat zij eigenlijk nooit de plaats kregen had in de muziek die zij verdiend had. Hij wist er zelf niet zoveel van. Het was meer zijn ouders die het mooi vonden. En ja, door dat kerkje werd prachtig onderhouden. De mensen die daar vroeger woonden hadden. In Memphis en zo en all over the country. Want die, met de mechanisatie waren ook die huisjes weggegaan. En was de kerk alleen nog overbleven. En hij wordt verzorgd door die mensen allemaal.
0: Memphis is vandaag in deze aflevering van Harry's Blues eigenlijk van twee kanten bekeken. Aan de ene kant het uitgaan en het vermaak in Beale Street. En aan de andere kant de bezinning op het kleine kerkhofje van Memphis Minnie in Walls. Ongetwijfeld zal Muddy Waters ook regelmatig gespeeld hebben in Beale Street in Memphis. En af en door ook samen met Memphis Minnie speelde. Ja, nee, dat weet ik wel zeker. Want in het boek kwam ik ergens tegen dat zij een strijd uitvochten met Memphis Minnie. En nou, ik dacht met Howlin' Wolf wie de meest populaire door was. Want ja, Memphis Minnie was
1: in Chicago, denk ik.
0: Dat was in Chicago, ja. Was in Chicago, de Liga, ja. Memphis Minnie was daar natuurlijk ook een hele bekende
1: En een zeer behulpzaam iemand die ook mensen hielp en zo. Samen met Big Bill Broonzy. Want als mensen moeilijkheden hadden, dan gingen ze vaak naar Big Bill Broonzy toe. En die hadden helemaal niet het gevoel van dat het indringers waren. Maar die hielpen mensen daar. En die waren ook zeer geliefd.
0: Nou, bij Muddy waren de vrouwtjes sowieso ook zeer geliefd. Want
1: als je het
0: boek deur leest, dan hebben de verschijnen aan de hand gehad.
1: Ja.
0: Ook al bleven we trouwens wel langer bij Ine.
1: Ja, bij Geneva.
0: Ja, daar draaien we straks een nummer van. We draaien eerst in mijn nummer, dat vond ik ook heel mooi. Ik hoor je dan ook weer tegen in het boek. Een van de bekendste nummers van Memphis Minnie hebben we hiervoor ook gedraaid. Dat is Bumblebee.
1: Ja.
0: En de bij speelt in de muziek nogal vaak een rol, hè?
1: Ja.
0: Het is een beetje wat cryptische tekst meestal.
1: Ja, natuurlijk. De honeybee, dan weet je wel, de stinger enzovoort.
0: Ja,
1: enzovoort.
0: En I'm a king bee.
1: Ja, ja. I can buzz all night long. Dus dat gaat toch de richting van de seks op.
0: Ja, precies. Ja. Nou, Muddy Waters heeft ooit een keer een refashioning gemaakt van een nummer van Memphis Minnie in 1929. Dat is Bumblebee. En hij merkt ervan honeybee.

0: The Honey Bee van Muddy Waters uit 1967 van de LP More Real Folk Blues. Mooie LP trouwens.
1: Ja, vind ik een hele sterke, vind ik dat.
0: Buzzing Around, dat hoorde de baby blijkbaar in die tijd.
1: Ja, dat is, Muddy is natuurlijk wel een womanizer ook, hè?
0: Ja, ja, aantrekkelijke man natuurlijk. Ja,
1: ja, en,
0: die foto's hier in het boek ook ziet staan, want er staat, nou, ik denk dat er een stuk of 50 foto's in staat, maar dan zie je een zeer aantrekkelijk heerschap. Ja,
1: ja, ja, ja. Dat doet een beetje aan Robert Johnson denken. Die zag er ook altijd heel goed gekleed uit. Dat was ook een man die zich keurig in het pak stak, maar dat ook door die zich ook een beetje de vrouwen liet onderhouden en zo.
0: Ja, ja, ja. Had Muddy, dacht ik, wat minder de neiging toe.
1: Nee, maar ja, die wilde wel goed uitzien, want die vond toch dat die muziek die hij maakte, dat dat wat te zeggen had. En als zodanig wou je er niet sloppy uitzien.
0: Ja.
1: Hij zei, hier ben ik zie er zo uit. En die muziek, dat is cultuur. Dit moet je respect voor hebben.
0: Ja, en het aantrekkelijke naar de vrouwen toe kwam natuurlijk ook in de muziek. Hè, in nummers als Hoochie Coochie Man en dergelijke. Komt dat ook duidelijk naar voren natuurlijk, hè?
1: Ja, nou, je moet rekenen dat zo'n man populair was. En die speelde in zo'n band. En die had natuurlijk ook wat meer kazen dan een normale iemand, weet je wel.
0: Maar ik vond
1: het
0: wel grappig
1: dat de vrouwen ook wat makkelijker versieren, denk ik dan.
0: Maar hij is wel altijd aan zijn oorspronkelijke vrouw, die is wel trouw aan bleem.
1: Ja, ja. En hij heeft het wel eens een keer verbruikt. Maar,
0: jawel, jawel. Hij had ook wel kinderen bij andere vrouwen.
1: Ja.
0: Ja, want die Williams, die zoon van hem, die ook in de muziek gegaan is, die was bij een andere vrouw, ik weet niet eens meer welke, maar als die het allemaal in het boek. Lees het maar eens in mijn keer nog, mensen. Maar een van de mooiere nummers die ze ook gemaakt heeft, dat gaat dan over zijn enige echte vrouw, over Geneva, Little Geneva, Muddy Waters.

0: want to treat you them so bad, so bad. Right now I'm on my identity.
1: Ode aan zijn vrouw, Little Geneva van Muddy Waters. Later is hij trouwens nog, toen zijn vrouw overleden is, is hij nog weer hertrouwd met een vuile jonge vrouw, met Marva. Dat allemaal uit het boek Muddy Waters, The Mojo Man, met een prachtig veerwoord van Eric Clapton. Een hele goede aanbeveling er ook bij achterop, onder andere van Levon Helm.
2: Ja, de drummer van de band. En, ja. Die zegt ook dat het een geweldig boek is. Die je eigenlijk zo in één keer uitleest en zo.
1: Nou, is ook zo. Ja. Ik denk dat ik het boek ondertussen al wel een paar keer gelezen heb.
2: Ja, ja, ja.
1: Dat dat echt meer dan de muiterweer is. Hij er ook belangstelling voor hebt. Het is Udegim, de ECW Press in Amerika. Daar kun je het ook bestellen. www.ecw.ca. Het kost $18.95. Daar komt de verzendingskosten uiteraard nog bij. Het zal een dollar af 6 ongeveer wezen. Dus ja, wat al met al bij pakweg een kleine 40 gulden bij ongeveer kwijt. En dan hij een schitterend boek hij in handen worden in de historie van de bluesmuziek. Op een prachtige manier is neergelegd in Muddy Waters, The Mojo Man.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: De rivier, de Mississippi, speelt een hele belangrijke rol in de ontwikkeling van de bluesmuziek.
2: Ja, boten. Mensen, daar giet vooral over. En ook de geschiedenis van die boten en van de mensen die erop werk hebben en die erop gokt hebben en al dat soort andere dingen.
1: En op die, in die Mississippi door ligt een klein eilandje, Beterstad Memphis, en daarop is een prachtig museum.
2: Mud Island, de volgende keer.
1: In Harry's Blues, The Way Up North, de volgende aflevering. Die van vandaag die weer maakt door technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en de VPRO Radio. Graag tot volgende week.

0: gezelschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een compositie van Harry Musquet en Ilko Gelling en het nummer stond in 1967 zes weken in de top 40. Tony Vos was de producer, want hij was het in die jaren de ultieme blues producer in Nederland. QB and the Blizzards, Distant Smile.

Huey and the Blizzards, Distant Smile. Curtis Jack Griffin uit Louisiana begon in de band bij B.B. King, later speelde hij ook nog bij Bobby Bland. Hij was enige tijd profbokser en toerde vervolgens jaren als voorprogramma door Amerika met Lowell Fulson. Curtis Jack Griffin, I Get So Lonesome.

Curtis Jack Griffin, I Got So Lonesome. Smokey Wilson uit Mississippi was de gitarist van Junior Green en de Sound Searchers en later van de Bubba Barnes Band. En toen verhuisde hij naar Los Angeles en daar begon hij een eigen bluesclub, de Pioneer Club. Hij was zelf het huisorkest, maar ook alle blueshelden kwamen daar optreden. Smokey Wilson, Anna Lee.

Smokey Wilson, Anna Lee. Johnny Dyer, dat is een mondharmonica-speler uit Mississippi. Hij speelde bij Jimmy Reed, Jimmy Rogers, J.B. Hutto en de Los Angeles Dukes. En toen ging hij solo verder. Johnny Dyer, So Glad I'm Living.

0: demais.
1: Johnny Dyer, So Glad I'm Living. Cardell Boyette uit Louisiana was de gitarist bij J.D. Nicholson, Roy Agee, Pee Wee Crayton, T-Bone Walker en Johnny Guitar Watson. En hij nam solo op onder zijn eigen naam en ook als Louisiana Guitar Red. Cardell Boyette, Black Cat Bone.

Ardell Boyet, Blackhead Bone. Rashid Abdullah uit Mississippi was de basgitarist bij Jimmy Reed, Otis Rush, Elmore James en Buster Benton. En toen verhuisde hij naar Chicago omdat daar veel werk was in de clubcircuit en daar begon hij ook soloalbums op te nemen. Rashid Abdullah, Racetrack Blues.

Rashid Abdullah, Racetrack Blues. Otis Spann, dat is een bluespianist uit Mississippi. Als jongen van 14 jaar was hij al pianist in de band van Big Missio Merriweather. Later was hij jaren de pianist bij Muddy Waters en hij is ook te horen op albums van Bo Diddley, Howlin' Wolf, Chuck Berry, Eric Clapton, James Cotton, Buddy Guy, Peter Green en Fleetwood Mac. Otis Spann, Bloody Murder,

0: Despain, Bloody Murder. Rose Davis, dat is een blueszangeres uit New Orleans, en zij coverde een nummer van Tommy Ridgely. Het werd een grote hit in Louisiana, maar ze kreeg nooit nationale bekendheid. Rose Davis, Sittin' and Drinkin'.
1: Martin. Bring me a drink. Be sure to make it a double.

Rose Davis, Sitting and Drinking. Bobby Powell, dat is een blinde blueszanger uit Baton Rouge. Hij werkte met producent Lionel Whitfield voor zijn Whitfield Records. En dit werd een regionale hit, maar hij kreeg ruzie met zijn platenlabel omdat hij de indruk had dat hij niet alle royalties ontving waar hij recht op had. Bobby Powell, Thank You.

Bobby Powell, thank you. Charles Friday uit Memphis trad op als Charles Guitar Friday en hij nam in de Fred Foster Studios in Nashville indrukwekkende bluesalbums op. Hij leek de opvolger van B.B. King te worden, maar plotseling verdween hij uit de muziek en hij heeft zich nooit meer vertoond. Niemand weet waar hij is gebleven. Charles Friday, the right one.

Charles Friday, The Right One. James Moore was succesvol als Slim Harpo. De blueszanger uit Louisiana maakte swamp blues en dat leverde grote hits op. I'm a King Bee, Raining in My Heart en Baby Scratch My Back. Slim Harpo, I'm So Sorry.

Slim Harpo, I'm so sorry. Jimmy Dawkins uit Mississippi vertrok naar Chicago en daar kreeg hij een baan als fabrieksarbeider en in de avonturen trad hij op in het clubcircuit. In 1969 verscheen zijn debuutalbum Fast Fingers en die titel werd meteen zijn bijnaam. Daarna toerde hij door Amerika, Europa en Japan met Otis Rush, Luther Allison, Albert King en James Solberg. Jimmy Dawkins, Chicago on my mind.

Jimmy Dawkins, Chicago on my mind. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Magic Sam kwam uit Mississippi, maar tekende op 19-jarige leeftijd al een contract bij Cobra Records in Chicago. Hij toerde door Engeland en Duitsland met mondharmonica-speler Charlie Musselwhite en drummer Sam Lay, maar in 1969 overleed hij aan de gevolgen van een hartinfarct. Hij werd slechts 32 jaar. Magic Sam, Every Night About This Time.

0: Alleen Stok Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Ken je het nummer Hallelujah, I Love Her So? Misschien wel in de uitvoering van The Animals, The Animals. Maar het origineel, dat is van Ray Charles. En ik heb een hele nieuwe uitvoering van The Sully Band. Een band die jij waarschijnlijk niet kent, uit Californië. Uit het zuiden van Californië, uit San Diego. Daar draai ik straks drie nummers van. Maar we begonnen met een nummer uit Noorwegen van Jesper Lindell. Van de cd Twilights, West Coast Rain.

Uit Zweden komt deze muziek van Jesper Lindel, of Lindell, net hoe je het nu wil. Hij wil eigenlijk ooit voetballer worden, maar daar kwam er niet van. En het kwam gewoon warm bij de post in Zweden. In Gothenburg, want daar verhuisde hij later naartoe. En toen vormde hij een band die heette King Harvest. Wel een mooie naam trouwens. Die hadden ze ontleend inderdaad aan de band uit Amerika. En dan weet je al dat het wel een beetje in de sfeer zit van de Americana. Twilights, ook een nummer trouwens van de band. Dat is de titel van de cd van Jesper Lindel. Back to Grollo, dat is gewoon Nederlands, maar het is geen Drents. Het is van de band Electric Blues. En die band die komt uit Zuid-Holland, uit de buurt van Ter Aar. Ze zijn al een aantal jaren bezig met een project, dat heet ook Back to Grollo. Ze speelden allemaal de nummers van QB and the Blizzards, zowel vanaf het begin als ook later. De nijere nummers, zeg maar, van de laatste cd, Cats Lost. Dat doet ze hartstikke verdienstelijk. Ik vind dat ze hartstikke knap doet. En dat ze ook niet alleen maar daarvoor de hand liggende nummers speelt, maar ook de wat minder bekende nummers. Een paar weken terug was ik bij een optreden van hun in de Zuiderhof in Zuidwolde. En daar speelden ze bijvoorbeeld Perfection, een bekend nummer van Badfinger. Hartstikke mooi uit te voeren, vond ik heel erg goed. Van de cd draai ik één nummer, mooi, flink lang nummer van Electric Blues, Somebody Will Know Someday.

prachtige versie van Electric Blues van het nummer Somebody Will Know Someday van QB and the Blizzards. Van de cd Back to Grollo, die op 30 april gepresenteerd wordt. Het komt er eindelijk van. Ze bent er al een paar jaar mee bezig. De voorbereiding die gaat nog verder terug. Maar hij zal al uitgebracht worden in 2020, 2021. Maar door alle coronatoestanden kan het nou eindelijk op 30 april 2022 bij Café Hofstede in Grollo. De cd Back to Grollo, met een hele mooie hoes erbij. Een schildering die erop staat van die ook in het museum trouwens weer komt, in het C+B museum in Grollo. Dus je kunt een mooie combinatie maken. Je kunt 's morgens mooi vanaf 11 uur naar het museum gaan en dan ga je 's middags naar de presentatie van de cd Back to Grollo. Als dat nog kan, als de plek is, maar van de Veurden Berlin goed kijken. Vorige week draaide ik al een nummer van de nieuwe cd van Duke Robillard. They call it Rhythm and Blues. Vandaag nog een, The Things I Forgot to Do.

The Things I Forgot To Do van de nieuwe cd van Duke Rubberlar. We gaan naar Nederland. We gaan naar The Kick. Dat is een bandje volgens mij uit Rotterdam. En daarin speelt Paul Zoontjens, toetsenist bij The Kick. Maar die heeft ook een andere naam. Die werkt ook onder de naam Simon Keats. En als je de naam Keats hoort, dan denk je ook al bij al snel geneigd te denken aan de Engelse dichter John Keats. Die leefde van 1795 tot 1821, dus niet aardig langer leeft, maar wel een prachtig oeuvre Nolan. Nou, Simon Keats die heeft een cd gemaakt die heet Falling Star. En dat is een beetje in de vorm van Ziggy Stardust of Jimmy Dee van de Fatal Flowers. Het verhaal eigenlijk van iemand waar wat met gebeurt. In dit geval dan is het verhaal van James, de fictief personage James. Die komt in al die nummers die op de cd Falling Star stort terug. We draaien door van Back to Doolin.